0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. In Den Haag is vannacht een schietpartij geweest. Er is een zwaar gewonde, melden lokale media. Uit voorzorg werd nog een traumahelikopter uit Rotterdam opgeroepen, maar die is niet gebruikt. De politie heeft de straat waar werd geschoten afgezet voor onderzoek. Hoeveel mensen bij de schietpartij betrokken waren, is niet bekend. Vanwege het droge weer nemen campings in Drenthe extra maatregelen tegen natuurbranden. Met die in Zuid-Europa in het achterhoofd zijn op sommige campings al waarschuwingsposters opgehangen, meldt de regio-omroep. Zo mag niet op kolen worden gebarbecued en zijn vuurschalen weggehaald. Er zijn al bijna 90 brandweermensen gewond geraakt bij het bestrijden van de bosbranden bij Bordeaux. Hoe het met ze is, is niet bekend. President Macron is gisteren op bezoek geweest in het rampgebied. Hij wilde met eigen ogen zien hoe erg de verwoestingen zijn. Hij noemde de branden ongekend. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook nog winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. Komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Surhuisterveen. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
9: Elke keer is het vuurwerk, het hangt in de lucht. Nee, we doen niet aan uw werk, het hoeft niet zo vlug.
0: Radio NL.

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. In Duitsland wonen iets meer dan 400 mensen met een islamitische achtergrond die in staat zijn een terroristische aanslag te plegen. Het getal maakte de federale recherche bekend. Aanleiding is de aanslag afgelopen weekend in Berlijn. Een man met een Libanese achtergrond reed in op een groep mensen tijdens de Pride. Een vrouw kwam om het leven. Een verdachte van de schietpartij afgelopen zondag in de Amerikaanse staat Seattle is nog maar 15 jaar oud. Naar een tweede is de politie nog op zoek en nummer 3 kwam bij de schietpartij om het leven. Waarschijnlijk schoten de 3 tijdens een festival op elkaar. En daarbij werden ook anderen geraakt. Er vielen 3 doden en 4 gewonden. In Den Haag is vannacht een schietpartij geweest. Er is een zwaar gewonde, melden lokale media. Uit voorzorg werd nog een traumahelikopter uit Rotterdam opgeroepen, maar die is niet gebruikt. De politie heeft de straat waar er werd geschoten afgezet voor onderzoek. Hoeveel mensen bij de schietpartij betrokken waren, is niet bekend. De huizenverkoop kan dit jaar wel eens een record gaan breken, denkt ING. En dat komt doordat er veel huurwoningen in de verkoop gaan en mensen meer financiële mogelijkheden hebben door stijgende lonen. Al met al verwacht ING dat er dit jaar 245.000 huizen worden verkocht. Vorig jaar waren dat er 6.000 minder. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van Flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van Flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op Landal.nl.
5: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Dit is de muziek van Radio NL.
6: Radio NL. Elke keer is het vuurwerk. Het hand in de lucht. Nee, we doen het aan uw werk. Het hoeft niet zo.

0: Radio NL.
1: In de slaaptrein naar nergens zat ik samen met een kerel die alles wist van kaarten, die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken, tot hij begon te praten zonder dat ik hem iets vroeg. Hij zei: kaarten.

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 4 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Een verdachte van de schietpartij afgelopen zondag in de Amerikaanse staat Seattle is nog maar 15 jaar oud. Naar een tweede is de politie nog op zoek en nummer 3 kwam bij de schietpartij om het leven. Waarschijnlijk schoten de 3 tijdens een festival op elkaar. En daarbij werden ook anderen geraakt. Er vielen 3 doden en 4 gewonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is geland in Amerika, melden Israëlische media. Komende dag gaat hij met president Trump praten in het Witte Huis. En ook gaat Netanyahu naar de herdenkingsdienst voor de overleden senator Lindsey Graham. Het is de eerste keer dat Netanyahu en Trump elkaar zien sinds de oorlog in Iran begon. In Duitsland wonen iets meer dan 400 mensen met een islamitische achtergrond die in staat zijn een terroristische aanslag te plegen. Dat getal maakte de federale recherche bekend. Aanleiding is de aanslag afgelopen weekend in Berlijn. Een man met een Libanese achtergrond reed in op een groep mensen tijdens de Pride. Een vrouw kwam erbij om het leven. In honderden vliegtuigen van Boeing zijn stoelen verkeerd gemonteerd. En het kan gevaarlijk zijn bij een noodlanding. Ze kunnen losschieten, waardoor passagiers gewond kunnen raken. En ook kunnen de stoelen de nooduitgang blokkeren. De fout is ontdekt bij inspectie van Amerikaanse toestellen, maar het kan zijn dat Boeings en andere landen ook die fout hebben. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend heeft het Noordoosten met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het overwegend helder. Met veel zon loopt de temperatuur snel op. In het oosten kan het 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.

mooiste muziek van Radio NL. Radio NL. Elke keer is het vuurwerk, het hangt.

NL.

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is de AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Op allerlei plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zoals in het Gelderse Borculo, waar honderden demonstranten bij het gemeentehuis stonden. En ook in Apeldoorn, Zutphen en Ermelo waren protesten. Naast de A28 bij Wezep staken boeren hooibalen in brand. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is gisteravond een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren. Meerdere boten en een helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. Een van de natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk is onder controle, zegt president Macron. Het is de brand bij Biscarrosse, ten zuiden van Gironde, waar nog een veel grotere brand woedt. Die rukt op naar Bordeaux en is nog maar een paar kilometer van de stad. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. En de komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Surhuisterveen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend heeft het noordoosten met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het overwegend helder. Met veel zon loopt de temperatuur snel op. In het oosten kan het 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupe Meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Utker Restaurante 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor €21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Dit is Radio NL.
2: Radio NL, altijd aan.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
6: Elke keer is het vuurwerk, het hangt in de lucht. Nee, we doen niet aan uw werk, het hoeft niet zo vlug.

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 6 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Op allerlei plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zoals in het Gelderse Borculo, waar honderden demonstranten bij het gemeentehuis stonden. En ook in Apeldoorn, Zutphen en Ermelo waren protesten. Naast de A28 bij Wezep staken boeren hooibalen in brand. De man die zaterdag in Berlijn inreed op een Pride-optocht werd door de Duitse veiligheidsdiensten in de gaten gehouden. Er was een camera op zijn voordeur gericht en daar was te zien hoe hij vlak voor de aanslag zijn huis verliet, schrijft een Duitse krant. Door zijn actie kwam een Poolse vrouw om het leven. Er zijn tientallen gewonden. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is gisteravond een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren. Meerdere boten en een helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. En een van de natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk is onder controle, zegt president Macron. Het is de brand bij Biscarrosse, ten zuiden van Gironde, waar een nog veel grotere brand woedt. Die rukt op naar Bordeaux en is nog maar een paar kilometer van de stad. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend heeft het noordoosten met wolkenvelden te maken, maar deze trekken al snel weg. In de rest van het land is het overwegend helder. Met veel zon loopt de temperatuur snel op. In het oosten kan het tot 30 graden worden. En tot zover het ANP nieuws.
5: Basters Autoservice Rijen. Voor onderhoud, APK en bandenservice. Wij zorgen dat je auto in topconditie blijft. En wist je dat we ook werken voor leasemaatschappijen? Kijk op bastersautoservicerijenbv.nl of kom langs aan de Kempenbaan.
6: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
7: Gritter Chalet en staakcaravans.
8: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel.

0: Roman en Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Uniek in de...

0: Tegel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop.
1: Goedemorgen, daar zijn we weer. Het is 6:02. Een nieuwe ochtend, een nieuwe sowieso ochtendshow, sowieso vakantieochtendshow. Eens even kijken bij de AWB of er al iets te melden valt. Goedemorgen.
2: Ja, daar wordt het al
1: broer. Oh ja, dat is wel iets te melden blijkbaar. Ik hoor iemand op de achtergrond, maar dan denk je, waarom praat ze dan niet? Nou, het is zo dat bij de AWB eigenlijk meerdere services verleend worden aan diverse radiostations, onder andere aan de Radio NL. En op dit moment is ze nog even in gesprek met een ander radiostation. Dus moeten we nog even wachten op de verkeersinformatie. Even kijken of we nu contact kunnen krijgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Helene, hoor Helene de Geest daar. Goedemorgen. Nou, ik hoor nog niks. Ik hoorde net wel wat lawaai, maar nu nog even niet. Goedemorgen. Nee. Nou, we gaan het zo meteen proberen om 6:30. Wie weet dat ze dan van de partij is. Nou, voor de rest natuurlijk lekker veel muziek. We beginnen zo meteen met Robert Pater.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Alfred Voogd!
1: Jawel, en die neemt mee. Tot aan 9:00, dan is het weer. Dan is het alweer voorbij. En dat zijn maar 3 uurtjes. Maar het gaat snel hoor.
3: Is de muziek van

0: zijn.
1: Ik ben een beetje jaloers op die tekstschrijver.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Jawel, de Sowieso Ochtendshow voor de dinsdag 28 juli. 10 minuten over 6 is het. En leuk dat je er weer bij bent. En heel veel mensen zijn met vakantie en die slapen wat langer uit. Dat kan ik me ook helemaal goed voorstellen. Bij mij gaat het wekkertje juist weer heel vroeg. En alleen maar leuk, alleen maar gezellig. Alleen maar gezellige mensen ook die zich melden. En dat is een beetje de vaste kern ook, hè, die er iedere morgen eigenlijk wel is. Krijgen we een berichtje uit Dordrecht van Alfred. Die wenst ons allemaal een goedemorgen. En ook Jos is er weer bij. En Jos is, je weet het, onderhand, hè, als je vaker naar dit programma luistert. Jos is de man van het zwarte goud, hè. Toch, Jos?
3: Alfred, een hele goedemorgen. Clubje vrienden, een hele goede morgen. Ja, ja. Ook de vrienden van Millenaar en Verschaik. Ja, ja. Maar we gaan vandaag weer in het zwarte goud. Weer naar de A1, jongens, met z'n allen. Ja, we gaan er weer een mooi dagje van maken. Het wordt mooi weer, zeggen ze. Nou, daar moeten we maar van profiteren. Ik ben inmiddels al onderweg. Ja. We zijn er weer vroeg bij vandaag. En we gaan er een mooie dag van maken. Alfred, draai lekker mooie plaatjes. Ja, ja. Kijk maar eens of je wat van Arno Britting kan bedraaien, van Arno Britting. Ja, jongen verdient wel om een keer gedraaid te worden weer. Nou, ik zou zeggen allemaal werk ze. De groeten, Joep, doei en de mazzel. Later!
1: Ja, later! Joep, doei, de mazzel. Ook voor jou, beste Jos uit Almere. En hij zit in de vrachtwagen, dat kun je horen, hè? Zoveel achtergrondgeluid als erbij is. Martin wenst ons ook allemaal een goede morgen. En wie hebben we nog meer? Oh ja, natuurlijk ook een vaste waarde in het programma. Dat is Yvonne, hè? Dat is onze cappuccino lady. Goedemorgen Yvonne, jij er ook weer bij?
4: Goedemorgen Alfred. Ja, de cappuccino lady. Ik ga wel lekker weer onderweg. En ik heb me lekker een warme cappuccino bij me voor onderweg. Oh, daar word ik te vrolijk van. Dus ik zou zeggen, allemaal werkzaam. En die op vakantie zijn, een fijne vakantie genieten van. En ik zou zeggen, houden, doei.
1: Doei. Jantje uit Nieuwland is er ook weer bij. Jantje, goedemorgen.
5: Hey Alfred, goedemorgen. Hey, daar zijn we weer, jongen. Ja. Dinsdag alweer.
1: Ja.
5: Jongen. Kort nachtje gehad weer. Ja, en dan moeten we er weer uit. Het is nog een beetje frisjes. Dus het gaat weer een mooie dag worden voor iedereen die weer iets moet gaan doen. Ik heb er net zoveel zin in vandaag als 10 man die geen zin hebben. Dus dat weet jij wel. Dat gaat niet goed komen. Dus ik ben nou plankas onderweg naar het werk toe, naar de koffiepot. En dan ga ik er eerst eens wat koffie inslingeren om die in diesel aan de gang te krijgen hier. Dus daar ga ik vandaag mee beginnen en dan ga ik proberen om er iets moois van te maken.
1: Ja,
5: dus ik zeg...
1: Ja, de koffie is een beetje waar de hele economie op drijft. Hè. Zonder koffie dan wil het gewoon niet zo goed, blijkbaar. Ik weet niet wat het is. Ik heb er zelf ook wel een beetje last van. Gewoon even lekker een bakje koffie om op te starten. Dat is wel zo lekker. Nieuwe muziek en oude muziek hoor je hier.

0: rekening.
1: Eén ding scheelt. Op zijn leeftijd moet je sowieso vroeg je bed uit. Ja, Radio NL. Al

0: De nieuwe van Jannes, zijn nieuwe single, hoor je hier op Radio NL. Dans tot morgen met mij. Nou, de dansen, dat is aan mij niet besteed. Ik ontspring de dans liever eigenlijk.
1: Goedemorgen. De Sowieso Ochtendshow.
0: De Sowieso Ochtendshow met heel veel berichtjes ook weer van mensen die onderweg zijn. Die onderweg zijn na de vakantie of juist weer terugkomen. Maar mensen die misschien ook gewoon aan het werk zijn. Niels Tesselaar, goedemorgen. Ben je aan het werk? Ben je aan het vakantie?
2: Goedemorgen, Lassie. Menno Zijlstra hier ook. Oh. We gaan weer een dagje werken. En nog morgen een dagje en is het lekker vakantie. Hey.
0: Kijk. Hasso. Hey, raar zo halverwege de week opeens vakantie hebben. Maar goed, het kan. Hè? Waarom niet? Lars deed het ook. Die begon donderdag ook al met zijn vakantie. Bert is uit Apeldoorn. Goedemorgen. Waar zwerf jij rond?
3: Goedemorgen, Alfred. Op deze dinsdag. Vandaag een warme dinsdag. Ik heb vandaag Utrecht. Woon die kant op. Dus ik hoop dat ik een beetje cool kan houden. En draai maar weer mooie plaatjes eroverheen, dus ja. Ik hoop dat er even een mooie kan draaien van Jamman en Lange Frans met Ibiza. Dus het wordt vandaag een mooie zomers weer. Dus ciao de Baco!
0: Ibiza, ja. Een beetje, het voelt wel een beetje als Ibiza in Nederland, hè. We gaan weer lekker richting die 25 plus temperaturen wel weer. Ik vind het wel lekker, ik heb er wel zin in. Willy uit Milhezen die stuurt een berichtje. Morgen Alfredo en Clubke, Saskia en ik alweer richting Nederland. En dan nog 3 dagen en dan 2 weken vakantie. Maak er wat moois van vandaag. Even kijken, hoe zegt hij dat? Nog 3 dagen en dan lekker 2 weken vakantie. Oké. Ik dacht dat je al op reis was weer terug van vakantie, zeg maar. Wie nog meer? Jeroen Westerlaken. Die heeft ook een berichtje gestuurd. Jeroen, jij komt uit Kouterbach. Kouterbach. Hey, wel eens van gehoord, maar weet zo even niet waar dat precies ligt, Kouterbach. Als er iemand is mee kan helpen, dan hou ik me aan mijn volle. Hij schrijft, goedemorgen Alfred, lekker onderweg op vakantie naar Frankrijk. Nog goed 2 uurtjes stuffen en dan zijn we daar. Iedereen een hele fijne dag gewenst, onderweg naar Frankrijk. Hé, daar is een liedje over ook, hè, van, hoe heet het ook, de Amazing Stroopwafels. Ik ga naar Frankrijk. Kan ik toch eens even bijzoeken? Misschien wel leuk om die even te draaien ook.

0: Drukkerkoning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Deutz vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Ah, weer die klote muggen in huis.
4: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
5: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
3: Heerlijk!
4: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
6: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
7: Soedal, de bouwverslimmers.
6: Soedal, de bouwverslimmers.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
12: Ping, ping, ping, ping, ping.
11: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
13: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Ja,

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Ja, want wat voor weer gaan we krijgen vandaag? Nou, vanochtend komt er in het noorden eerst nog wat bewolking voor. Verder is het zonnig en droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Vanmiddag schijnt de zon volop, al komt het land inwaarts ook wel, komt er ook wel wat bewolking voor. Het blijft wel droog trouwens. Het wordt op veel plaatsen zomers warm. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. En vanavond is er nauwelijks bewolking. De wind draait naar het oosten en is zwak tot matig. Gewoon een lekker zomeravondje dus. Dat kunnen we verwachten vanavond. En de komende dagen, het wordt alleen maar beter. En dan heb ik nu nog de hoofdpunten uit het ANP-nieuws voor je. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Boeren hebben gisteravond geprotesteerd omdat hun stikstofuitstoot met een kwart omlaag moet. In het Gelderse Borculo stonden ze met trekkers bij het gemeentehuis. Ook stonden ze op viaducten en langs de snelweg. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is gisteravond een man verdronken. Hij werd door de strandwacht uit het water gehaald en op het strand nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. En een van de natuurbranden in de buurt van Bordeaux is onder controle. Maar verderop is een nog grotere brand die de stad bedreigt. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd.
2: Dankjewel daarvoor. Ja, die bosbranden, het is wat, hè. Maar het schijnt een beetje onder controle te komen. Maar ja, als je op weg naar Frankrijk bent, zoals Jeroen Westerlaker, dan hoop ik dat je niet te veel in die regionen zit. Oh, hij zegt trouwens, Kouterbach, dat ligt in het noorden van Luxemburg. Zo'n 20 kilometer van de grote trekpleister Vianda. Ah, kijk, daar ken ik het van. Ja. Oké, eens even kijken bij de ANWB. Goedemorgen. Hebben wij contact met de ANWB? Ja, het is toch wel een waai daar. Goedemorgen. Helene.
4: Goedemorgen.
2: Ja, Helene.
4: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Helene.
4: Ja.
2: Ja, goedemorgen.
4: Hallo.
2: Hallo, je spreekt met Alfred, Radio Delft.
4: Ja.
2: Hoe staat er ervoor op de Nederlandse wegen? Is het rustig, vakantieverkeer?
4: Ja, het was eigenlijk rustig. Er beginnen nu files te ontstaan. Onder andere natuurlijk weer op de IA16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Daar nu 10 minuten op onthoud. Komt door de werkzaamheden daar. Die duren nog tot 3 augustus. Er is daar één rijstrook dicht. En wat een groter probleem is dat de A22 Velzer-Beverwijk nu even dicht is bij de Velzer-tunnel. Want daar staat een te hoge vrachtwagen. En het is natuurlijk de alternatieve route voor de A9, want die is namelijk ook dicht bij de Wijkertunnel tot 8 augustus, moet ik zeggen. Dus je hebt eigenlijk geen alternatieven meer. Dus het is te hopen dat die Velsertunnel snel open gaat. Flitsmeister meldt ook een aantal flitsers, onder andere op de A4 bij 53,9 en op de A28 bij 160,9.
2: En even een vraag, krijgt zo'n chauffeur die daar te hoog is en die de hele boel ophoudt, krijgt hij daar een bekeuring voor? Weet je dat zo?
4: Ik weet niet of hij direct daar een bekeuring voor. Ik denk het wel, want het is natuurlijk, het levert wel wat economische schade op. Nou. Want er ontstaat file. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet weet of dat de eerste keer nog een waarschuwing is. Of dat direct een boete oplevert. Dat zou ik even moeten opzoeken.
2: Ja, nee, inderdaad. Ja. Nou ja,
4: ik kom er zo op terug.
2: Nou, super. Dankjewel. Tot zo dan.
4: Hoi, tot zo.
2: Dus tot zover de verkeersinformatie. Helene, die gaat het voor ons uitzoeken. Want ik ben wel eens benieuwd of er inderdaad dan gelijk sancties volgen of niet. Zometeen de nieuwe single van Marco Schuitmaker, Loesoe. Maar eerst een man die we niet mogen vergeten. En gelukkig hebben we zijn liedjes nog. Ik heb het over Jan Lelieveld en Marianne.

E Maria Frente! Pepko Grbenže, Jadriš Vier, lang weekend gehad, Alfredje, dinsdag weer aan de strijd, ja ja, niks door het wandelen bloed. Flora Fletcher is ook weer van de partij, Alfredje, maak er een mooie uitzending van. Riedertiet, and you know it, the show must go on, houden we top, naar de geloof weer.

Ik ben niet zo thuis in die straattalen zo allemaal. Maar Loesoe, ik denk dat het losgaan is of zo. En Doekoe, daar heb je geen doekoes meer, dat is geld. Maar voor de rest, als ik dan die mensen wil praten met dat straattaal... Dan denk ik echt dat ik van een andere planeet kom of zo. We gaan terug naar 1981 met Monopoly. Of Monopoly. Ja, daar is nog wel eens een discussie over. Is het nou Monopoly?

Kuiters. En laat ze allemaal, dat was eigenlijk de eerste kennismaking met deze Danino 2019. En laat ze allemaal de kleren krijgen. Ja, het is zomer. Het wordt lekker warm weer de komende dagen. Het wordt alleen maar warmer, alleen maar meer zomers. En dan is het ook tijd voor zomerse plaatjes, hè. En dan zijn dit van die vergeten pareltjes. Ja, die je dan weer eens lekker uit de kast haalt. Ik heb het over de gebroeders Kusters.

wel helemaal Hollands met de Hollandse Nieuw van vorige week. De Titanic heette dat liedje. En de Hollandse Nieuw van deze week, ja, dan moet je nog even op wachten. Een half uurtje, dik half uurtje, denk ik. Dan komt hij voorbij. Nou, ik kan nog wel even een tipje van de sluier doen. Maar ja, goed, dat weet je al lang. De Gebroeders Co, die hebben de Hollandse Nieuw voor deze week. Die hoor je zo meteen. Ja, er zijn heel veel artiesten die brengen covers uit. Dus oude liedjes die opnieuw uitgebracht worden. En dat snap ik ook wel, want sommige liedjes hebben gewoon een eeuwige houdbaarheidsdatum. Maar artiesten van Nederland, als je nou eens een leuk liedje op wilt nemen, een vergeten liedje, dan moet je deze eens nemen. Jeroen Spierenburg, helaas is hij overleden tijdens een verkeersongeluk, maar hij heeft zulke leuke muziek gemaakt, zoals deze, Door Jou.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De G op zoek naar pellets? Kies dan voor duurzame pellets van pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
6: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
5: En dat werkt goed?
6: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
5: isopaleis.nl.
4: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Magnus Winkelpark in Ubach.
8: De slimme manier van shoppen. Net over de grens bij Landgraaf.
9: Radio NL.
10: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
10: Evenemententerrein in Roden.
11: De zon.
10: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 7 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Boeren hebben gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Het kabinet wil dat ze een kwart minder uitstoten en daarom mogen ze minder koeien houden. Ze reden met trekkers naar Borculo om een protestbrief te overhandigen en reden ook door Zwolle rond en op viaducten en langs de snelweg. Een zwemmer is gisteravond overleden bij het strand van Oostkapelle in Zeeland. Hij raakte in zee in de problemen en werd door een strandwacht uit het water gehaald. Ze probeerden hem op het strand nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Wie het is niet bekend. De politie van de Amerikaanse stad Seattle denkt dat er 3 mensen betrokken waren bij een schietpartij afgelopen weekend en geen 2. Eentje werd gedood bij de schietpartij en er is er eentje opgepakt. De derde zou nog op de vlucht zijn. Het is een jongen van 15. De schietpartij was tijdens een festival. Er vielen 3 doden. Een van de natuurbranden in de buurt van Bordeaux is onder controle, maar nog lang niet uit. Het blussen gaat onverminderd door. Een andere brand is nog groter en bedreigt de stad. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Volgens de NOS is de brand zo heet dat hij zijn eigen wolk heeft gecreëerd. Daar komt wind uit die het vuur nog verder aanwakkert. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het in het noordoosten bewolkt, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het helder en het wordt maximaal 30 graden vandaag. En tot zover het ANP Nieuws.
16: Te groot?
2: bestaat niet.
9: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
16: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.

0: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
4: Wow,
3: kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Uniek in de

0: Tegel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links & More Shop in Shop.
1: Het tweede uurtje van de Sowieso Ochtendshow. Het is 7:03. En ik zat net even voor te luisteren bij de AWB. En ik kreeg een geruststellend: ik ben er hoor. Dus Helene zit weer op haar post. Goedemorgen. Oh, nou, ze zijn er nog. Ik ben er. Helene de Geest, goedemorgen. Nou, nog niet dus. Ja, wachten we nog even af. We hadden natuurlijk ook nog die vraag staan over dat te hoge voertuig wat bij die tunnel stond. En of je dan gelijk een bekeuring krijgt of niet. Nou, Helene zou het voor ons uitzoeken. Misschien heeft ze het antwoord inmiddels al wel. Ik krijg ook allemaal wel wat berichtjes binnen. Theo uit Hazerswoude Dorp die zegt: de eerste keer te hoog voertuig is een waarschuwing. Een ander die zegt, even kijken wie was dat ook, die had ook een mooi verhaal. Kijk hoor, goedemorgen. Je krijgt zeker een bekeuring voor de hoogte, mits het wapperen van het zeil is. Maar materiaalhoogte kost geld, want dan kun je op dat moment niks meer aan doen. Afladen, oké. Okay. Het zou allemaal best kunnen.
2: Het is duidelijk.
1: Ja, het is duidelijk. Helene heeft het voor ons nagezocht. Tenminste, zou een poging doen om het even na te zoeken. Nog een berichtje. Delano Rogier, die heeft het... Oh, dat is over Marco Schuitmaker. Loesoe is weggaan, vertrekken. Oh, Loesoe, ik denk dat ze losgaan. Maar nee, ze is weggaan dus. Oké. Helene de Geest, nog steeds in gesprek met de buren. Wie heeft er nog meer een berichtje? Oh ja, diezelfde Pierre van der Reut die dus dat antwoord gaf over die hoogte. Die heeft het, die spreekt vanuit ervaring. Hij zegt, voor mij was dat toen €750 boete. Oké. Nou, dat zijn best wel bedragen, ja. Daar zit je niet op te wachten. Eens even kijken. Helene de Geest, goedemorgen. Nee, nog steeds aan het... Ik ben toch wel benieuwd ook. Wel even weten met die boetes hoe dat nou precies zit. En of ze daar inmiddels een antwoord op heeft. We gaan nog even wachten tot ze beschikbaar is voor Radio NL. Helene, goedemorgen.
2: Ja, nou ja, dat is eigenlijk wat er laat.
1: Ik kan het wel even aanzetten dat je alles hoort wat ze daar bij de collega's vertelt. Maar dat is ook niet leuk, hè? Nee, dat weet zij dan niet van. En dat moet je niet doen. Nou, zometeen hebben we nog een ander itempje. Dat is de vraag van vandaag. En die doet Lars ook altijd, hè, de vraag van vandaag. Maar ik doe hem even andersom. Ik geef het antwoord en dan mag je zelf de vraag erbij bedenken. En dan, dan gaan we kijken of je het goed hebt of niet goed hebt. Je kunt er niks mee winnen, dat zal ik alvast gelijk vertellen. Dus denk je me nou, ja, als ik niks te winnen val, doe ik niet mee. Oké. Het is voor de eer. Dus de vraag van vandaag, ik geef het antwoord en dan mag jij de vraag bij bedenken. Helene de Geest, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, daar is ze. Goedemorgen. Jij hebt file nieuws voor ons en misschien een antwoord op die hoogte, hè?
3: Ja, dat heb ik zeker inderdaad. Nou, daar kun je inderdaad wel een flinke boete voor krijgen. En dat hangt af van het aantal centimeters dat de vrachtwagen te hoog is. Dus je hebt dan van 0 tot 10 centimeter is het €500 boete. Van 10 tot 20 centimeter €750. En daarboven is het zelfs €1000 boete. Dus ja, je moet daar echt wel even aan denken. Het kan natuurlijk ook zijn dat zo'n systeem wat te snel afgaat door een klapperend zeil of zo. En dan zal je niet gelijk beboet worden. Maar het is wel iets om rekening mee te houden. Dus goed opletten of je er wel doorheen kan.
1: Ja.
3: Inmiddels is die Velsertunnel trouwens wel weer vrij, hoor. Dus dat gaat goed daar.
1: Oh, gelukkig.
3: Maar er staat wel file op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Daar heb je nu 10 minuten vertraging. Daar wordt al een tijdje aan de weg gewerkt. En dat gaat ook nog tot 3 augustus duren. De rechte rijstrook is dicht. Er wordt ook nog geflitst op de A2 bij 236,2. Op de A28 bij 160,7. En ook op de A50. Bij 194,4.
1: En dan zeggen ze wel eens, size doesn't matter. Maar in dit geval dus wel. Want hoe meer centimeters...
3: Zeker.
1: Ja. Dankjewel voor jouw speurwerk. En tot over een half uurtje.
3: Tot zo weer.
1: Tot zo.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Alfred Voogd!
1: Ik zei het al, lekkere muziek. Tot aan 9 uur met zometeen Mart Hoogkamer en Miss Montreal. Houden van haten.
0: Is de muziek van Radio NL.
4: Radio NL.

0: ik hoor je denken, was dit Engels op Radio NL? Ja, maar dat mag, want het is een Nederlands bandje. Het is Vitesse en Rosalind. Ja, en die Vitesse, dat was een bandje wat net... Ja, 9 jaar heeft het... Nee, wacht even, nee meer. 19 jaar heeft het bestaan. En ik zou haar zeggen, het heeft meer bandleden gehad dan dat het optredens had. Maar dat is niet helemaal waar, dat is niet eerlijk. De grote man achter deze band was de zanger en drummer. En dat was best knap, Herman van Boeien, zo heet hij. En die kon en drummen en zingen tegelijk. En ik spreek een beetje uit ervaring, maar dat is best lastig. Ja, deze band die heeft, ik zei het al, heel veel leden gekend. Heel veel mensen hebben gespeeld bij dit bandje. En niet de minste, want zelfs Herman Brood heeft nog even een jaartje bij deze band gespeeld, Vitesse. En daarom hoor je hem natuurlijk ook bij Radio NL, hè? Omdat het gewoon cultureel erfgoed is. Omdat het gewoon een beetje bij Nederland hoort ook. Nou, ik heb een keuzemomentje voor je. Ik heb twee oude liedjes. Ja, we gaan naar Mexico en we gaan naar Volendam.
1: Huh?
0: Ja, Mexico en Volendam. Want Mexico, dat is een beetje de titel van de plaat. En de uitvoerende, die komen, heel toevallig, allebei uit Volendam. Eerste kandidaat is Stam Vast, dat liedje ken je.
2: Mexico, een land van zonneschijn, tortillas, tacos bij de wijn.
0: Kees Plat met zijn mannen. Stam Vast, dat beetje, dat prachtige beetje uit Volendam. Die zong dit liedje, Mexico. Maar er zijn veel meer bands in Volendam. Heel veel bands waren er altijd. Onder andere Jen Rog. Dat was ook zo'n beetje uit Volendam. En die had ook een liedje over Mexico. En dat is deze.

0: Ja, dus aan jou de keuze. Nou, het wordt sowieso Volendam. Die keuze is alvast gemaakt, maar wordt het deze?
1: Mexico, een land van zonneschijn, tortillas, tacos.
0: Als je denkt, ja, deze week horen, lang geleden, stuur je even een A'tje in de Radio NL-app. Maar denk je, nee, deze is nog langer geleden. Deze heb ik nog langer niet gehoord. Dan doe je even een beetje. Dus een A'tje voor Standvast en een beetje voor Jen Rog. Laat maar weten, dan draai ik hem zo meteen voor je. En dit is de nieuwe van Belinda Kienaar. Het is mijn leven. En zo is dat. Wat een ander ook zegt, het is jouw leven.

0: Lekker liedje. Absoluut, lekker liedje. Keuzemomentje. De keuze is A, deze.
1: Mexico, een land van zonneschijn, tortillas, tacos bij.
0: Of een beetje deze. Nou, er zijn al heel veel berichtjes binnengekomen. Heel veel leuke berichtjes, heel veel keuze. Nou, en ik moet eigenlijk zeggen dat ik wel een beetje verbaasd ben. Omdat ik... Oh, dat is een rampje. Omdat ik dacht dat... voor mij was het... Dacht ik wel duidelijk. Nou, dat gaat vast een aantje worden. Maar ik krijg heel veel berichtjes binnen. En vooral ook keuze B. Even kijken, Willy uit Milhezen. Wat zeg jij? Wat wil jij horen?
2: Nou, een beetje.
0: Een beetje. Nou, dat bedoel ik. Wouter Broekman uit Bovensmilde. Milde die kiest dan wel weer voor een aantje. Grat Kerkhof uit Kaatsheuvel. Grat, hallo Grat, waar ben je? Springt je mensen weg. Daar is Grat. Grat, wat wil jij horen? Vertel eens.
3: Goedemorgen. Noem maar A.
0: Oeh, je bent nog niet helemaal wakker volgens mij. Marielle, die kiest voor een beetje. En Q uit Mil, die kiest voor een beetje. Heel graag een B, zegt ook Steef. Gerda Venema kiest voor een beetje, dat zeg ik. Jolanda uit Andels kiest voor een beetje. Goedemorgen Alfred, voor mij graag een B, dat zegt Manon uit Bergijk. Henk Bond uit Volendam, die is er ook weer bij. Goedemorgen.
4: Goedemorgen Alfred, ja. Het zijn beide trouwens topbeentjes.
0: Ja.
4: Maar ik ga voor een beetje, ahoy.
0: Zo, ja, en dat zegt de Volendammer. Mika Bakker, die kiest voor een hallo. Hallo.
5: Ja. Een keuze B.
0: Nou,
5: lekker. B.
0: Ja, en B. Nou, volgens mij, we kunnen nog heel veel liedjes gaan draaien. Maar volgens mij... Nou, weet je wat? Ik trek hem even door na 7:30. Dan heb je nog even de keuze om... Om een goede keuze te maken. Of het een A'tje of een B'tje gaat worden. Laat maar horen. Hadden we zojuist nog Belinda Kienhaar, die zich niks laat voorschrijven. Het is mijn leven. De dames zijn in opstand vandaag. Ja, echt waar, want Sieneke, die denkt er net zo over. Ik doe wat ik wil, zegt ze.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Sticker Koning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Sticker Koning heeft altijd een plakkende oplossing.
2: Toonaangevend, in zelfklevend, Sticker Koning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.

0: altijd aan. Radio NL.
1: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is Kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
2: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we het van weer?
9: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Nou, regionaal begint de dag een beetje bewolkt, maar daarna gaat de zon flink schijnen. En het wordt uiteindelijk 24 tot lokaal 30 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm met 30 tot 25 graden. Het is toch andersom van 25 tot 30 graden? Oké. Okay. En daarbij is het zonnig. Donderdag wordt het echt opnieuw tropisch warm, in het binnenland vooral. De dagen daarna is het niet meer zo heet, met een wisseling van zon en wolken op lokaal gebied. Een beetje regen. En voor de rest blijft het toch wel aardig droog. Ja, en die regen die dan valt, ja, dat noemen ze dan weer zo'n druppel op de gloeiende plaat. Hè. Die is zo weg, die trekt niet eens de grond in, dan is die alweer verdwenen. En dat wordt echt wel een beetje een probleem, hoor. Dus dan een sluis is al dicht, omdat er geen... Geen scheepvaartverkeer meer door mag. Scheepvaart mag al niet meer zo zwaar beladen zijn. Want anders dan lopen ze vast. Ja, dat is echt wel een dingetje. En het wachten is een beetje op het smeltwater. Vanuit de bergen, vanuit Zwitserland, Oostenrijk en zo. Dat. Maar goed, dat zit er eerst nog niet aan te komen volgens mij. Nou, we gaan eens even kijken hoe het met het nieuws is. Want is er nog iets spannends gebeurd in de wereld? We horen het nu.
3: Goedemorgen, dit is het nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Nederland negeert een deadline van de rechter in de klimaatzaak over Bonaire. Voor vandaag moest er een begin van een plan zijn om Bonaire beter te beschermen. Maar dat is niet gebeurd. Schandalig, zeggen juristen tegen de NOS. De aanslagpleger van de Pride in Berlijn was eerder veroordeeld voor terreurplannen en werd weer vrijgelaten. Hij werd nog gemonitord met een camera, maar kon toch ongehinderd zijn huis verlaten. Een uur later reed hij in op de menigte. En in honderden vliegtuigen van Boeing, de 737 MAX, moeten de stoelen worden gecontroleerd, zegt een luchtvaartwaakhond in Amerika. Ze zijn misschien verkeerd geïnstalleerd en dat kan met een noodlanding gevaarlijk zijn.
2: Dan zit je andersom in het vliegtuig, denk ik. Maar dat heb je snel genoeg in de gaten. Dankjewel voor deze nieuwsupdate. En zometeen over een half uurtje hebben we wederom wat nieuws. Ik heb ook wat nieuws. Ik heb een spelletje bedacht. Lars had hem al eigenlijk al. De vraag van vandaag, dat gaan we zometeen spelen tussen 8 en 9 gaan we dat even spelen. Dan stel ik een vraag en dan mag jij het antwoord bij bedenken. Nou, hoe en wat verder, dat ga ik je allemaal nog uitleggen. Eerst een ander dingetje, want ik had nog een keuzemomentje voor twee liedjes over Mexico. Jen Rog, en die zong liedje Down in Mexico, maar ook Stamvast heeft dat liedje over Mexico. Heel veel berichtjes kwamen binnen. Bas Koens uit Bergen, even tussendoor, even kijken. Bas, wat heb jij?
4: Oh, Bas in Bergen, hero. Hey, doe maar een beetje vandaag, beetje in de groetjes. Yo.
2: Yo, de groetjes, ja, dat is een beetje. Voor Henny Fink mogen we ook wel een beetje draaien. Henny uit Lopik. Piet, die zegt een beetje. Rick uit Drunen wil een aatje horen, oké. Okay. Ben Minnes uit Limmen, die zegt graag een B voor onze leukste collega van taxibedrijf. Ja, maar daar zet hij dan de naam weer niet bij van die leukste collega. Of heb je maar één collega? Dat kan ook, hè. Coleta, die zegt een beetje voor Coleetje. Ja, leuk. Volgens mij is het wel redelijk duidelijk, hè, welke het gaat worden. Rinus nog even. Rinus, wat wil jij horen? Hallo, Rinus. Ben je er nog? Ik moet even op zoek naar Rinus. Waar is Rinus? Oh, nou, daar is Rinus niet. Rinus, waar ben je?
5: Keuze, ben je Alfredje?
2: Ook al een beetje, ja. Nou ja, volgens mij is het wel redelijk duidelijk. We gaan eens even kijken bij de ANWB of we verkeersinformatie hebben. Helene de Geest, goedemorgen. Ze is nog steeds druk, hoor. Druk met een ander. We gaan nog even proberen. Je hebt nog even de tijd, zolang Helene nog bezig is bij de buren. Kun je nog even reageren. Moet het een A'tje worden voor Stamvast, Mexico, of een B'tje voor Jen Rog? Ook Mexico, maar dan Down in Mexico. Helene, ben je er? Ja, ik hoor wat. Helene, ben je er? Helene de Geest. Nee, ik hoor niks. Nou, dan gaan we door met muziek. Oh nee. Nog een eindje proberen. Helene de Geest, goedemorgen. Nee hoor. Nou, keuze B is het geworden. Je hoort het al aan het introotje. Jen Rog in het keuze.

0: Amsterdam, Stamvast en Jenroch. Maar de keuze ging toch echt naar Jenroch met een, ja, toch wel een behoorlijke meerderheid, hoor. Oh, wacht even. Er komt nog een berichtje binnen van Rob Essink uit Delden. Rob, goedemorgen.
1: Ja, goeiedag. Ja, goeiedag. Door voor mij mijn donders een dikke A. Dat is mijn donders een plaat, jongen. Houdoe.
0: Ja, dan ben je mooi te laat, Rob. Radio NL.

dat was wel een beetje te laat, hè. Ai, ai, ai. Kun je het een beetje goed maken met de hartslag van je heup en van Mike Versteeg? Dat is ook wel een donderse dikke knater. Hey, atjo.

0: Mario Bartels met dat vreselijk zenuwachtige orgeltje erin. En het liedje ging over, dan ben ik de naam even kwijt van die dame.
1: Haar naam is Cinderella.
0: Oh ja, dat was het, ja, inderdaad.
2: Goedemorgen. De Sowieso Ochtendshow.
0: En we staan aan op heel veel plekken. In de auto, op het werk en misschien ook wel op de kermis. Want ja, het wordt wel eens gezegd van Radio NL is een beetje kermismuziek. Dat is eigenlijk ook best wel een compliment. Want waar is het gezellig? Inderdaad, op de kermis. En die kermis, ja, dat verschilt van plek tot plek. Bij ons in de regio. Dus een kermis is dan echt achtbaan, weet ik veel wat, dat soort dingen allemaal. Maar in de streek waar Tom Haven vandaan komt, een beetje dat Noord-Hollandse, daar is die kermis, ja, die is een beetje ondergeschikt. Niet verkeerd bedoeld hoor. Maar er is een draaimolen, een schiettent en wat eterijen en dergelijke. Dat is eigenlijk wel alles. Misschien niet eens zozeer botsout. Ja, nou ja, die zou er nog bij kunnen staan. Maar geen gekke rare dingen, maar het gaat daar vooral om het feest. Er is een grote feesttent, staat er dan vaak bij. En daar spelen dan bandjes, treden artiesten op en zo. En dat is die kermis. En daar wordt eigenlijk echt dagen voor vrijgenomen. Want daar, ja, dan loopt het hele dorp eruit. En Tom Haver, die zingt erover.

0: Wopke, mega populair in Brabant, maar gelukkig verovert hij de rest van Nederland ook. Zoals met deze single, Ouder Wordt. Zometeen nieuws van 8 uur. Daarna zijn we terug met nog een uurtje met natuurlijk een keuzemomentje van het dobbelsteenspel. En dat nieuwe spelletje even voor vandaag. De vraag van vandaag. We gaan nog een liedje draaien van Stef Eckel. En daar zit een verhaal bij. Luister maar eens.
1: Ik schrijf je naam. Dat was eigenlijk van kinds af aan al een van mijn favoriete piratenliedjes. Ik heb dat thuis heel veel gedraaid, tot in het treuren. Ik heb zelf heel vroeger ook nog gedraaid bij een klein piratenstation. Ja, dat was een van de liedjes wat bij mij heel veel voorbij kwam. En toen ik aan het zingen ben geraakt, eigenlijk was dat gewoon een van de liedjes die op mijn verlanglijstje stond. En het hele bijzondere vind ik aan het liedje Ik Schrijf Jouw Naam. Op de dag dat ik het liedje opnam, kwam ik uit de studio. En toen had je s'avonds altijd nog een programma op televisie, Het Zesde Zintuig. En dat ging toevallig over de zanger van dat liedje. Het liedje is natuurlijk van Les Amis. En de zanger van dat liedje, die is destijds, die is schijnbaar vermoord. Ik durf het niet even harder op te zeggen. Dat is toen bij Peter van der Hurk onder de aandacht geweest. Maar dat was op de dag dat ik het liedje opnam, kwam ik thuis. En was dat 's avonds op televisie. En daar werd aan de waterkant het liedje Ik Schrijf Je Naam gedraaid. Ik heb kippenvel gehad tot op mijn bot. Dat was zo bijzonder. Net of het zo moest zijn, ik weet het niet. Maar tot op de dag van vandaag nog steeds een heel prachtig liedje. Wat ik met heel veel ziel en zaligheid brengen op de bühne. Maar wel altijd terugdenkend aan die aflevering wat 's avonds op de tv was. Ja, heel bijzonder.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
3: Hey, binnenkort een feestje.
4: Feest DJ.nu. Van borrel tot bruiloft, onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. Feest DJ.nu.
5: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
4: FaceDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FaceDJ.nu.
6: Basters Autoservice Rijen. Voor onderhoud, APK en bandenservice. Wij zorgen dat je auto in topconditie blijft. En wist je dat we ook werken voor leasemaatschappijen? Kijk op bastersautoservicerijenbv.nl of kom langs aan de Kempenbaan.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Magnus Winkelpark in Ubach.
9: Het ultieme middel om met de hele familie koopjes te scoren.
7: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
14: Radio NL.
15: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
16: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
15: Evenemententerrein in Roden.
16: De zon.
15: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Bakboord, stuurboord.
19: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 8 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Afne van der Meijs. Nederland negeert het vonnis in de klimaatzaak over Bonaire. De rechter vindt dat Bonaire beter beschermd moet worden tegen de stijging van de zeespiegel. En Nederland moest voor vandaag een begin van een plan laten zien. Dat is niet gebeurd. Het kabinet zegt tegen de NOS dat het wel komt op Prinsjesdag. Juristen vinden het een schande. De aanslagpleger van de Pride in Berlijn was eerder veroordeeld voor terreurplannen. Hij was vrijgelaten en werd nog in de gaten gehouden, schrijven Duitse media. Er hing een camera bij zijn huis die registreerde dat hij zaterdagavond wegging. Een uur later reed hij in op de menigte. Oekraïne heeft afgelopen nacht bijna 400 drones richting Moskou gestuurd. Volgens de Russische autoriteiten zijn de meeste uit de lucht geschoten voordat ze de hoofdstad bereikten. Vlakbij Moskou raakten wel enkele woningen beschadigd. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. En honderden Boeing 737 MAX vliegtuigen moeten misschien worden gecontroleerd. Een Amerikaans luchtvaartwaakhond heeft meldingen gekregen dat stoelen in sommige toestellen verkeerd kunnen zijn gemonteerd. Als het inderdaad zo is, kan dat bij een noodlanding gevaarlijk zijn voor passagiers. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het in het noordoosten bewolkt, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het helder. Het wordt maximaal 30 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Te groot? Bestaat niet.
14: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
20: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl. Gritter.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
3: Uniek in de

0: Park in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Ja, de tijd gaat snel, hè, als je naar je zin hebt. Dat is zo'n uitspraak. Het is 7:08. Het laatste uurtje van de Sowieso Ochtendshow voor deze dinsdag 28 juli. En we gaan naar de ANWB kijken of Helene ons te woord wil staan. Goedemorgen, Helene.
2: Goedemorgen, ja. Natuurlijk wil ik jullie te woord staan. Ja, en er is ook wat meer te melden inmiddels. Want op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat een behoorlijke file nu tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo. De vertraging is daar 20 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Ook in het zuiden op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel nu 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En de meeste vertraging is er op de N210 Rotterdam-Schoonhoven, want bij de Algra-brug is een ongeluk gebeurd. Richting Schoonhoven is de vertraging ruim een kwartier, de andere kant op ruim een half uur extra reistijd. Er wordt ook op veel plaatsen geflitst, onder andere op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 97,7, op de A13 Den Haag-Rotterdam bij 6,9 en op de A44 bij 20,6.
1: Dankjewel. Hey, even een vraag, een persoonlijke vraag. Als je nou in de supermarkt bent en je praat met een kassière of wat dan ook, word je dan ook herkend aan je stem? Want je hebt zo'n bekende stem.
2: Ja, eigenlijk niet. Nee, wel als ik dan ook een keer in beeld ben geweest. Dat gebeurt ook heel af en toe. En dan kunnen ze die connectie wel leggen. Maar alleen op stem ben ik eigenlijk nog nooit herkend. Nee.
1: Het zou me niet verbazen als ze opeens denken...
2: Ja, maar jij werkt bij de radio, hè? Dus jij bent er meer mee bezig.

0: je weer.
1: Ja, tot zo.
0: Tot zo.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Ja, en die heeft zometeen de grootste hit van Wolter Kroes voor je. Ja, alhoewel, hij heeft zoveel grote hits. Maar deze ken je allemaal. En die zing je ook allemaal mee. Ik heb de hele nacht liggen dromen.
2: Is de muziek van Radio NL.

0: oudje, een heel oudje. Jos Wuits en Heerlijk, maar niet eerlijk. We gaan een spelletje spelen, een dobbelsteenspel gaan we doen. En het mag wel duidelijk zijn, hè. Dobbelsteen, zometeen komt er een nummer tevoorschijn. Ik ga rammelen met de beker en dan komt er een nummertje tevoorschijn. En dat nummertje dat correspondeert met een opdracht. Komt die op de 1, dan zoeken we dingen die zinken. Die staat er al een tijdje. En die laat ik ook lekker staan, want ik ben benieuwd hoe creatief jullie zijn. Maar dan moet hij wel op de 1 komen. Komt hij op de 2, zoeken we een duetje. Op de 3 zoeken we een liedje over met ledematen. Bij de 4 dan zoeken we een liedje over een kleur. Op de 5 gaan we nog een keer dobbelen. En bij de 6 zoeken we een liedje met de letter Z. Nou, zon, zien, zak in de zee. Allee, ja, die heet officieel anders. Maar goed, je weet wat ik bedoel. We gaan dobbelen, we gaan kijken wat er uitkomt. Nou, komt-ie. Even zien hoor. Oeps. Daar gaat-ie. Lijkt wel kermis, hè? Rollen maar. Ja, weer een 5. We gaan nog een keer dobbelen. Hop, hop.
1: Mijn dobbelsteen.
0: Mijn dobbelsteen viel op de grond. Nou. Even kijken. Oeh, een 3. We gaan een 3 doen. Dat is een liedje over ledematen. Ik ben benieuwd hoe creatief jullie zijn. Ledematen. Nou, laat maar weten. Ledematen. Nou, ik weet zo niks. Nee, ik weet zo niks. Nou, kom maar op. Stuur maar door via de Radio NL app. Ik hoor het zo graag van je. En dan gaan we een liedje draaien.

Tino Martin, jong en dom geweest. Leuke videoclip er ook bij. Dat is leuk, hè? In de studio kunnen we die videoclips er ook bij zien. En dat volgens mij is bij hem thuis opgenomen zelfs. Dus ja, zo te zien wel. Het dobbelsteenspel, we hadden gekozen. Tenminste, het lot is bepaald op de 3. En de 3 stond voor ledematen. Nou, daar komt best wel leuke reacties op binnen. Mark uit Boerakker, die zegt, dan zie je haar benen. Ja, van Jan Smit, inderdaad. Ja. Gerben uit Dodewaard, die zegt hoofd, schouders, knie en teen. Oh, ja. Hoofd, schouders, knie en teen, zegt ook Marley uit Roosteren. Pak maar mijn hand, van Nick en Simon. Ja, leuk. Goedemorgen. Alfred, ik wil voor het dobbelsteenspel wel de ring die jij draagt aan jouw hand horen van Mimi. Dat zegt Ties Rovers uit Zwolle. Jantje, die zegt, ik ben Gerrit, want die is arm. Ja, maar arm in de andere zin. Als ik jou zie lopen van Jan Smit, mooi nummer, man, zegt Harry Butgers. Buchter, sorry. Wie nog meer? Bert, Lucky Lips van Linda Snoei, ook leuk. André Hazes, Het Rode Licht, een liedje over ledemaat. Ja, ik snap hem, ja. Ja. Mika Bakker, die zegt, ik speel niet met mijn voeten, van Lizzie. Ja, inderdaad, ook heel goed. Leuk. Willem, wat heb je grote handen? Van Peter... Oh, dat is wel grappig. Peter Vuist, die stuurt, Willem, wat heb je grote handen? Ja. Oké. Leuke berichtjes allemaal. Dit klinkt een beetje raar als ik zeg, hij zit er nog niet tussen. Maar er zitten heel veel tussen al. Maar wees nog even creatief. Ik laat je nog even een minuutje of 3. Want zo lang duurt het nummer van de 3 J's los vast. En dan gaan we hem draaien. Dan gaan we de keuze maken.

hoort er een beetje bij, zo lekker platen. Yo, yo, yo. De 3A's nieuwe single. En zo heet hij ook. Los, vast. Je hoort hem hier op Radio NL, waar we toegekomen zijn aan het dobbelsteenspel. Een liedje over ledematen. Nou, wat is het geworden? Nog veel leuke berichten die binnenkomen. Saken te Vries uit Bergen zegt, dat kan er maar één zijn. Hanny met wil je mijn kijkdoos even zien? Ja, duidelijk wat je daarmee bedoelt. Ria Valk, worstjes op mijn borstjes, dat zegt Jan Kuipers. Willem uit Zandvoort, die zegt, ik ben van de steen met zijn derde been. Ja, dat kan ook. Klappers in je handen van Peter Koelewijn. Of zijn het je ogen? Ja, kan ook. Koos Albers, ja. Laat de zon in je hart. Pak maar mijn hand, ik en Simon. Groetjes van... kijk hoor, Ria Valk, worstjes op mijn borstjes. Ja. Nou, heel veel berichten binnen. Zon op mijn piemel komt ook veel voorbij. Ja. Ik heb gekozen voor deze. Dit is wel een liedje wat ook echt wel past, denk ik. Hier zitten alle ledematen zitten hierin. Hoofd, schouders, knie en een teen. Wat wil je nou meer? Frans Bauer is het geworden. Heel veel mensen die dit ingestuurd hadden. Samen met Tante Ricky.

0: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Ah, weer die klote muggen in huis.
4: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
5: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
3: Heerlijk!
4: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
5: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
6: Magnus Winkelpark in Ubach.
7: De slimme stop voor elke dag om gezellig te shoppen.
8: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en

0: nu naar Spotify en luister rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
1: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Emma Heesters.
2: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor My Media Markt members.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
3: Radio NL.
2: Weerbericht.
4: Er zijn flinke perioden met zon vandaag en het blijft overal droog. Bij een zwakke tot matige wind is het vanmiddag zomers warm. Zo'n 25 graden op de meeste stranden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden en zuidoosten van het land. Na een aangename zomeravond koelt het vannacht af naar 16 tot 18 graden. Gelukkig niet een echte plaknacht, zoals ze het wel noemen. Woensdag wordt vervolgens de warmste dag van deze week met maxima die in het zuidoosten plaatselijk 35 graden kunnen bereiken. Poeh, dat is ook alweer een beetje veel, hè? Ook dan ziet het weerbeeld er zonnig uit, maar weinig wind. Vanaf donderdag zorgt een westenwind voor wat aangename temperaturen. Wat een beetje verkoeling, en dat is ook niet verkeerd. De toestand in de wereld in een paar seconden. We gaan schakelen naar het ANP.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Onderzoekers weten van wie de gevonden lichaamsdelen zijn die aanspoelden op Texel 3 jaar geleden. Ze blijken van 2 jonge mannen uit Afghanistan die waren gevlucht, meldt NA Nieuws. Hun nabestaanden zijn ingelicht. Een jaar na een alarmerend rapport over jeugdgevangenissen is er nog niks verbeterd. De kinderombudsman zegt tegen Nieuwsuur: op deze manier kweken we de criminelen van de toekomst. Er is bijvoorbeeld veel te weinig onderwijs.
4: Raar bericht over die aangespoelde lichaamsdelen in Texel. Krijg je koude rillingen van, dat wil je niet. Eens even kijken hoe het met weer... Met weer, dat hebben we juist gehoord. Hoe het met verkeer is gesteld. En daarvoor gaan we naar Helene de Geest. Goedemorgen, Helene.
6: Goedemorgen.
4: Nou, voor de laatste keer, denk ik, vandaag. In mijn programma tenminste dan, hè?
6: Zeker, ja. En er staan ook nauwelijks files de hele ochtend eigenlijk al. Maar nu wel een lange file op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Elslo. Staat er al een tijdje, er is daar een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Kruisdonk is de vertraging 35 minuten. En bij de Algera-brug ook nog file. Op de N210 is dat Schoonhoven-Rotterdam. Vanaf Krimpen aan de IJssel tot de brug is de vertraging een half uur, want daar is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd. Flitsmeister meldt wel een flink aantal flitsers, onder andere op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 97,7. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij 59,8. En ook op de A44 bij 20,9.
4: Dankjewel voor vandaag en wie weet tot morgen.
6: Jo.
4: Jo.

0: Egea en misschien wel hun grootste hit. En steeds weer huil je.
1: Goedemorgen, ja, B-Bands. Morgen. Oh, ja. En wij luisteren nooit naar Alfred Voogd. Want dan moeten we veel te vroeg ons bed uit. Maar daarom mag je wel een plaatje van ons draaien, Alfred. En weer erin van.
0: Nou, wat denk je zelf? Nee, dat gaan we niet doen. Sorry. Nee, jammer. Gaan we niet doen. Jammer, jongens. Ja, de vraag van vandaag. Ik ben nog even van mijn apropos door die jongens van Mooiwijk. Maar goed. De vraag van vandaag is... Ja, dat is een beetje anders. Want normaal gesproken dan kun je mee discussiëren over de vraag van vandaag. Maar ik heb hem een beetje anders gedaan. Een beetje recalcitrant. Ik heb een antwoord en dan mag je zelf de vraag mee bedenken. Nou, let op. Hier is het antwoord. En het antwoord is... Pislink, €100 boete. Pislink, €100 boete. Dat is het antwoord. En dan mag jij de vraag bij gaan bedenken. Wat is de vraag van vandaag? Dus pislink, €100 boete. En dat pislink, dat is een beetje een hint, zeg maar.

Frank van Etten. Mooie single. Ik dans door het leven. Ik dans altijd door het leven. Zou het zo zijn. De vraag van vandaag. Ik krijg al een berichtje binnen. Karin uit Uden zegt: ik moet plassen, maar kon geen wc vinden. Mag ik dan buiten plassen? Dat zou kunnen. Wil plassen bedoel je? Ja, de vraag van vandaag. Pislink en 100 euro boete. Wat is... Dat is het antwoord. Maar wat is dan de vraag? Wat is de vraag? Pislink, 100 euro boete. Nou, komen we met een origineel antwoord, zeg maar. Doe maar via de

0: Ja, de vraag van vandaag, ja, die vraag moet je zelf bedenken. Maar het antwoord is pislink, 100 euro boete. Ik krijg heel veel berichtjes binnen. Jacqueline Vermeer die zegt, wat krijg je als je pislink bent? 100 euro boete. Nee, is niet goed. Ja, nee, niet wat ik bedoel. Luc die zegt, een leeg blikje in het water gooien. Dan krijg je ook 100 euro boete. Het zou kunnen. Plassen in het openbaar, zegt Leon uit Sint-Willebrood. Mitchell uit Den Helder zegt, wil plassen terwijl je staat op de rand van een flat van 28 hoog. Heel link. Dus pislink en 100 euro boete. Ja, buiten de bebouwde kom is het toegestaan. Binnen de bebouwde kom niet. Dit moet je dus wel uitzoeken per gemeente waar deze lijnen precies lopen. Hui? Leonard van Rijn? Bijzondere vraag. Wat is de vraag van vandaag? Erik van Hoofd die zegt, de vraag is, wat kost wildplassen? Ja, het is allemaal niet wat ik bedoel. En volgens mij, wildplassen is volgens mij ook duurder. Maar ik heb iemand aan de lijn en dat is Frida. Goedemorgen, Frida.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij had al heel snel het juiste antwoord. Want, wat is het antwoord? Ja.
1: Waarvoor krijg je in Zwitserland een boete van 100 euro?
0: Nou, precies. En waar krijg je die boete voor? Want dat is inderdaad...
1: Als je met de hond gaat wandelen.
0: Als je met wat?
1: Met de hond gaat wandelen.
0: Met de hond gaat wandelen? Maar
1: ja.
0: Daar staat toch geen straf op, wandelen met de hond?
1: Nou, ja, ik weet het niet.
0: Nou, je zit wel in de richting. Het is wel een beetje goed, want als je dan met de hond gaat wandelen en die plast op straat, dan moet je dat naspoelen. Hè? Dan moet je dat, die pies moet je naspoelen. Dus pislink.
1: Ja.
0: En dan krijg je dan 100 euro boete voor in Frankrijk.
1: Ja.
0: Vind je dat een goede zaak?
1: Ja, ergens wel.
0: Ja, ergens wel? Erger jij je er ook aan?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Ja, wel.
0: Ja, wel. Ja. Nou, het antwoord is goed. Helaas, ik zei het al, je wint er niks mee. Maar je bent wel even op de radio geweest.
1: Ja, en goed opgelet vanmorgen.
0: Absoluut, ja. Heel goed. Nou, Zwitserland is niet het enige land, want meer landen die gaan zich een beetje op die spoelplichten richten.
1: Dat,
0: ja. Dus, heb jij een hond?
1: Ik heb een vier.
0: Vier? Oh, ja, ik hoor hem. Ik hoor ze. Wat? Vier honden. Doe maar weer.
1: Vier handen.
0: Ja.
1: Drie kleintjes en één grote.
0: Drie kleintjes en één grote. Hey, hoor je dat?
1: Ja, drie Jack Russeltjes en één Rottweiler.
0: Aha, oké. Okay. Donders. En die Rottweiler die vreet die Jack Russels niet op?
1: Nee.
0: Dat doet hij niet. Hey, ik laat nog één keer de hond blaffen, want dan reageren jouw honden weer op. Luister maar.
1: Nou, Nina
0: zendt
1: hem naar buiten.
0: Ah, jammer. Hey, dankjewel dat jij van de telefoon wilde komen. En het is helemaal goed. De hond laten plassen op straat en niet naspoelen. Dat kost je 100 euro in Zwitserland.
1: Ja.
0: Hey, dankjewel. En,
1: goed zo,
0: blijf luisteren. Hoi, hoi.
1: Doei.
0: We gaan hem afsluiten vandaag, want het zit er bijna op. Het is bijna 8 uur. We gaan nog een plaatje draaien van Robert van Hemert. Morgen ben ik er weer. Dan gaan we natuurlijk weer een 3 uurtjes muziek maken. En misschien wel weer zo'n leuke, rare vraag erin of zo. Nou, heel veel plezier zo meteen. Tikke Wouda hier op de radio.
2: Wat is de vraag?
0: Nou, de vraag voor vandaag was dus, wat kost 100 euro boete? Wildplassen door een hondje. En als je dat niet naspoelt.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
4: Wij zijn de mannen.
3: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
5: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
6: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
7: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
8: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus. Radio NL.
10: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
10: Evenemententerrein in Roden.
11: De Zomertour.
10: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
14: Single Snow, zet de tijd op 9 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. 3 jaar geleden spoelden menselijke resten aan op Texel en nu zijn die geïdentificeerd. Het zijn 2 jonge mannen uit Afghanistan die waren gevlucht, meldt NH. Hun families zijn vorige maand op de hoogte gebracht. Volgens de politie is de identificatie mogelijk geworden na een internationaal DNA-onderzoek. Een tiener in België wordt verdacht van het beramen van een aanslag op de Pride in Leuven vorig jaar. Volgens Belgische media probeerde hij via Telegram aan wapens te komen. Uiteindelijk bleek hij met een undercover-agent te chatten. In november moet hij voor de rechter verschijnen, samen met een medeverdachte. Een jaar geleden sloeg de inspectie alarm over de toestand in de jeugdgevangenis en er is nog niks verbeterd, zegt de kinderombudsman bij Nieuwsuur. Er wordt te weinig onderwijs gegeven door personeelstekort. Ook krijgen de jongeren niet de behandeling die ze nodig hebben om terug te komen in de maatschappij. In Zuid-Frankrijk is een brandweerman omgekomen die bezig was met werk om natuurbranden te voorkomen. Hij raakte van de weg in de buurt van Arles. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux is nog steeds onder controle, maar het blijft spannend, want vandaag wordt het heel heet, tot wel 35 graden. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend is het hier en daar bewolkt, maar in de middag komt de zon tevoorschijn. Het wordt 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Te groot bestaat niet.
15: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
18: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
19: Glitter chalet en staakcaravans.
20: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media.

0: Mega Piratenfestijn. Zaterdag 24 oktober in Maaskantje. Tickets en info. Megapiratenfestijn.nl.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
3: Uniek in de regio.

0: Niederlings & Moor Shop in Shop aan de Meijerijstraat 50 in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Niederlings & Moor Shop in Shop.
1: Hartelijk goedemorgen, het is 9:03 op deze dinsdagochtend, die van 28 juli tot aan 12 uur de nieuwe werk en uitvoering. Maken er een zonnige dinsdag van, met straks natuurlijk weer een nieuwe ronde als het gaat om liedjes in het Radio NL Muziekhotel. Ga ik je zo meteen wel over bijpraten. En over bijpraten gesproken, we willen graag weten waar het langzaam rijdt en stilstaat op dit moment. En dat kunnen we vragen aan Helene de Geest bij de ANWB. Helene, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, op zich valt het reuze mee op de weg. Het is wel duidelijk zomervakantie, maar er zijn wel wat dingetjes die nu spelen. Zoals op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Rijswijk. Er is daar een vrachtwagen met pech gestrand. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. Ook alweer 10 minuten extra reistijd op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf knooppunt de Oud-Dijk tot de grens door grenscontrole. Op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Er is daar ook een rijstrook dicht. En de nasleep van een ongeluk veroorzaakt file op de N210 Schoonhoven-Rotterdam bij de Algera-brug. Daar zijn nu een kwartier in de file. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 Maastricht-Eindhoven bij 236,2. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij 6,9. En ook op de A35 Enschede-Almelo bij 69,2.
1: Helene, dankjewel voor dit moment. En wellicht dat we elkaar straks nog een keertje spreken.
2: Wie weet, tot zo.
1: Tot zo.
3: Hoi. Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Die heeft zo meteen muziek voor je van de Havenzangers. Maar we beginnen dit uur met de allernieuwste van Monique Smit. Niet naar huis.
3: Dit is de muziek van Ra.

Natuurlijk de havenzangers en het is nooit goed. Ze zijn druk bezig met meerdere liedjes. En natuurlijk, ja, het kan niet vaak genoeg gezegd worden. 2027, 50 jaar havenzangers en dat zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Je hoort eens in werk en uitvoering aan het begin van een nieuwe werk en uitvoering die van de dinsdagochtend, waar wij de feestelijke nieuwe single mochten draaien van Monique Smit, Niet naar huis. En je hoort het inderdaad al terug. Mensen hebben de vergelijking inderdaad gemaakt met Twijfelaar. En dat is hetgeen wat Monique ons in april tijdens de muziekreis al een beetje had beloofd. Er zit een liedje aan te komen wat misschien wel in de stijl van Twijfelaar is. Het is feest, het is Polonaise. En ja, ik kom hier om te entertainen. Zo is het wat ze zegt. Hartelijk goedemorgen, 12 minuten over.

0: Ja, dat deden wij natuurlijk ook bij het live optreden van Lara Mila, wat ze gaf in Assen tijdens de Radio NL Zomertour. En het leuke daarvan is, mocht je die avond nog een keer willen beleven, dan kan dat. Op het YouTube-kanaal van Radio NL staan heel veel filmpjes. En die filmpjes, dat zijn de opnames van de Zomertour in Assen. We hebben dat 3 dagen op de Brink mogen staan. Op de donderdag, de vrijdag en de zaterdagavond. En dat is prachtig mooi geregistreerd. En dat is heel leuk om binnenkort eens even terug te kijken, om dat sfeertje nog een keer te beleven. En als je denkt van, nou, ik ben er liever live bij, dat kan natuurlijk ook zondag 9 augustus, dan zijn we in Rode met de Radio NL Zomertour vanaf 12 uur 's middags met een hele lange lijst met artiesten die er allemaal voorbij komen. En daar zullen we de komende dagen veel aandacht voor vragen en natuurlijk aan besteden. Het is de hoogste tijd om even de aandacht te vragen voor het volgende.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Gisteren hebben we het Muziekhotel weer geopend. Het is toch een beetje de vakantieperiode dat iedereen met het tentje of de sleurhut of gewoon met het vliegtuig naar het buitenland gaat om daar in een hotel te vertoeven. En wij hebben een hotel waar alleen maar bekende artiesten in zitten. Radio NL-artiesten. 10 kamers, die zijn gisteren gevuld door jullie. En ik ga straks nog wel even met het lijstje aan de slag. Alleen gisteren hebben wij kamer nummer 7 meteen leeg mogen maken. Want dat verzoekje hebben we gedraaid. En in dat geval was het Jannes, ik wil naar Griekenland. Dus kamer nummer 7 is vrij. Wie moet daarvoor in de plaats komen? Jouw suggestie is meer dan van harte welkom via de app van Radio NL. Even de naam van de artiest en het bijbehorende liedje. En wie weet kunnen we die erin zetten. En wat we dan meteen gaan doen is nog 1 iemand in het hotel zetten, zodat er ook weer ruimte komt die we dan vandaag even kunnen draaien om zo het hotel weer in beweging te krijgen. De kamerwissel, om het zomaar even te noemen. Laat het me weten via de app van Radio NL, jouw favoriete artiest met het bijbehorende liedje vermelden. En de kans bestaat dat ik jou dan in het volgende half uur even een belletje

0: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
2: Hey, binnenkort een feestje.
3: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft, onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
4: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
3: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
7: Soedal, de bouwverslimmers.
6: Soedal, de bouwverslimmers.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rulga.

0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken. Fans van voordeel. Aldi.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.

En hij blijft goed, want dit is zijn nieuwe single, Dat Ben Jij, Vincent. Afgelopen vrijdag kwam het liedje uit en het is een grot om naar te luisteren. Dus dit is zomer, zoals je het wil hebben. Gewoon de vrolijkheid die uit je speakers komt van de radio. Dat ben jij een plaat om te onthouden, Vincent. Daarvoor zaten we ook in de zomerse sferen met Fetty en Hey Macarena. Suggesties voor het muziekhotel, die blijven binnenstromen. Blijf dat vooral doen via de app van Radio NL. We gaan zo meteen even één of twee wisselingen laten plaatsvinden. Zodat we een aantal liedjes kunnen gaan draaien. Zodat het hotel ook een beetje in beweging blijft. En deze man is erbij, 9 augustus.

0: Rutger van Barneveld, de huidige nummer 1 uit de Radio NL Top 30. En zwoele zomernachten. En ook Rutger is er volgende week bij, zondag 9 augustus in Rode. Al staat Rutger wel redelijk vroeg in de middag. Dus mocht je de grote nummer 1 hit willen horen, dan zou ik zeker niet te laat naar Rode komen. Dat even de extra informatie voor 9 augustus. Dan op het plein daar in Rode. Wij gaan ons bezig hebben met het hotel.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Inderdaad, we hadden jullie gevraagd suggesties in te sturen. Nou, plekje nummer 7 was nog vrij. Die hebben we als eerste even ingevuld. Dat is Astrid uit Medemblik. En die schreef dat ze graag Guus Meeuwis Het is een Nacht in het hotel wilde hebben. Die staat dus op nummer 7 genoteerd. En dan hebben we nog een tweetal die erbij komen. Maar daar zullen wij de liedjes van gaan draaien in de vorm van De Wissel die zometeen plaats gaat vinden. Wilfred van Dorst uit Zwartsluis liet ons weten: ik zou heel graag René en Erika Karst met Naar jou onder zeilen in het hotel willen hebben. Groetjes van Wilfred. Die gaan we zometeen een plekje geven, Wilfred. Leuk liedje. Goed gedaan en een mooie suggestie. En uit Zwolle, daar zit Martijn te luisteren. Die zegt: ik wil heel graag Stef Ekkel met Jammer dan in het hotel. Dat zijn de twee die we toe gaan voegen. En wij gaan kijken welke twee wij eruit mogen halen. En daarvoor hebben wij twee cijfertjes nodig die corresponderen met de hotelkamers. Dat gaan we even doen door het middel van dit handig instrumentje wat we hier hebben. En dan zie ik een 3. En het volgende cijfer is een 8. Oh, de 3 en de 8, die gaan eruit.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: De 3 en de 8, die gaan eruit. Laten we beginnen met liedje nummer 8. Dat is, even kijken, het hotel, hotelkamer 8. Hanny uit Ochten heeft deze er gisteren ingezet. Goedemorgen, Dirk. Zou je Brian Jongsma met Señorita Española willen draaien? Nou, in dit geval kamer nummer 8 wordt vrij. En daar zetten wij dan Erika en René Karst in. En hotelkamer nummer 3 is, even kijken, Bjorn uit Sellingen. Die vroeg Viltura gisteren aan met Hier ben ik dan DJ. Dat zijn de twee liedjes die we dan nu gaan draaien. Uit het hotel, hotelkamer 3 en 8. Die worden leeggemaakt en daarvoor in de plaats de nieuwe liedjes. We gaan beginnen met hotelkamer nummer 8. En daar zat Brian Jongsma. Dit is Señorita Española.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
2: Gewoon via isopaleis.nl. B-keus isolatiemateriaal en restpartijen.
1: En dat werkt goed?
2: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
1: isopaleis.nl.
3: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
4: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
3: Kijk op ProStop.nl.
5: Magnus Winkelpark in Ubach
6: is verrassend veelzijdig en goed te bereiken.
7: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
13: Radio NL.
14: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
15: We horen de vogels wie fluiten, we gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
14: Evenemententerrein in Roden.
15: De Zomertour.
14: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Bakboord, stuurboord.
18: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 10 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. In Zuidwest-Frankrijk mogen duizenden mensen weer terug naar huis. Ze waren geëvacueerd voor een grote natuurbrand, maar die is onder controle. Een andere grote brand woedt nog wel en bedreigt de stad Bordeaux. Ook neemt door een nieuwe hittegolf het risico op nieuwe branden toe. In de buurt van Arles kwam een brandweerman om het leven toen hij een blusvoertuig wilde bijtanken. De prijzen aan de pomp dalen. Tank is vandaag iets goedkoper geworden doordat olie goedkoper is geworden nu Iran en Israël een gevechtspauze hebben. Zowel benzine als diesel zijn een cent per liter goedkoper. De kinderombudsman slaat bij Nieuwsuur opnieuw alarm over de jeugdgevangenissen. In een jaar tijd is er nog niks verbeterd, zegt ze. De jongeren zitten bijna alleen maar in de cel, want door personeelstekort wordt er nauwelijks iets georganiseerd en onderwijs is er ook bijna niet. En de nieuwe brug bij Groesbeek is te smal voor veel caravans. Mensen klagen dat ze vast zijn komen te zitten, meldt Omroep Gelderland. De brug is pas een week open en elke dag moet er wel een caravan worden weggesleept. Gisteren weer twee. Er zijn al zelfgeknutselde borden verschenen. Op eentje staat Camping De Brug volgeboekt. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Te groot bestaat niet.
19: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
0: Grootpakket.nl. Groot gemak.
22: Meer uitdaging? Hamer zoekt monteurs.
23: Bij Hamer zorgen we dat je je werk goed kunt doen.
22: Zo is het fonds. Je werkt aan grote technische installaties en krijgt vrijheid en vertrouwen om je werk goed te doen.
23: Kom jij het maken bij Hamer?
22: Werken bij Hamer.nl.
24: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel.

0: Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Uniek in

0: Schijgel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Het is bijna 10:05. Hartelijk goedemorgen. Deel 2 van Werk en Uitvoering staat op het punt van beginnen. We kijken snel even naar de meldingen van de ANWB die gemeld worden als het gaat om de vertragingen voor dit moment. Zijn er maar 2. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Daar wordt 5 minuten gemeld. En als laatste de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen knooppunt Waspik en knooppunt Hooipolder. 8 minuutjes. En het komt daardoor een ongeval. Dan hebben we nog een lijstje met meldingen als het gaat om de snelheidscontroles. En dat lijstje is behoorlijk, kunnen we toch wel zeggen. Dit zijn de meldingen van Flitsmeister. Op de A2 Maastricht-Eindhoven, daar wordt gecontroleerd bij 236.2. A6 Jouw-Remmeloord bij 309.0. Dan de A7 Groningen-Heerenveen bij 182.0. A16 Rotterdam-Breda bij 33.8. A28 Amersfoort-Zwolle bij 59.9. De A37 Duitsland richting Hogeveen. Dat is bij hectometerpaal 32.2. A58 Bergen-op-Zoom richting Breda bij 101.5. En de laatste, de A73 Nijmegen richting Maarsbracht. Daar staat er eentje bij 85.2.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Zometeen muziek van Robert van Hemert en Donnie. Moet dat nou? Maar eerst de allernieuwste van Mike Verstegen. En Hartslag van je heupen.
0: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

terug met deze single en Moet Dat Nou. Maar het is, ja, als je zegt van doe even dat liedje van Plopper de Plop, dan weten de meeste DJ's in Nederland er ook wel raad mee. Robert van Emert samen met Donnie en Moet Dat Nou. Leuke avond is, we kregen een berichtje binnen van Mirte Veenstra uit Zwartemeer. Die schrijft, dit is een erg leuk liedje. Mijn dochter vindt het helemaal geweldig. Kijk, mensen blij maken in deze periode is altijd leuk. Ja, er is zoveel ellende in de wereld. En als we dan mensen op kunnen vrolijken met de beste muziek van eigen bodem, dan doen we dat heel graag. Nou, daarover gesproken, er is straks ruimte om 3 verzoekjes te kunnen plaatsen in de 3:30. Suggesties daarvoor mag je achterlaten in de app.

waanzinnig mooi liedje van Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooi. Een paar keer van nabij, heel dichtbij, mee mogen maken dat het liedje live werd gespeeld. En dan zie je met hele mooie kleine instrumenten hoe groot een liedje kan zijn. Ik denk dat dat de kracht is van deze plaat. En natuurlijk de tekst en de zanger. Het totale plaatje, zoals het dan zo mooi heet. Henk Westbroek scoorde eind jaren 90 een hit mee met zelfs...

0: binnenkort een feestje. Feestdj.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze dj's staan altijd garant voor een geslaagd feest. Feestdj.nu.
1: De concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
0: FaceDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FaceDJ.nu.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten, 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Magnus Winkelpark in Ubach.
7: Is slim shoppen altijd dichtbij. En parkeren is gratis.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: De nieuwe single Ik mis je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
9: Dus ik mis je als ik hier niet ben.
8: Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen.
10: Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
11: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel €1.000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow.
13: Kost je maar 3 minuten.
14: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Tot

0: altijd aan. De 3 na 10:30.
1: Het is weer tijd voor om de 3 verzoekjes te mogen draaien hier in werk en uitvoering. En wij pakken de lijst erbij zoals die is. Heel veel mooie verzoekjes binnengekregen. En dan is het altijd lastig kiezen. Maar ja, af en toe moet je ook even een stukje klantenservice verrichten. En ik denk dat het volgende verzoekje daarmee te maken heeft. Jori uit Utrecht, die schrijft het volgende. Goedemorgen, ik zou graag een suggestie willen doen voor de 3 na 10:30 met Ben Pleps en Jochie Jochie. Er wordt wat mij betreft te weinig Utrechtse zangers en muziek gedraaid op Radio NL. Maar vandaar deze suggestie. Vinden we erg leuk. Een liedje wat we inderdaad te weinig draaien. Ik wist niet dat je kwaad werd. Die komt er nog wel eens voorbij. Maar Jochie Jochie, je hebt gelijk. Kijk, Jury, het is de hoogste tijd dat we wat meer gaan draaien. Dus bij deze, als aftrap van de 3 na 10:30, de eerste.
0: Nummer 1.

0: Als je nog steeds denkt van jongens, het valt reuze mee en ik heb dat zomerse gevoel nog helemaal niet te pakken, dan is er toch iets aan de hand. Want hier krijg je toch echt de warme kriebels van, want het is echt een joekel van een zomerhit hoor. Dit is een erg leuk liedje, gaan we vaker draaien. Tommy Costa en Lange Frans. Maar ditmaal deden we het op verzoek. Francis uit Breda liet van zich horen, beste Radio NL. Wij zouden graag Famous van Tommy Costa en Lange Frans willen horen. Bij deze gedaan en daarmee werd het liedje nummer 2 in de reeks van 3.
1: De 3 na 22:30.
0: Dan mogen we nog eentje draaien. Al zullen er gaandeweg de komende dagen en uren natuurlijk wel veel meer verzoekjes gedraaid worden. Want ja, we hebben straks natuurlijk nog op volle kracht. We hebben natuurlijk het feestelijke uurtje vanmiddag tussen 5 en 6. Een uurtje lekker los hier op Radio NL en het is vakantieperiode. We zien ook hele mooie foto's binnenkomen in de app van mensen die met de caravan op pad zijn, met de tent op stap zijn. Ik zag campers voorbij komen, zeilboten. Dus wat dat betreft foto's van een zwembad met wuivende palmen erachter. Ja, dat zijn allemaal van die dingen. Wat op dit moment speelt, blijf dat doen. En als daar een plaat aan gelinkt zit, dan vinden we dat helemaal niet erg om die te draaien. Maar om het officiële deel af te ronden, de 3:30 gaan we de laatste draaien op verzoek van Ania uit Apeldoorn. En die vraagt of wij de nieuwe van Belinda Kienaar willen draaien. En Belinda, dat mag gezegd worden, die heeft een plaat uit waar u tegen zegt. Hier zijn we allemaal gek van bij Radio NL. Staat ook op de hoge rotatie, dat zal je dan ook niet verbazen. Dus die ga je veelvuldig horen. Maar nu in de 3:30, Belinda Kienaar. Het is mijn leven.
1: Nummer 3.

Zoals we ze kennen, dan pakken ze echt volledig uit. En dat hebben ze gedaan met de clip, natuurlijk met een feestelijke plaat. En dan word je ook nog een keer verkozen tot Hollandse Nieuwe. En dan is het een voorrecht om dit liedje te mogen draaien. Proud to be Fout. De Gebroeders Go op Radio NL. We hebben nu Gerard Joling en die heeft een voorspellend inzicht. Die zegt namelijk, het is nog niet voorbij. En dat klopt, want we hebben zo meteen nog een derde uur van werk en uitvoering voor je. Hier op Radio NL.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuwenergie.nl.
1: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
2: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
1: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
3: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
4: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Radio NL.
15: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
16: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
15: Evenemententerrein in Roden.
16: De Zomertour.
15: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
19: Single Snow, zet de tijd op 11 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Zwaar gewapende agenten zijn vanochtend een woning in Den Haag binnengevallen na een schietpartij afgelopen nacht, meldt Omroep West. Daarbij raakte een man gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie was op zoek naar de schutter, maar heeft bij de inval niemand aangehouden. De grote brand vanmorgen in Zeeuws-Vlaanderen, vlakbij de grens. Een paardenstal is afgebrand. Er kwam zoveel rook vanaf dat mensen in de buurt hun huis uit moesten. De paarden zijn allemaal op tijd weggehaald en naar een weiland gebracht. Het nablussen duurde nog uren. De man die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn kwam net uit de gevangenis, waar hij zich volgens Duitse media voordeed als imam. Hij probeerde medegevangenen te bekeren en werd toen geïsoleerd. Hij werd vrijgelaten op voorwaarde dat hij een traject zou volgen om te deradicaliseren. Een dag na de aanslag werd hij doodgeschoten. Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen. Volgens de eerste metingen had de beving een kracht van 7,1. Na de beving is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor meerdere kustgebieden en zitten zo'n 45.000 huizen zonder stroom. Bij kerncentrales is nog geen schade gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Heb je trek?

0: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
1: Magnus Winkelpark in Ubach.
2: Kun je shoppen met alles onder één dak.
3: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en Emma Lacroix.
4: Want ik ben rijk. Ik ben rijk met alle vrienden om me heen. Rijk, want met jou ben ik nooit alleen.
3: Ga nu naar Spotify en luister Rijk. Mede mogelijk gemaakt door broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.

0: Piraten Verstijn. Zaterdag 24 oktober in Maaskantje. Tickets en info. Megapiratenverstijn.nl.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Uniek in

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks & Moor Shop in Shop.
1: Bijna 4 minuten over 11. Dat betekent dat wij de derde ronde in mogen starten. En dat betekent ook het aftellen richting de lunch. Wij hebben de meldingen voor je van de verkeersinformatiedienst. En dat is de ANWB in Den Haag uiteraard. En die heeft de volgende meldingen in ons schermpje geplaatst. De A7 Heerenveen-Hoorn bij Den Oever doe je 7 minuten langer over dan de A8. Zandstad Amsterdam voor Zaandam. Knooppunt Zaandam 5 minuutjes. En wat langer op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. De politiecontrole zorgt daarvoor 14 minuten extra reistijd. En ook de A12. Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Houten. 9 minuten. Het komt daardoor een ongeval. En de linkerrijstrook is daarbij afgesloten. De laatste voor dit moment. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en Rotterdam. Prins Alexander. Daar wordt 5 minuten gemeld door een ongeval. En op dit moment zijn daar 2 rijstroken afgesloten. Kijken we naar de controles. Gemeld door Flitsmeister. De A1 Hengelo-Apeldoorn bij 97.4. A6 Joure richting Emmeloord. 309.0. Nogmaals de A6 Lelystad richting Muiden bij 68.0. Dan de A7 Groningen Heerenveen ter hoogte van Boer Akker. Daar staat er eentje bij 182.0. A16 Rotterdam-Breda bij 48.4. Dan de A28 Assen richting Zwolle bij 160.5. A37 Duitse grens richting Hogeveen bij 32.2. De A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Daar staat er eentje bij 101.5. En dat waren ze voor dit moment.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Take a bow. Zometeen echt zomer op je radio met Jeffrey Hees en Loco. Maar nu ook zomer volop met splitsing, wind en zeilen.
2: Dit is de muziek van

zomer op je radio. En dat waren twee zomerknijters, kan toch wel gezegd worden. Splitsing en Winterzeilen, gevolgd door de nieuwe single van Jeffrey Heesen en Loco. Daar werd ook gehoor aan gegeven door Bram, want die heeft een foto ingestuurd van de camping. En Bram schrijft erbij, Radio NL staat ook hier op de camping aan, zoals dat normaal gesproken bij mijn werkzaamheden het geval is. Maar ik wil even de groeten doen aan mijn collega's. De groetjes van Bram vanaf de camping. Ja, dat is lekker. Als je dan weet dat de collega's hard aan het werk zijn, Bram, en jij zit bij de tent gewoon lekker te genieten van het zonnetje, gezellig met mensen.

0: De dag was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
1: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
0: Toch is er nog meer,
1: toch is er veel meer.
0: Ik weet.

2024 in een nieuw jasje gestoken door de mannen van Helemaal Hollands. En dat had een reden, omdat zij toen de tijd, jaar daarvoor volgens mij, of meerdere jaren daarvoor, kwamen ze op Ameland te zingen. En daar werd steeds gevraagd om dit liedje. En ja, de mannen die zingen natuurlijk heel veel, die hebben medleys, die kunnen, nou ja, het zijn net jukebox. Je gooit er een kwartje in, je krijgt voor 3,5 uur muziek terug. En het grappige daarvan was, zij deden dit liedje en ja, ze hadden zoiets van, wat gebeurt hier? Iedereen stond op de tafels, op de stoelen, mee te dansen, mee te zingen. En nu hebben ze zoiets van, ja, weet je wat, als het dan toch zo leeft, moeten we er iets mee doen. En dat hebben ze 2 jaar geleden gedaan om deze single uit te brengen. Maar in mijn tuin, je hoorde Carlo Aleo wel helemaal...

Marco de Hollander en ik heb de zomer in mijn bol. Hebben we bijna allemaal. En het leuke daarvan is, er zijn mensen die reageren op de liedjes die we draaien. Er zijn verzoekjes die er binnenkomen. En we kregen een hele mooie binnen een paar minuutjes geleden van Dennis. Dennis van Ralen. Die schrijft, even voor de statistieken, Wouda. Ja, let op, want hij gaat mee met de muziekreis voor volgend jaar. Nog 255 dagen, 20 uur, 37 minuten en 41 seconden. Nou, het is een paar minuutjes geleden verstuurd. Maar ja, dat is de countdown is ingezet voor de vakantie. Voor Dennis, voor de muziekreis volgend jaar. Wij kijken er ook reikhalzend uit. We houden de countdown van je in de gaten, Dennis. Komt helemaal goed. We doen er nog één. Tot aan het weerbericht. En hier is Van Normaal. Net als gisteren.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is Kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen, 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar €1. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! AMB en gaan.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
12: It's funny because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Bijna 4:08 hebben we het weer voor je. Nou ja, als je naar buiten kijkt, heb je het al min of meer meegekregen. Er zijn flinke perioden met zon en het blijft vandaag overal droog. Bij een zwakke tot matige wind is het vanmiddag zomers warm. Temperaturen dan 25 graden. En de meeste stranden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden en het zuidoosten van het land. Na een aangename zomeravond koelt het vannacht af naar 16 tot 18 graden. En dan volgt er een warme woensdag. En dan wordt het waarschijnlijk ook de warmste dag van de week. Maxima in het zuidoosten dan plaatselijk 35 graden. Ook dan ziet het weerbeeld er zonnig uit. Weinig wind. En vanaf donderdag zorgt een westenwind voor een wat aangenamer afkoeling. Al liggen de temperaturen dan nog best hoog en zomerse waarden. Maar dit is prima te doen, joh. Ja. Morgen een warme Wijngaard woensdag. Het zijn wel heel veel wees. Muziek hebben we nu voor je van Frank van Etten. Huisje op wielen.

0: en ik wacht.
1: Wat is deze man goed? En misschien heb je hem de afgelopen periode wel vaak voorbij zien komen. Onder andere de Radio NL feesten, natuurlijk de Mega Piratenfestijnen. En dan wordt dat die piano die wordt op de voorkant van het podium neergezet. En dan komt Jeroen op en ja, dan weet je, dan gaat er iets gebeuren. En er gebeurt ook altijd wat. En het is maar net wat het publiek roept. Dan speelt hij dit, dan speelt hij dat. Het is niet voor niets dat zijn bijnaam de Piano Man is. Waanzinnig goed. Slapeloze nacht. Het eerstvolgende Radio NL feest vindt plaats 4 september in Oldebroek. Zijn we er weer bij. En binnenkort maak je kans op kaarten. Ja, het zijn er nog maar een paar die er zijn. Dus wat dat betreft dan mag je dan gelukkig prijzen om er dan bij te zijn. En dan ga je dit spektakel live aanschouwen. Het schiet alweer lekker op. Ik zat met alle vreugde zit ik dan de appjes te lezen. Foto's die worden ingestuurd, berichtjes. Het is allemaal prachtig om te lezen. Blijf dat vooral ook doen. Want ja, mocht je dan aan het werk zijn, dan snap ik dat de muziek gewoon jouw rode draad door de dag is. Maar er zijn ook heel veel mensen die dagelijks naar Radio NL luisteren. En nu genieten van de vakantie. En dat ook even met ons delen. Dat vinden we ook altijd erg prettig. Waar wordt er geluisterd? Dan

vorig jaar veel gedraaid, deze single van Myrthe Lenters. En Verdwaald in de Liefde is de titel. En ja, heel af en toe komt hij dan weer voorbij. En dan gaat de volumeknop toch een beetje een slinger naar rechts, zodat de lampjes ook weer rood branden hier op de speakers. Dat je weet van, hé, ja, er wordt nog gewerkt en geleefd en feest gevierd. Want dat is wel belangrijk in het leven. Zometeen is het je beurt om zoveel mogelijk verzoekjes aan te vragen. 3 uur lang gaat Hessels op verzoek voor je draaien op volle kracht. Dat tot aan 3 uur. Daarna is het tijd voor Ivo. En ja, bij Ivo weet je, tegenwoordig vervangt hij 3 weken lang Stefan Leur. En dan weet je ook, een uurtje lekker los is helemaal zijn ding. Dus dat zijn ook weer momenten waar jij je favoriete plaat kan laten horen. Dat is het feestje hier in de zomer op Radio NL. En feest wordt het donderdagochtend ook. Wat dan komt deze man gezellig mee presenteren. Tussen 11 en 12 is hij dan bij ons donderdagochtend. Marco Schuitma.

0: weer die klote muggen in huis.
1: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
2: De G op zoek naar pellets?
3: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis met Hoornfabriek.com.
4: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
5: Wij zijn de mannen.
4: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
6: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
7: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.

0: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
1: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
0: Evenemententerrein in Roden.
1: De Zomertour.
0: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Bakboord, stuurboord.
4: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 12 uur.
2: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. In Den Haag is vanochtend een overleden persoon gevonden op straat, vlakbij Den Haag Centraal. Drie mensen zijn aangehouden, maar volgens de politie is nog niet duidelijk of het komt door een misdrijf. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden. In Utrecht is de rechtszaak begonnen over de aanval op een man in een rolstoel in april. Hij werd in brand gestoken en liep zware brandwonden op. Twee verdachten staan terecht. Tijdens de zitting werden beelden vertoond waarop te zien is dat ze spiritus op hem gooiden en een brandend stuk papier. Omstanders doofden het vuur. In een woning in Zuid-Frankrijk zijn 5 overleden baby's gevonden. Volgens Franse media lagen ze in kartonnen dozen. De politie kwam erachter nadat een vrouw in het ziekenhuis was bevallen en zou lijden aan zwangerschapsontkenning. Dan heb je niet door dat je zwanger bent. De zaak wordt nog onderzocht. En Halina Rijn mag dit jaar een eregouden kalf in ontvangst nemen. Ze krijgt de prijs voor haar bijdrage aan de Nederlandse filmcultuur als regisseur en acteur. Het Nederlands Filmfestival prijst onder meer haar succesvolle carrière in Amerika en zegt dat ze nieuwe generatie filmmakers inspireert. De uitreiking is op 2 oktober. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. Komende nacht is het helder. De temperatuur daalt dan naar 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP nieuws.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Kijk hem gaan. Oh, mijn kor op zijn nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op
10: scootmobielboerderij.
9: Scootmobielboerderij.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Hey, binnenkort een feestje.
12: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
13: Hamer werkt aan betrouwbare techniek.
14: Met meer dan 500 collega's realiseren wij grote projecten.
13: In elektra, HVAC en werktuigbouw. Van industrie tot retail.
14: Van tank- en laadstations tot datacents.
13: Jij maakt het bij Hamer. Werken bij Hamer.nl.
12: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
15: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
16: Soedal, de bouwverslimmers.
15: Soedal, de bouwverslimmers.
17: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
18: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
19: Uniek in de regio.

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks & Moor Shop in Shop.
1: Goedemiddag, het is 12 uur geweest. We nemen je even mee naar de verkeersinfo. Net binnengekomen hier bij Door en van Flitsmeister en ook van de AWB. De files op de A12 staat tussen Arnhem en Oberhausen eigenlijk maar eentje. 17 minuten duurt die. Of tenminste, ja, dat wordt hier bedacht. En 3 kilometer file tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. Nou, en dan de flitsers. Die heb ik ook voor je. Op de A1 staan ze bij Deventer vanaf Deventer naar Apeldoorn, 97.6. En op de A2 tussen Maastricht en Echt, ook daar vind je ze bij 236.2. En op de A4 ter hoogte van Schiphol, even niet omhoog kijken naar de vliegtuigen, maar opletten bij 8.2, want daar staan ze tussen Amsterdam en Leiden. Op dezelfde A4 bij Nieuwe Wetering, ook daar word je in de gaten gehouden, 21.5. En dat doen ze ook bij Lelystad, tussen Lelystad en Muidenberg, 68.0 langs de A6. Die is nog meer hier in het lijstje, komt die voor op de A6 bij Oosterzee, tussen Jouren en Emmeloord, 302.2. En om het helemaal compleet te maken, ze staan er nog een keer op de A6 bij Scharsterbrug. Dat is ook tussen Jouren en Emmeloord bij 309.0. Nou, en dan de A7 nog bij Drachten, vind je ze ook bij 168.1 van Drachten naar Groningen. En ook bij Leek is men bezig op de A7, hectometerpaal 182.0. En dan bij Den Haag nog de A13, Rijswijk-Rotterdam, 6.8. En de laatste wordt aangegeven vanaf Beverwijk naar Velsen. De A22 betreft het hectometerpaal 14.9. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, de lucht is blauw en de zon die schijnt fel. Dus laten we mooie zomerse liedjes gaan draaien. Goedemiddag, hoi!
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Fancy! Wat een mooi liedje is dat. Geweldig.
1: Op volle kracht.
0: Ja, dat wisten we al, dat we in volle kracht zaten. Volle kracht van ons leven. We hebben een bericht vanuit La Caruela in España. Daar liggen ze aan een strand. Maurice schrijft dat hier uit Scheveningen normaal gesproken. Die zegt, hey Hessel, vanaf het strand hier zou ik graag een liedje willen aanvragen. En dan mijn tante uit Texas van Joey Nicolai. Nou, dat is goed. Gaan we doen. En als je ook een verzoekplaat hebt, deponeer het even in de app van Radio NL. Altijd leuk. Joshua van Krimpen heeft dat ook gedaan uit Rotterdam. Even kijken wat hij te melden heeft. Als het goed is, heeft hij iets ingesproken.
2: Hey Hessel, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Nou, de vakantie die zit er weer op. Ik zou graag een piratenplaat willen aanvragen. Jouw favoriet, Bianca Rockin met mijn Walkman.
0: Nee!
2: Alvast bedankt, Hessel.
0: Nee, draai ik hem uit. Ja. Kevin Sival uit Amazonas zegt goedemiddag. Ik ben lekker in huis bezig. Opkomend talenten. Bodhi, zou je die even willen draaien? Ritme van de nacht. Ik weet het zo niet, Kevin. Moet ik zoeken of ik dat heb en of er iets mee kan. En Daan uit Klazineveen. Goedemiddag, Radio NL. Zouden jullie André Hazes willen draaien met Late Zon maar schijnen? Het is lekker weer en een hittegolf komt eraan. Houdoe. Ja. Wio uit Wolvenga, goedemiddag vriend. Zou je voor Wouter het mooie nummer Kristal der Heimat kunnen draaien? Lucas en Gea hebben een steuntje voor in de rug vanmorgen. Groeten van Ilona en Wio. Ga ik doen. En ook Sophia vraagt om hetzelfde nummer. Even kijken. Goedemiddag, zou je... Oh, dat is ook van Wouter, zie ik. Ja, die wordt geopereerd. En nog eentje van Annemiek. Oh, dat hebben ze afgesproken met elkaar. Ik ga dat gelijk regelen, kom goed. Maar we gaan eerst naar de tante van Joey Nicolai.
3: Onze tante uit de Jordaan, wordt de Westen niet misslaan, heeft ons verlaten voor de liefde. Zo haar koffers ingepakt, ze verliet de grote stad.

Mensen uit de groep van de Westendorf, Clem, de reiswinnaars. Die Wouter van Dijk had om de riem steken, want morgen dan gaat het gebeuren. Dan gaat hij moet een hartoperatie ondergaan. Nou, dat moet goed komen, Wouter, want die heeft een hart van goud, jongen. Dus dat, daar gaan we vanuit. Maar heel veel sterkte toegewenst. En het liedje wat we net draaiden is speciaal voor jou. Goed. Wendy en Marloes. Wendy van Hout en Marloes hebben een liedje gemaakt. Chica's en Chico's. En die wordt hier ook aangevraagd. En dan wel door even kijken. Patrick uit Hilsum. En die zegt dat is wel toepasselijk met het mooie weer. En inderdaad, dat past precies. Zomerse liedjes. Mocht die van jou er nog niet tussen zitten, laat het even weten. Dan gaan we dat natuurlijk regelen. Als je er even leuke reden bij zet, dat kan schelen. In de Radio NL app. Chicas en Chico's.

0: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
2: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
3: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op Rivela-Rioleringswerken.nl.
4: Magnus Winkelpark in Ubach.
5: Gewoon alles dichtbij. Slim shoppen en snel klaar.
6: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
7: Een praatje maakt je dag.
8: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
11: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
12: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rul gehakt. 1 plus 1 gratis. AH Roomboze appeltaart. 50% korting. En Douwe Egberts Aroma Rood of DKV Filterkoffie per stuk. 6,79. De meeste en de beste aan.

0: blijft makkelijk zingen. Maar je moet natuurlijk er wel rekening houden met je vaste lasten. Als je alles weggeven, dan heb je niks meer. Dat komt ook niet goed natuurlijk. Dat was Stef Eckels, de nieuwe. En die heet dus... De klok die tikt maar door. En zo is het. Wat leuke verzoekplaten hier. Ronnie uit Deventer die zegt... Hey, zou je Oude Bless even kunnen draaien van Joanne Hamer? Ik ben echt helemaal fan van haar geworden. Dankzij jullie. Kijk, dat is leuk, Ronnie uit Deventer. Gaan we zo meteen doen. Die Oude Bless komt nog wel even voorbij ergens. En Esther uit Melik, die wil graag helemaal Hollands. In mijn tuin bloeit een roos. Zo heet hij niet, maar even kijken hoe dat liedje heet. Esther komt uit Melik en wil dat graag even op de radio hebben. En ook Helene van Helderen uit Kaatsheuvel. Zij schrijft hier, hoi Esther, we gaan een dagje naar België, naar de camping. Dus op de vraag waarheen, zegt ze Rijkenvorstel. Nou, over België gesproken. Vorige week heb ik een verloren hit ontdekt. Dat is zo leuk. Hè? Dat komt ook door al die herhalingen van die soapseries. Ze zijn nu de Puffs zijn ze aan het herhalen. En dat is superleuk om naar te kijken. Vooral die Sam Gores. Ja, echt. Dat is een mafkees. Dat is superleuke kerel is dat. En die heeft een liedje gemaakt over sportschoenen. Wij zouden dan zeggen gympies hier, maar zij roepen daar in België dan basketsloefkes. Zo'n leuk liedje, moet je horen. Dit is zo leuk.
1: Mag ik iets meer muziek, alstublieft?
0: Blijft ook hangen in je hoofd, hè?

0: De dag was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
1: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
0: Toch is er nog meer,
1: toch is er veel.

0: altijd kloppend.
1: Ja.
2: Helemaal Hollands, maar in mijn tuin.
1: Ik vind het leuk om even terug te kijken. Ook vandaag weer op deze datum in het verleden. Gruwelijke verhalen hier. 1540 na Christus, dat is een tijdje geleden. Trouwen en onthoofding op dezelfde dag. De Engelse koning Hendrik de VIII, die trouwde met een Catharina Howard, zijn vijfde vrouw, zo. En op precies dezelfde dag werd zijn voormalige rechterhand Thomas Cromwell onthoofd. Het huwelijk liep overigens ook slecht af. Catharina werd nog geen 2 jaar later ook onthoofd. Toen werden er nog hoofden afgehakt, zeg maar. 1540. Ja, ik lach erom, het is natuurlijk niet best. Even kijken, wat is er meer gebeurd in het verleden? Even kijken. Oh, een bommenwerper. Dat is ook niet best. Even kijken, wanneer was dat? Een bommenwerper. Ja, een vliegtuig vloog het Empire State Building binnen. Door dichte mist raakte een Amerikaanse B-25 bommenwerper in 1945 uit koers en botste tegen de 79e verdieping van het Empire State Building in New York. En daarbij kwamen 14 mensen om het leven. En ondanks de enorme schade ging een groot deel van het gebouw de maandag erna alweer open. Zo. Nou, en dan nog een wat leukste dan ook. Monique van der Ven wordt 74 jaar vandaag. Je kent haar misschien wel van Turks Fruit. Ja, dat is voor de jongeren wat lastiger, denk ik. Maar misschien helpt het als ik het muziekje even opzet. Dat was nogal een spraakmakende speelfilm in Nederland. Want die Rutger Hauer was het toch? Die kreeg zijn Pimoloris tussen de rits. Dit was het, ja. Zaten ze op de fiets, hè? Monique achterop en hij voorop. En hij had het, zijn Pimoloris vastzitten tussen de rits. Nou, dat blijft mij altijd bij, ik weet ook niet waarom. Maar goed, dat is een trauma uit de jeugd. Nou, weet je dat ook weer? Van harte gefeliciteerd, Monique van der Ven. Natuurlijk 74 jaar. En even kijken wat nog meer. Nou, dat was het wel. De man die later Garfield bedacht is geboren, Jim Davis. Maar ja, daar heb ik niet zoveel aan. Die werd ook op deze dag geboren. Ja. Dat zijn even van die historische feitjes. Hartstikke leuk. En dit is Joanne Hamer met haar oude bles naar Peer.

0: Ja. Hoor eens. We kijken. Germ-Jan Wienja uit Oude Meerdum. Zullen jullie kunnen... Hè, wat is het vandaag toch? Even terug. Hallo. Willen jullie de king van de camping even drijven? Frank Lammers. Voor alle mensen die op de camping zijn met het mooie weer. Ja, natuurlijk. Ik ben trouwens heel erg trots op Frank. Want ja, dat is even via Wendy gegaan. Dat moet ik even eerlijk toegeven. Wendy van Hout, hè, daar hebben we contact mee. Want ja, we komen er ook wel op het park van Peter Gillis en zo. En ik heb Wendy heel lief gevraagd van... Wendy, jij bent nogal... jij kent ze allemaal, hè? Frank Lammers is de voice-over van jullie programma, Massa's Kassa. Zou jij die Frank niet eens even kunnen vragen... of die even een jingle voor mij in wil spreken? Heeft Wendy gedaan? En luister eens, hoe ze horen dit.
1: Op volle kracht met Hessel Wijkstra op Radio NL.
0: Nou, hoe vind je dat? Wendy, super bedankt. En, ja, zo werkt dat toch. En het is wel, als je er goed over nadenkt, hè, er zijn supermarkten die betalen heel veel geld daarvoor om die stem te mogen hebben. Zo. Is mooi gelukt. Nou, ja, ik kom zo even bij die camping, want ik moet eerst die vreselijke plaat draaien van de Bianca. Dus excuseer me even. Ik ga even naar de. Ik zet hem op automaat. Hè. Dat kan net zo'n radio-uitzending als dit. Dan druk ik de knop automaat in, dan gaat alles vanzelf. Het is net een vliegtuig wat dat betreft. Automatische piloot. En dan ga ik even plassen. Dus de komende 3 minuten. Dag.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
4: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
5: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
4: En dat werkt goed?
5: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
4: isopaleis.nl.
2: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
6: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
8: Vier nog één keer met mij de zomer.
9: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzeren Man in Vught. Met op zaterdag 26 september
10: Jan Smit, Frans Bauer, Guy Berensen en Emma Heesters.
9: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
12: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
13: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
15: Radio NL.
16: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
17: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
16: Evenemententerrein in Roden.
17: De zon.
16: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
20: Single Snow, zet de tijd op 1 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. In Frankrijk wordt een man van 23 verdacht van brandstichting in de natuur. Hij zit vast. Hij zou ten noordoosten van Marseille brand hebben gesticht. Het vuur woedt daar al een week en is nog niet onder controle. In de buurt van Bordeaux woedt ook een grote natuurbrand. Door de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn tientallen gewonden gevallen. Ook zijn er gebouwen ingestort en wegen en bruggen beschadigd. Er is ook op meerdere plekken brand, onder andere bij Kumamoto Castle, een toeristische bestemming. Vele duizenden mensen zitten zonder stroom. In de zaak over een man in een rolstoel die in april in brand werd gestoken, blijven de twee verdachten vastzitten. Ze moeten ook psychisch worden onderzocht. Daarvoor staan ze op een wachtlijst. De rolstoeler heeft zware brandwonden en revalideert nog altijd. En Zinedine Zidane is de nieuwe bondscoach van Frankrijk. Hij is oud-international en was ook al twee keer trainer van Real Madrid. Hij volgt Didier Deschamps op, die is 14 jaar bondscoach geweest en leidde Frankrijk in 2018 naar de wereldtitel. Zidane heeft voor 4 jaar getekend. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig met een paar stapelwolken. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Heb je trek?

0: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
1: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
2: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Uniek in de regio.

0: Tegel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Er staan weer een aantal files te melden. Op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor de Duitse grens 17 minuten 3 kilometer. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Moerdijkbrug daar 12 minuten over zo'n lengte van 5 kilometer. En op de 58 Eindhoven-Tilburg tussen Oorschot en Moergestel defect voertuig 16 minuten vertraging 5 kilometer file. Nou, en dan de flitsers, die wordt hier ook kenbaar gemaakt. Op de A1 bij Stroe, Apeldoorn-Barneveld is dat 62.0. En ook vandaag op de A2 bij Weert, tussen Weert en Echt bij 202.3. Op de A4 van Amsterdam naar Leiden bij Schiphol 8.2. En ook snelheidscontrole bij Lelystad op de A6, Lelystad-Muidenberg 68.0. Nou, dan op de A6 tussen Emmeloord en Jouren bij Doniaga 302.2. Op de A7 ter hoogte van Drachten bij 168.1. Op de A10 word je ook in de gaten gehouden. Dat is bij hectometerpaal 11.3 vanmiddag. En ook op de A13 richting Rotterdam vanaf Rijswijk ter hoogte van Den Haag bij hectometerpaal 6.8. Ook snelheidscontrole gemeld tussen Deil en Gorkum op de A15, 103.3. En ook op de A22 bij Beverwijk van Beverwijk naar Velzen 14.7. Dan nog eentje op de 28, Amersfoort-Zwolle bij Hulshorst, 60.2. En die bij Spier staat er ook nog steeds de 28, Hogeveen-Assen bij 153.5. En dan de laatste, die melden vanaf Kloetingen, dat is de 58, Goesnaberg op Zoom, de hectometerpaal 146.7. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Zometeen de Hollandse nieuwe van de gebroeders Co. Proud to be Fout en Emma Lacroix. En Mick Harren komen eraan met Rijk.
0: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

De Gebroeders Co. met een mooie videoclip erbij. Als je die wilt zien, dan even onze app downloaden van Radio NL. Dan kun je dat zien wat ik bedoel. Zometeen ga ik voor Bouwe Jan uit Giethoorn een liedje draaien. Zonder boer geen voer van Henk Wijngaard. Bouwe Jan heeft hem namelijk zaterdagmiddag gezongen in de iconische Wijngaardtruc op het festival. Dat heeft hij goed gedaan, dus zometeen dat. Nu gaan we naar Dean Sanders met zijn zomerhit Ik wil niet dat je gaat.

Ik heb hard gewerkt. Heb bakken geld gemaakt. Veel gehad, maar ook weer kwijtgeraakt. Nu heb ik niks meer. Alleen de Spaanse zon zat op de hoogste troon. Maar mijn koninkrijk viel om, was ik maar terug.

0: alles en iedereen verloren. Mijn koninkrijk viel om, maar ik heb Brabant in mijn bloed. Ik ga terug waar ik begon, dus hou maar op. Verzetten heeft geen zin.
1: Nee.
0: Ik ben de king.
1: Ja.
0: Ik ben de king.
1: Frank Lammers is de king van de camping. Ik heb hier een aanvraag van Corrie van Baarle uit Capelle aan de IJssel. Zij wil heel graag dat liedje Amore horen van Corrie Konings.
2: Er hangt

0: kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw klus
1: onder tools. De concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen verhuur. Kwaliteit en niet duur.
0: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Deutz vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.

0: 24 oktober in Maaskantje. Tickets en info. Megapiratenfestijn.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
7: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat, alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Ja, en door het schitteren van de afwezigheid van onze weerman Jan Visser moet ik het even zelf doen, hij heeft vakantie. Hij zal er maandag weer zijn. Even het weerbericht, het is vrij zonnig met vanmiddag enkele stapelwolken. Het wordt vandaag zo'n 24 graden aan de noordwestkust, tot lokaal zo'n 30 graden in het zuidoosten. Morgen, dan gaat het gebeuren, dan wordt het op grote schaal tropisch warm met 30 tot 35 graden. En daarbij is het dus erg zonnig. En donderdag wordt het in het binnenland opnieuw tropisch. Vrijdag zijn er naast die zonnige periode ook wat wolkenvelden met lokaal een beetje regen. Beetje maar. En in het weekend blijft het waarschijnlijk droog. Van 22 tot 29 graden ongeveer. Dus mooi weekend voor de boeg. Lekker weertje. En dan de spreuk natuurlijk. De zon staat vandaag volop te stralen. Dus laat de zorgen maar even smelten. En zet je humeur lekker op standje zomer.

0: Rome ook aan het najagen. En dat doet ze met haar eigen mannetje Henry Gerritsen. En dat is ook een DJ, hè. En samen hebben ze de krachten gebundeld, zijn geëmigreerd naar Spanje, naar de Costas. En daar doen ze een eigen, ja, in het zomerseizoen Nederlandstalige feest organiseren aan de Spaanse kust. Volgens mij zitten ze in, hoe heet dat daar, waar Jeffrey Kuipers ook zit? Waar al die rolstoelen rondrijden. Nee, die scootmobiels. Toen nou. Benidorm. Daar zitten ze volgens mij. Maar goed, ik weet niet precies hoe het zit, maar daar werken zij volgens mij met allemaal ja, leuke avonden en zo. Ik zie de foto's en filmpjes wel eens voorbij komen. Leuk om maar even terug te horen op Radio NL, dat ook. Over vakantiestemmingen gesproken, ook een verzoekje van Frank uit Zeggen. En Frank wil even terug naar zijn herinneringen. Heel veel leuke kroegavonden gehad in de late uurtjes op Terschelling. En dan in het café van Hessel. Ik word er altijd mee verward, want ja, ik zing zelf ook wel eens. En ze vragen altijd mij of ik die Hessel ben. Nee, ik ben dat niet. Ik kan niet zo goed zingen, maar...
1: Waar gaan we heen deze zomer?
0: Dit is een andere Hessel, voor de duidelijkheid.
1: En toen ik werd geboren, had ik een reuze dorst. Maar ik wijk

in het bos laten zoeken naar een eekhoorn. Doet hij gewoon, geen probleem. Staat overal voor open. En we hebben hem natuurlijk zien opgroeien in de loop der jaren. Want het was eerst een klein manneke die ook al zong. En nu volwassen en getrouwd, kinderen en alles gaat door. Maar het zingen ook. En dit is zijn laatste liedje. Het heet Nergens Anders. Altijd vrolijkheid met die man. Erik uit Lelystad wil graag, even kijken hoor, die wil een liedje aanvragen. Dat kan niet, want dat wil niet. En hij is samen met, even kijken hoor, ik ben nu met jou aan het appen, zegt hij. Maar ik zit hier in de tuin met de buurman aan een koude jongen. Maar heb jou en je vrouw leren kennen op de mini-kerstcruise afgelopen jaar? Dat was berengezellig. Ja, inderdaad. Hij vroeg een liedje van ons aan, maar ja, ik zei tegen hem, we draaien onze muziek niet. Ja. Nou, toen zei hij van, doe dan maar een ander. Dus ik heb even een nummer voor hem opgezocht. Ik denk, met de buurman in de tuin, met een koude rakker. Hè, de zon hoog aan de hemel. Tropische temperaturen, daar kom je natuurlijk uit hier bij Radio NL. Bij Saskia en Serge. Prachtig. Gewoon een pilsje in de zon.

Dan zie je dat. Dat is zo oud dat de video is vierkant. Hè? Tenminste, links en rechts wat beeld, zeg maar. Maar ja, dat zat hem in de camera's van die tijd. Zo gaat dat. Dit is ook leuk, we zitten er lekker in vandaag. John uit Tilburg, die wil heel graag een liedje horen van Koos Albers. Ik heb gekozen voor Koos en zijn dochter Chris.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
3: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
4: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag vandaag nog een offerte aan.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Magnus Winkelpark in Ubach.
7: Mode, drogisterij, levensmiddelen en nog veel meer.
5: Heb jij VitaPro al besteld op vitepro.nl?
8: De nieuwe single Ik mis je van Gideon is uit. Een warme Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
9: Dus ik mis je als je hier niet bent.
8: Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen.
10: Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
14: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Radio N.
16: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
17: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten met Radio NL.
16: Evenemententerrein in Roden.
17: De Zomertour.
16: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Bakboord, stuurboord.
20: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 2 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Door de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen, melden Japanse media. Het zijn mensen in een winkelcentrum waar een verdieping instortte. Bezoekers en medewerkers kwamen vast te zitten in het gebouw. Daarna was er een explosie. De man achter de aanslag op de Pride in Berlijn zou trouw hebben gezworen aan terreurgroep IS. Volgens de Duitse krant Bild is op zijn telefoon een video gevonden waarin hij dat zegt. De verdachte reed zaterdag in op een menigte. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakte 29 mensen gewond. De politie schoot hem daarna dood. Zondag werd een Nederlander doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees. En daar is nu iemand voor opgepakt, een man uit Almelo. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd gewurgd. Volgens justitie waren de twee samen naar het hotel gekomen. En verzekeraars hebben de eerste schadeclaims binnen van mensen die op vakantie te maken kregen met de natuurbranden in Spanje en Frankrijk. Maar het zijn er niet zoveel. De verzekeraars verwachten dat het aantal claims nog wel oploopt. Bijvoorbeeld van mensen die zijn geëvacueerd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig met een paar stapelwolken. Met 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
15: Kijk hem gaan. Oh, mijn kor op zijn nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij.nl.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
21: Meer uitdaging? Hamer zoekt monteurs.
24: Bij Hamer zorgen we dat je je werk goed kunt doen.
21: Zo is het fonds. Je werkt aan grote technische installaties en krijgt vrijheid en vertrouwen om je werk goed te doen.
24: Kom jij het maken bij Hamer?
21: Werken bij hamer.nl.
25: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
26: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
25: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
27: Uniek in

0: Ederlinks & Moor Shop in Shop aan de Meijerijstraat 50 in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Ederlinks & Moor Shop in Shop.
1: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie. De Nederlandse wegen wat files te melden door Flitsmeister, de AWB, die geeft dat aan bij ons. Op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn, Hoevelaken en Barneveld, defecte vrachtwagen, daar 13 minuten vertraging, 5 kilometer. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, ook daar 10 minuten aansluiten, over de lengte van 2 kilometer. En op de A16 voor de Moerdijkbrug, daar tussen Breda en Rotterdam, Zevenbergse Hoek, vanaf daar 11 minuten vertraging, 4 kilometer file. Nou, en dan de flitsers, die wordt hier ook netjes aangegeven. Op de A2 bij Breukelen staan ze bij 49,2. En op de A2 bij Vianen bij 72,4. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Brugge heet dat daar 104,5. En ook op de A2 bij Weert, even verderop in het land, tussen Weert en Echt bij 202,3. Ook oppassen nog steeds op de A4 bij 8,2 bij Schiphol is dat van Amsterdam naar Leiden. En ook op de A4 bij Nieuw-Wetering van Amsterdam naar Leiden bij 21,5. Dan op de A6 tussen Lelystad en Muidenberg, daar staan ze ook 68,0. En in Friesland op de A7 Drachten Groningen bij Drachten 168,1. Dan nog eentje op de A10, de Rotterdam van Amsterdam bij de Zeeburger Tunnel 11,3. En ook op de A10 nog een keer bij 25,1. En dat is van de Koentunnel naar de Nieuwe Meer. Dan de A15 nog van Deil naar Gorkum bij Vuren 103,3. En de laatste de A16 Dordrecht-Breda bij Moerdijk. Hectometerpaal 46,6. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Met zometeen Frans Duits en Lange Frans met Tour de France Hey Fransie. En Samuel Welt te komen eraan met de bankzitters uit Slover.
2: Is de muziek van Radio NL.

0: was niet helemaal waar natuurlijk, want Samuel Welte konden we al. Maar met de bankzitters, dan vraag je misschien af wie zijn het eigenlijk, de bankzitters? Nou, die zijn wereldberoemd in Nederland. En die hebben miljoenen streams en miljoenen videoweergaven en meer dan 1 miljoen YouTube-abonnees, is niet normaal. Uitverkochte shows in Avans Live en meerdere volledig uitverkochte Ziggo Dome-concerten. Eigenlijk bizar, maar hoe is dat eigenlijk begonnen? Dat vind ik dan wel weer interessant. Nou, ze zijn allemaal afzonderlijk als jonge YouTubers begonnen. Hè? Die mannen Raoul de Raaf, Koen van Heest, Robbie van de Graaf en Milo ter Regen. En die deden dat allemaal onafhankelijk, zeg maar. Matthias het Lam zat er ook nog bij. En ze begonnen allemaal als YouTubers die vooral filmpjes maakten over het voetbalspel FIFA. En omdat ze dat vaak samen speelden en filmpjes opnamen, ontstond er een soort van vriendengroep. En zo is het uiteindelijk het kanaal Bankzitters ontstaan. Het was meer een grap begonnen, want zij zagen zichzelf als reservespelers op de bank. En daar is die naam dus ook van afgeleid. En zo is het gegaan. En tegenwoordig, toen is het helemaal uit de hand gegaan. Gekke dingen bedenken, allemaal gekke dingen doen en zo. Dat is eigenlijk het verhaal van de bankzitters. Zo kan het gaan hier. We gaan even naar de piratenplaat. Want ik heb hier een echte piraat in de vrachtwagen zitten. Zijn naam is Rob.
1: Hij is een centpiraat. Zijn naam is Hessel Wijkstra.
0: Nee, vanmiddag is het Rob. Rob.
1: Op volle kracht bij Radio NL.
0: Rob uit Delden.

0: Ja, de test in twee. De test in twee. Zeg, amateursluisteraars. We staan hier even rechtstreeks in verbinding hier met Radio NL. Alles even wegdraaiend hier vanaf de locaties Sneek in Friesland, hè? Het weer is goed. De hits zijn weer top voor elkaar. Ik zeg, de volgende is er eentje van Jan en Zwaan. Speciaal voor jullie bestemd, hè? Jan en Zwaan met Zing met me mee. Ik zeg, luister met en blief terbie. Goeiedag.
1: Piraat

red me wel, heet het. Sherelle, die redt zich wel. Zo is het. Nog even een verzoekplaatje voor Erwin uit Bijlen. Die zegt, hey, zo zou je dat heerlijke nostalgische nummer 15 miljoen mensen nog eens even kunnen draaien. Dat is namelijk prachtig jeugdsentiment, schrijft hij. Fluitsman van Tijn. Ja, dat is ook weer een bijzonder verhaal. Hè? Want, heel veel liedjes hebben bijzondere verhalen. Dit is ook zo eentje. Het wordt wel ook wel het tweede volkslied genoemd eigenlijk. Ja, want we hebben natuurlijk Wilhelmus. Maar dit is misschien wel het tweede volkslied van Nederland. En als je naar het ontstaan bekijkt, dat is wel heel bizar. 1995 keken we allemaal naar 1, 2 en 3. Hè? Meer zenders hadden we niet. En daar hadden we een postbankreclame, je weet wel. Daar werd het liedje voor gemaakt eigenlijk. Een kort stukje. Maar ja, het werd zo gewild dat mensen vroegen om of het niet wat langer kon. En toen hebben ze dus, Fluitsman van Tijn, die hebben dat dus langer gemaakt. Als een echte single. En zo werd het uitgegroeid tot bijna het tweede Nederlandse volkslied. Bizar, hè? Allemaal naar aanleiding van een reclamespot eigenlijk. Dus ik heb het over dit liedje. Herkenbaar, Nederlands. Hè? Die beelden die erbij horen, die zie je al voorbij flitsen en zo. Dus ja, dat is het verhaal. 15 miljoen mensen.

0: heb even de statistieken erbij gezocht. Dit was in 1994. En bij het Centraal Bureau voor de Statistieken staat op 1 januari geschreven... 2026, 18.130.000 mensen wonen er nu geschat, zeg maar, in Nederland. Dus het zijn er nogal wat meer. En dus 3 miljoen meer in een paar jaar tijd. En ja, wel even onder voorbaat van geboorte, sterfgevallen en verhuizingen die voortdurend doorgaan, schrijven ze hier. Maar goed, het zal een paar honderd schelen of zo, denk ik, toch? Dus ja, van 15 naar 18 miljoen, dat is nogal een dingetje. Hè? Het land is vol. Hey, zometeen gaan we nog meer verzoekplaten draaien voor al die mensen in Nederland. En ja, als je een idee hebt, stuur het even door in de Radio NL app. En wie weet zit jouw liedje er zometeen tussen. En natuurlijk even naar de broodnodige reclames. Ons bestaansrecht.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is Kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal... ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
3: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
4: Kleed nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
6: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Vier nog één keer met mij de zomer.
9: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
11: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.

Zijn droom was om een grote feesthit te maken. En dan heb ik het over Dennis van Dam, Dam, Dam. En dat is gelukt. Trompetta van William heeft hij in het Nederlands vertaald. En zo is dat ontstaan. En daar werd hij zojuist aangevraagd door Michel uit Raalte. En die zegt, ja, het is hier prima vol houden in de tuin. En we moeten alle luisteraars even de groeten doen, vooral in de buurt daar. Die komen straks namelijk barbecue bij hem. Agnes, Han en Petra en Koen. Dus als je geroepen voelt, Michel houdt een barbecue in de tuin in Raalte. Ik heb geen adres, dat krijg ik misschien nog wel. Dat kun je misschien wel even aanschuiven. Er zal vast wat overblijven. Want man, man, man. Wat wordt er altijd aan eten weggegooid naar zo'n barbecue? Tenminste bij heel veel. He? Grote ogen, veel te veel mee bestellen, veel te veel neerleggen. Goed, nou klink ik een beetje als een oud wijf, ik snap het wel. Maar ja, ik kom net van het festival, daar werd ook weer bakken vol eten overgebleven. En het, man. Even kijken, waar waren we gebleven? Ja, we zitten hier in de verzoekplaat. Ik had hier een berichtje gekregen van Don uit Gouda. Ja, die zegt, goedemiddag, net thuis van een vakantie. We zijn een dagje rolcontainers aan het leveren in Zuid-Limburg. Liggen lekker te bakken in het zonnetje, nog 4 dagjes en dan vakantie. Oh, dat staat hier, oké. Okay. Het leven valt best mee van Belinda Kinaar, is de bedoeling, begrijp ik. Nou, en dan nog een bericht van Mark uit Heemskerk. Hey Essel, goedemiddag. Deze zondagmiddag zou je voor mij, ik weet niet hoe, willen draaien. Ja, dat is goed. Ik heb alleen de originele uitvoeringen, Mark. Dus die ga ik dan even inzetten. En gewoon omdat het een mooi liedje is. Dat klopt. Dat gaan we doen. Benny Nijman, 1980. Je weet wel, die met zijn lok in zijn ogen, die steeds achterover sloeg.

0: kan soms een wereld van verdriet schuilgaan. Marianne Weber bezong het in haar aangrijpende verhaal over het meisje huilt. En ja, dat is natuurlijk tragisch, treurig en alles tegelijk. 2007. Het verhaal over dat meisje wat sociaal alles kwijtraakte en verslaafd was. Prostitutie, eenzaamheid, noem maar op. Nou, je hebt het net gehoord, het verhaal. Goed, nou even weer wat leuks, want Arjan van der Doelen moet je weten. Dat is een vrachtwagenchauffeur, een hart en nieren. Heeft al die jaren heel veel verzoekplaten hier opgestuurd. En dat deed hij dan door een bericht in te spreken op zijn Arjans. En nou deed hij netjes typen zo. Dus ik zeg tegen ik zeg, spreek even wat in op zijn Arjans. Nou, dat heeft hij gedaan. Dus ik, dat doet hij dan ook gewoon in de opdracht. Hoe mooi is het?
1: Ja, Hessel. Oh, wat is het toch mooi weer, hè? Hessel, plaatje van normaal met dames. Laat je rocks maar lekker waaien. Het is een goeie weer. Je zegt, ik hoor het wel. Bedankt, hè. Hou de week.
0: Ja, zo gaat het dan. En dus ik zeg, valt er wat te zien? Nou, ja, hij zegt, ik krijg last van mijn nek. De hele tijd naar links uit het raam kijken. En al die vrouwen. Dus dames, pas op, hè. Die vrachtwagenchauffeurs die kijken naar beneden, hè.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Weer die klote muggen in huis.
2: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Heerlijk!
2: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
4: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
5: Wij zijn de mannen.
4: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
6: Dandyxl.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
7: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij, Karwei. Maak het mooier.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Radio NL.
2: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
3: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
2: Evenemententerrein in Roden.
3: De Zomertour.
2: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
6: Single Snow, zet de tijd op 3 uur.
7: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Er wordt gevreesd voor veel doden door de zware aardbeving in Japan. Er is onder meer een winkelcentrum ingestort waar op dat moment veel mensen waren. De beving met een kracht van 7.1 was in het zuiden van Japan. Tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Duizenden huishoudens zitten zonder stroom. De rechter heeft een man van 55 uit Rotterdam veroordeeld voor verkrachting. Het slachtoffer was een meisje van 7 dat kikkers aan het zoeken was in het Zuiderpark in Rotterdam. U heeft haar zorgeloze kijk op de wereld in één klap afgenomen, zei de rechter. De man kreeg 2 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Tegen een man uit Best die illegaal handelde in jonge hondjes eist justitie een werkstraf van 200 uur. Hij haalde de puppy's telkens met zijn auto bij een fokker in Bulgarije en verkocht ze dan via Marktplaats met valse hondenpaspoorten. Door de lange autoritten werden de hondjes vaak ziek en 5 overleden na de verkoop. En Madonna heeft een opvallende tekst op social media gezet, in het Nederlands, met een spelfout. Ze schrijft: ik heb iets waar ik over wil praten. Ze legt niet uit wat zij mee bedoelt. Sommige mensen denken dat ze komt optreden op de World Pride in Amsterdam, maar de organisatie wil er niks over zeggen. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig met een paar stapelwolken bij 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 in het zuidoosten. En de komende dagen blijft het zonnig en wordt het met 30 tot 35 graden nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
10: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
11: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
12: Hamer werkt aan betrouwbare techniek.
13: Met meer dan 500 collega's realiseren wij grote projecten.
12: In elektra, HVAC en werktuigbouw. Van industrie tot retail.
13: Van tank- en laadstations tot datacenters.
12: Jij maakt het bij Hamer. Werken bij hamer.nl.
10: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
14: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
15: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
14: Kijk op ProStop.nl.
16: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en M.

0: nu naar Spotify en luister rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Uniek

0: Park in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Goedemiddag, het is 3:00 geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Dit zijn de files. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 7 minuten. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijkhavens en Klaverpolder een kwartier. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Hoevelaken en Vathorst 5 minuten door een ongeluk. Controles, een hele hoop gemeld in de Flitsmeister-app. Pak er even een paar voor je tussenuit. A2 Den Bosch-Utrecht bij 72.4. A4 Amsterdam-Den Haag bij 21.5. De A7 Heerenveen-Groningen 168.1. En de A15 Nijmegen-Gorkum bij 103.3. En voor een volledig overzicht van alle flitsers, check je de app van Flitsmeister.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Ivan Pasveer!
1: Ja, goedemiddag. Richting het einde van de werkdag met Stef Eckel zometeen. En dit is Wesley Bronkhorst.
2: Dit is de muziek van

0: Het is wel grappig, hè? Het album van Stef Ekkel, als hij er binnenkort aankomt, dan leest het bijna weg als een boek. Je moet genieten zonder spijt, want de klok die tikt maar door. Ach man, heerlijk zeg, die levenswijsheden van Stef Ekkel, toch? Het was het allernieuwste van Stef. De klok die tikt maar door, zojuist bij Radio NL. Het is dinsdagmiddag. We gaan alweer langzaam richting het einde van de week. In de zomervakantieperiode kan dat zowel positief als negatief opgevat worden. Want ja, stel dat dit nou je laatste vakantieweek is. Ja, dan hoop ik voor je dat die week nog heel lang duurt. Maar goed, mocht je momenteel gewoon druk aan het werk zijn, ja, dan kan die week niet snel genoeg voorbij zijn, lijkt mij. Goed, vanmiddag sowieso weer kans op het gloedje nieuwe Radio NL t-shirt in het spelletje van de dag. Maar eerst, ja, zeker niet onbelangrijk.
1: Nee, je moet meer vader
2: Abraham, hè? Hé, grote spullen. Gaat eens wat meer.
1: Vader Abraham, hè?
3: Vader Abraham, jongen.
4: Ja.
3: Hé, hey, kom eens op, joh.
5: Er moet meer vader Abraham worden.
6: We moeten meer vader Abraham.
1: Vader Abraham, hè?
7: Draai een plaatje.
8: Ga eens deur en zorg er eens voor dat ik vaker vader Abraham hoor.

dit ooit verwacht, hè, dat die twee met een ander zouden samenwerken? Nick en Simon en Agda en Murik. Maar toch hebben ze het idee gevat om dat een keertje te gaan doen. De duo's opsplitsen en vervolgens met elkaar laten samenwerken. En dan vooral kijken wie het verst komt. Nou, uiteindelijk is dat dilemma nog steeds niet opgelost. Het is allebei het joekel van het hit geworden. Het liedje wat Paul de Munnik met Simon Keizer heeft gemaakt. En dit liedje wat je zojuist hoorde van Nick Schilder en Thomas Agda. Allebei hoogste positie in de hitlijsten. Nummer 2. En volgens mij ook precies even lang in de hitlijsten gestaan. Dus ja, net zo succesvol. Heeft uiteindelijk helemaal niks opgeleverd. Maar goed, toch wel leuke liedjes. En dat is dan misschien wat het resultaat is van deze samenwerking, toch? Je luistert Radio NL op dinsdagmiddag met Jeroen van Zel, zometeen de Griekse nacht. En eerst terug naar de jaren 80 met Ferdi Lancé. Er is Als ze lacht, dan lacht.

0: Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupemeloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor 21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
3: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
4: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat hij online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
3: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
5: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
6: Piraten der Lage Landen.
7: Zaterdag 24 oktober, Maaskantje.

0: Mega Piratenfestijn. Zaterdag 24 oktober in Maaskantje. Tickets en info. Megapiratenfestijn.nl.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Dit is Radio NL.
4: Altijd aan. Radio NL.
0: Altijd aan.
5: Al mijn hele leven.

Komt die uithaal? Mr. Marco Borsato. En je hoeft niet naar huis vannacht bij Radio NL. Ja, inmiddels vrijgesproken. Dat betekent natuurlijk dat iedereen hoopt op een comeback van Marco Borsato. Ik zag het laatst overal op Facebook ook al verschijnen. Wanneer komt hij weer op de planken? Wanneer gaat hij weer optreden? Vele vragen het zich af. Nou, hij heeft gezegd, in 2026 gaat het niet gebeuren. Maar goed, als je goed naar die woorden luistert, betekent dat dus dat hij waarschijnlijk volgend jaar, 2027, gewoon weer gaat optreden. Kan ik al kaarten kopen, denk je? Nou, het zou best kunnen. Hopen toch stiekem wel. Je luistert Radio NL op dinsdagmiddag met de nieuwe Robert Pater zometeen. En eerst even afdalen richting het zonnige zuiden, Spanje.

0: De Franse chansonnier Robert Pater. En blijf toch bij mij in de middagshow van Radio NL. Heb je er wel eens over nagedacht dat je dingen die je op televisie ziet vaak een hit worden? Denk bijvoorbeeld natuurlijk aan Beste Zangers. Het programma waarin allerlei zangers liedjes van elkaar zingen. Hits als Duurt te lang van Davina Michel is erin geboren. Roxanna Hazes met Vannacht. Tino Martin met Zij weet het. Maar het gebeurt ook wel vaker in series, hè, dat er een hit uit wordt geboren. Denk bijvoorbeeld aan de Luismoeder een paar jaar geleden. Hallo allemaal, dat was wat juf Ank altijd zong. En vervolgens hebben de Gebroeders Rossig daar een wereldhit mee gescoord in de carnavalsperiode. Maar goed, we gaan nog eventjes iets verder terug in de tijd. Ken je de film en de serie trouwens ook nog? All Stars. Ook daar is een hit uit geboren.
1: En dan nu...

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: is er al. Sterker nog, morgen dan gaat het boven de 30 graden in zo ongeveer het hele land. Dus het wordt echt zomer in Nederland. Django Wachter en Als de Zomer Komt. Hey, we hebben vanmiddag de prijzenkast weer vakkundig leeggetrokken. Het gloednieuwe Radio NL t-shirt zometeen op het spel in...
1: Het spelletje.
2: Het spelletje
1: van de

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Kijk hem gaan. Oh, mijn kor op zijn nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
2: Heb je trek?

0: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
1: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
2: Soedal, de bouwverslimmers.
1: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Radio NL.
8: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
9: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
8: Evenemententerrein in Roden.
9: De Zomertour.
8: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Bakboord, stuurboord.
12: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 4 uur.
10: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. In Amsterdam-Osdorp heeft de politie een straat afgezet en een paar panden ontruimd. Na een politieachtervolging crasht er een auto met daarin explosieven. De inzittenden zijn gevlucht en de politie is naar ze op zoek. In de straat staan ambulances klaar en boven de wijk cirkelt een politiehelikopter. Door de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen in een winkelcentrum. Een uur na de beving was er een explosie en stortte de tweede verdieping in. Waarschijnlijk zitten nog tientallen mensen vast. Er zijn meer gebouwen ingestort en tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een minderjarige jongen uit Bergen-op-Zoom heeft 2 weken geleden voor niks de politie gebeld toen hij was mishandeld door een man. Er waren geen agenten om hem te helpen. De jongen en zijn ouders probeerden later aangifte te doen en dat mislukte ook. Het verdient zeker niet de schoonheidsprijs, zegt de politie nu. En keeper Timon Welleroyter stapte 2 weken geleden over van Feyenoord naar VfL Wolfsburg. Maar zijn Duitse avontuur is in mineur begonnen. Hij raakte geblesseerd bij een vriendschappelijk potje tegen Olympique Lyon. Wolfsburg zegt dat Welleroyter zeker een paar weken is uitgeschakeld. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig met enkele stapelwolken bij 24 graden in het noordwesten tot 30 in het zuidoosten. En de komende dagen blijft het zonnig en wordt het nog warmer, 30 tot 35 graden. En dat was ANP Nieuws.
15: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: u op mastertools.nl.
1: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
2: De nieuwe single Ik Mis Je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
3: Dus ik mis je als je hier niet bent.
2: Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Uniek in de regio.

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop.
1: Goedemiddag, 4 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Dit zijn de files. A4 Den Haag Rotterdam tussen Rijswijk en het Ketelplein, 11 minuten. A16 Breda Rotterdam tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug door werkzaamheden, 17 minuten. En de A17 Roosendaal Dordrecht tussen Moerdijk Havens en Klaverpolder, 20 minuten. Ook daar zijn wegwerkzaamheden. Ook nog een melding vanaf de N277. Dat is in beide richtingen. Daar is de weg dicht tussen Helenaveen en Veunen. En dat komt daardoor een ongeluk. Flitsers, gemeld in de Flitsmeister-app. Dat zijn er een hele hoop. Ik pak er een paar voor je tussenuit. A2 Den Bosch-Utrecht, 72.4. A7 Afsluitdijk-Heerenveen bij 132.8. De A28 Zwolle-Assen bij 153.4. En de A50 Os naar Arnhem bij 157.8. En voor een volledig overzicht check je de app van Flitsmeister.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Eva Pasveer!
1: Goedemiddag, zometeen spelen we het spelletje van de dag naar de Gebroeders Co. En dit is John West.
2: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

0: Ja, daar moet je ook trots op zijn, toch? Proud to be Fout, de nieuwe Gebroeders Co. In de middagshow van Radio NL. Het is dinsdagmiddag, vakantieperiode. Momenteel heeft volgens mij heel het land inmiddels vakantie. De bouwvak is ook begonnen. Volgens mij zijn ze inmiddels ook in het zuiden. De laatste periode die op vakantie gaat vrij inmiddels. De schoolvakanties zijn ook daar begonnen. Ja, en dat betekent dat Nederland een beetje leger is, hè, op dit moment. Iedereen die gaat toch naar de camping in Frankrijk, Spanje, misschien wel naar Duitsland. Of natuurlijk gewoon wel in eigen land. Maar ja, dan ben je alsnog niet thuis. En ja. De kans is ook aanwezig dat je dan dingen aan het doen bent en niet per se de hele dag naar de radio aan het luisteren bent. En dat betekent dat jij des te meer kans maakt op reizen.
1: Het spelletje van de dag.
0: Ja, gewoon omdat jij het bent, doen we deze hele week namelijk het spelletje van de dag. Met daarin kans op het gloednieuwe Radio NL t-shirt.
1: Het spelletje van de dag.
0: Die heb ik vanmiddag hoogst persoonlijk hier uit de kast getrokken. Ik weet niet eens of dat mocht, maar goed, zoals je zult begrijpen, ook hier zijn er mensen op vakantie en is die kast gewoon onbeheerd. Dus ja, daar heb ik gewoon even wat t-shirts uitgetrokken. En die geef ik deze week iedere dag weg in het spelletje van de dag. Samen met nog wat andere Radio NL goodies in Raad Wie Er Praat. Je hoort

0: Wie er praat. Je hoort zometeen een bekende Nederlander praten. Ja, gok eventjes wie dat is. Dat is het enige wat je hoeft te doen. En gokken is gratis in dit geval. Het is geen casino hier. Het is gewoon de radio en de app die je moet downloaden. Dagen gok je en maak dus kans op, om als een van de allereerste in dat gloednieuwe Radio NL t-shirt rond te lopen. Oké, ben je er klaar voor? Oren gespitst. Dit is de opgave van vandaag in Raad Wie Er Praat.
1: Dat is het verschil. Ik heb nooit zangeres willen worden. En dat is het verschil. Ik zou nooit luisteren naar een ander. Want ik bedoel, dat was mijn droom niet. Dus ik kan me geen eens voorstellen. Ik zou nooit het lef hebben gehad überhaupt om in zo'n show te gaan staan. Ik wilde gewoon postbode worden. Of alcoholist. Iets anders.
0: Oh ja, oké. Okay. Maar het wordt hier al wel een klein beetje weggegeven. Het gaat sowieso om een zangeres, maar welke zangeres? Ja, dat is dan de vraag. Heb je een vermoeden? Herken je de stem? Of wil je gewoon een gokje doen? Dat kan natuurlijk ook. Open die app. Stuur het even in via de berichten. En wie weet, maak het jou blij met een Radio NL t-shirt.

0: dit is wel geinig, toch?
1: Dit liedje wilde eigenlijk helemaal niemand uitbrengen. Kido die was het ook niet van plan. Hij deed het gewoon tijdens zijn liveshows om het publiek een beetje te vermaken. Maar het werd zo'n succes dat hij het wil uit moves brengen. Nou, het resultaat mag er zijn. Kido van der Graaf. En ik kom terug bij Radio NL op dinsdagmiddag. Midden in het spelletje van de dag. Zojuist heb ik een BN'er aan je laten horen. Aan jou de vraag welke BN'er het is. Er wordt flink gegokt in de Radio NL. Ik vind dat altijd wel leuk om die analyses te zien. Er zijn echt mensen die complete analyses maken. Van joh, het zou wel eens uit dit programma kunnen komen. Deze stem die lijkt heel erg hierop. Laat ik je een klein beetje op weg helpen. Het is niet Angela Groothuizen. Samantha Steenwijk zie ik voorbij komen. Die is het ook niet. Ik gok Senna, zie ik hier staan in de app. Die is het ook niet. Marga Bult is het niet. Deze vond ik wel heel creatief. Suzanne Kleeman, dat is de zangeres van Lobus Lane. Ken je dat nog? Nee, die is het ook niet. Wel creatief gevonden, kudo's daarvoor. Bonnie Sinclair komt binnen. Brigitte Kaandorp. Wendy van Hout. Zijn het allemaal niet? Wel heel dicht in de buurt. Want ja, het zijn allemaal zangeressen. Maar goed, wie is het dan wel? Wil je een gokje wagen? Dit is de stem in Raad Wie Er Praat vandaag.
2: Dat is het verschil. Ik heb nooit zangeres willen worden. En dat is het verschil. Ik zou nooit luisteren naar een ander. Want ik bedoel, dat was mijn droom niet. Dus ik kan me geen eens voorstellen. Ik zou nooit het lef hebben gehad überhaupt om in zo'n show te gaan staan. Ik wilde gewoon postbode worden. Of alcoholist. Iets anders.
1: Oké, nou, wagen poging in de Radio NL. We hebben kans op het gloednieuwe Radio

0: de concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
4: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs. Alle dozen 5 stuks 1+1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Dit is Radio NL.
14: Altijd aan. Radio NL.
13: Altijd aan.
14: Radio NL.
13: Weerbericht.
15: Momenteel vrij zonnig met later nog enkele stapelwolken. Temperatuur momenteel 24 graden in het noorden tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm met 30 tot 35 graden. En daarbij is het ook zonnig. Donderdag wordt het in het binnenland opnieuw tropisch. En vrijdag zijn er na zonnige periode ook wolkenvelden met lokaal een beetje regen. In het weekend blijft het waarschijnlijk droog met 22 tot 29 graden. 3:05 op dinsdagmiddag. En dit zijn de hoofdpunten uit het nieuws.
16: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. In Amsterdam-Oostdorp is een grote politieactie bezig. Er crashte een auto die bij een plofkraak is gebruikt in Duitsland. En mogelijk liggen er nog explosieven in. De inzittenden zijn gevlucht. Er zijn woningen en gebouwen ontruimd. Schepen die in de haven van Deventer liggen moeten daar weg, anders zitten ze voorlopig vast. De sluis gaat vanaf komend weekend namelijk niet meer open vanwege de lage waterstand in de IJssel. En president Zelensky is aangekomen in Washington, waar hij met president Trump gaat praten over militaire steun in de oorlog met Rusland. De vorige keer dat Zelensky bij Trump was, kregen ze voor het oog van de camera slaande ruzie.
15: Oeh, laten we hopen dat dat niet meer gebeurt. En dan ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. Dit zijn de files momenteel. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Oud-Dijk en de grens 13 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug 5. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonziel en de Moerdijkbrug 20. En de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijkhavens en Klaverpolder 25 minuten. Controles gemeld in de Flitsmeister-app langs de A2 Den Bosch-Utrecht 82.5. A4 Amsterdam-Den Haag bij 6.0. De A7 Heerenveen-Groningen 168.1. En de A27 Gorkum naar Breda bij 36.7. En voor een volledig overzicht van alle flitsers check je de app van Flitsmeister.
17: Als het te veel wordt, als je groen en geel wordt en je hebt een hoop verdriet.
18: Hey, Radio NL, Joost Klein hier. Waarom ben ik niet te horen in jouw radioshow? What the fuck, man?
19: Zet de radio aan en laat je lekker gaan.
15: Sorry, Joost, ook vandaag.

0: Oké, nee, sorry hoor. Hier trek ik de grens. Weet je, heel veel dingen kan ik wel begrijpen. Als er wordt gezongen, oh, de liefde hangt in de lucht. Ja, kan natuurlijk helemaal niet, hè. De liefde, dat is niet iets wat in de lucht kan hangen. Maar goed, kan ik nog enigszins inkomen, hè. Het is een uitspraak die wordt gedaan. De liefde hangt in de lucht. Maar dit is gewoon fysiek onmogelijk. De hartslag van je heupen. Ik bedoel, als ik mijn oor op jouw heup zou leggen, dan hoor ik niks. Misschien de zee of zo.
1: Het spelletje van de dag.
0: Goed, met een hele rijke fantasie. De hartslag van je heupen. Mike Versteeg bij Radio NL. Het is dinsdagmiddag, spelletje van de dag. Laten we even iemand gaan bellen die heeft geappt in de gratis Radio NL-app. Heb je dat gedaan? Hou je telefoon bij de hand, want het kan je zomaar dat gloednieuwe Radio NL-t-shirt opleveren. En dan ben je echt een van de allereerste die hem draagt. Dus dat zou leuk zijn natuurlijk. We hebben zojuist de BN'er laten horen. Gewoon benieuwd of het een beetje geraden kan worden. Zag ik toevallig net al voorbij komen. Davina Michelle. Het Rotterdamse klinkt door. Ik denk dat het een belediging is voor de vrouw die erin zit. En Radio NL, goedemiddag met Ivo.
2: Hi, Ivo, je spreekt met Quincy.
0: Hey Quincy, goedemiddag uit het prachtige Haarlem.
2: Jazeker.
0: Och man, Quincy, ik ben een beetje jaloers op je dat jij in zo'n mooie stad woont.
2: Is dat zo?
0: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben een keer of 3, 4 in Haarlem geweest. En iedere keer dan valt mijn mond weer open van verbazing hoe mooi die stad is.
2: Ja, zeker. Prachtig mooie stad.
0: Is het een beetje mooi wonen daar?
2: Ja, ik woon hier met plezier, dus ik vind het prachtig.
0: Mooi er al?
2: Ik zou ook niet weg willen. Sinds mijn geboorte, dus
0: een echte. Hoe noem je dat? Een haarlemmer of is daar een ander woord voor?
2: Een mug.
0: Een meurt.
2: Een mug.
0: Een mug. Ja. Ik weet niet of dat een hele fijne bijnaam is om te hebben. Want die zijn vaak irritant, maar dat terzijde. Ja. Hé, Quincy, laten we nou een serieuze zaken gaan hebben. Dit is de opgave in Raad Wie Er Praat vandaag.
3: Dat is het verschil. Ik heb nooit zangeres willen worden. En dat is het verschil. Ik zou nooit luisteren naar een ander. Want dat was mijn droom niet. Dus ik kan me geen eens voorstellen. Ik zou nooit het lef hebben gehad überhaupt om in zo'n show te gaan staan. Ik wilde gewoon postbode worden. Of alcoholist. Iets anders.
0: Okay, ja, ik denk dat als deze vrouw een Rotterdammer zou worden genoemd, dat ze zich in haar bed omdraait vandaag nog. Quincy, wat denk jij?
2: Dat denk ik ook wel. Maar ze woont ondertussen in Haarlem.
0: Ja, is dat zo?
2: Ja.
0: Ik dacht, dit is een Hagenees, een doorgewinterde Hagenees. Die gaat nooit buiten de stadsgrenzen komen. Maar ze woont in Haarlem tegenwoordig.
2: Ja.
0: Nou goed, wie is het?
2: Dit is Anouk.
0: Ja, natuurlijk. Quincy, van harte gefeliciteerd, man. We zochten Anouk, inderdaad, zangeres Anouk Thielen, die in een ander leven misschien wel postbode of alcoholist was geworden. De droom.
2: Ja. Nou, gelukkig is ze zangeres geworden. Hebben ze meer van mee verdiend, denk ik.
0: Hey, ik ga jou feliciteren. Jij bent als een van de allereerste Nederlanders het gloednieuwe Radio NL t-shirt. Ik wens je er ontzettend veel plezier mee.
2: Dankjewel.
0: En over Anouk gesproken. Dit is een liedje van haar met Tino Martin.

0: Origineel natuurlijk een Engelstalig liedje dit, hè? Is This the Way to Amarillo? In Nederlands is dit te voet naar Scherpenheuvel. Marlet hoor je zojuist bij Radio NL op dinsdagmiddag. Hey, je hoort het Stefan wel eens zeggen, toch? Laat je brein breinen. Laat je brein het werk doen. Maar goed, dat moet je niet te vaak doen, want dan kom je echt tot hele gekke ideeën. Zo zat ik vanmiddag op kantoor dit radioprogramma voor te bereiden. En ik liet dus ook eventjes mijn brein breinen. Want dat is ook het advies wat Stefan mij had meegegeven. Als je eventjes niks kunt verzinnen, laat je brein dan breinen. Nou goed, waar kom ik vanmiddag op toen ik eventjes door mijn muziek aan het scrollen was? Toen kwam ik Lucas Egea tegen. En vervolgens iets verder bij dezelfde naam Lucas. Daar staat ook Lucas en Steve. Ik weet niet of je dat wat zegt. Lucas en Steve, dat is een bekend DJ-duo. Komt uit Maastricht. En veroveren ze ongeveer de hele wereld met hun muziek. Goed, ja, Lucas en Gea, natuurlijk in heel Nederland bekend met onder andere deze.
1: En steeds weer hang je, dan zie ik je tranen.
0: En Lucas en Steve, ook uit Nederland, maar internationaal bekend met deze.
2: We're just having fun.
0: En toen dacht ik dus, wat nou als Lucas en Gea ooit internationaal willen doorbreken? Dan zouden ze misschien een trio moeten vormen. Dus niet Lucas en Steve en Lucas en Gea, maar Lucas, Steve en Gea. En dat zou dan zo moeten klinken.
1: En

0: Radio.
1: Ik hoor het wel hoor, hitje. Nou goed, dit is dus wat je krijgt als je brein daadwerkelijk laat breinen. Mocht je nou ook zulke goede ideeën hebben, zometeen dan gaan we het weer doen. De drive-in show op je radio. Een uur lang het uurtje lekker los. En dat is natuurlijk omdat het bijna 5 uur is. Dan is het tijd voor...
2: Uurtje lekker los.
1: Oké, dus als je ook zulke gekke ideeën hebt, die kunnen we goed gebruiken in het uurtje lekker los, de drive-in show op je radio. Vraag jouw favoriete liedje aan, zometeen na 5, want jij bepaalt een uur lang de playlist. Of bel gewoon even.
3: 088 0200 100.
4: Ja, kan ik niet gewoon even appen dan?
3: Jazeker, dat is Peter. Ga naar de app van Radio NL, klik rechtsonderin op berichten en de DJ leest het meteen.

0: Dan ga je op zoek naar pellets.
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
3: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
2: En dat werkt goed?
3: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
2: isopaleis.nl.
4: Bendy XL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendy XL.nl.
5: Kijk hem gaan. Oh, mijn korps, een nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij.nl.
6: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
9: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat, alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
11: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
13: Radio NL.
14: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
15: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja,
14: evenemententerrein in Roden.
15: De Zomertour.
14: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
18: Single Snow, zet de tijd op 5 uur.
16: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. In Amsterdam-Osdorp is al uren een politieactie aan de gang. Na een politieachtervolging crashte een auto die bij een plofkraak in Duitsland is gebruikt. En er liggen misschien nog explosieven in. De straat is afgezet en eromheen zijn woningen en gebouwen ontruimd. Waaronder een verzorgingshuis. De inzittenden van de auto zijn gevlucht. Een nieuwe tegenslag voor binnenvaartschippers. Ze kunnen vanaf het weekend ook niet meer over de IJssel bij Deventer varen. Vanwege de lage waterstand gaan de sluizen daar niet meer open. Het Twentekanaal ging eerder ook al dicht. Schippers die in de haven van Deventer liggen moeten daar uiterlijk vrijdag weg zijn. Een spannende dag voor president Zelensky in Washington. Hij is daarom met president Trump over militaire steun te praten, met de vorige ontmoeting nog vers in zijn geheugen. Ze kregen toen slaande ruzie. Zelensky gaat ook naar de uitvaart van senator Lindsey Graham, die een dag voor zijn overlijden nog in Kiev was. En fans van de Beatles moeten opletten. Op de officiële website staat een klok die aftelt naar morgenmiddag 2:00... met daarbij de melding dat spannend nieuws bekend wordt gemaakt. Een Brits muziekblad denkt het al te weten. Er komt een jubileumbox uit van het album Rubber Soul uit 1965. Dan het weer van Weer Online. Vrij zonnig met wat stapelwolken. En vanavond blijft het nog een tijd zomers warm. Morgen veel zon en dan wordt het op grote schaal tropisch warm. 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden iets koeler. En dat was het ANP Nieuws.
20: Basters Autoservice Rijen. Voor onderhoud, APK en bandenservice. Wij zorgen dat je auto in topconditie blijft. En wist je dat we ook werken voor leasemaatschappijen? Kijk op bastersautoservicerijenbv.nl of kom langs aan de Kempenbaan.
21: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: gratis vestool, 18 volt accu op mastertools.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Zeeweg in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Goedemiddag, 5 uur geweest. Zometeen hier het uurtje lekker los. Eerste blik op de wegen. ANWB Verkeersinformatie bij Radio NL. Met de lange file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Delft. Meer dan 1 uur vertraging over 3 kilometer. Sterkte daar. A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Oud-Dijk en de grens. 11 minuten voor de politiecontroles. En de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. 17 minuten. En dat komt door wegwerkzaamheden. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. Langs de A6 Muiden-Lelystad. 69.6. De A15 Nijmegen Gorkum bij 103.5, A28 Zwolle-Assen 153.4 en de A44 Den Haag-Amsterdam bij 20.4. En voor een volledig overzicht van alle flitsers check je de app van Flitsmeister.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Oké, waar heb je zin in op deze dinsdagmiddag? Jij bepaalt de playlist tot 6 uur, dus kom maar door met je favoriet in de app.
2: Dit is de muziek van Radio.

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Ik wil nog even de groeten doen.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie!
2: Lekker niet, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
1: Dit is een uurtje.
0: Lekker los.
3: Lekker los.

0: Uurtje lekker los. Complete chaos.
1: Uurtje lekker los.
2: Run.
3: Het is top, nu zit het.

0: gevraagd door Marina uit Ermelo, maar nog door vele, vele, vele meer. Rutger van Barneveld. Uurtje lekker los. En die hit waar je deze zomer niet omheen kan. Zwoele zomernachten. Ja, zelfs op mijn balkon op Kreta was ik niet veilig voor dit liedje. Ik heb dat gisteren al eventjes verteld. Dat ik me echt een boomer voel tegenwoordig. Ik zat namelijk in een hotel op Kreta tijdens mijn vakantie. Waar dus ook allemaal groepen jongeren zaten. En die zaten dus echt de hele dag van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat zwoele zomernachten af te spelen. Maar goed, dan weet je in ieder geval wel dat het een hit is. En dat mogen duidelijk zijn hoe vaak die aangevraagd wordt in de app. Rutger van Barneveld. En daarom zojuist in het uurtje lekker los. Hé, hey, wat wil jij horen? Wat kan jouw dinsdagmiddag nog net wat mooier maken? Vraag het aan in de gratis Radio Red app. En alles mag, alles kan. Want dit is de drive-in show op je radio. Ik zie onder andere Kelly binnenkomen met Antoon. Of ik eventjes een liedje van hem kan draaien. Nou, dat kan geregeld worden. Dirk Mildijk. Ja, die moeten we ook eventjes cheffen zometeen. En Koen uit Leiderdorp. Goedenavond.
1: Hey Ivo, goedenavond.
0: Ja, ik moet zeggen, goedemiddag is het natuurlijk. Wat was je aan het doen, Koen?
1: Ik ben de eten aan het voorbereiden. Een beetje de afwas al doen en een beetje koken voor de schuifje straks. Hè? Die komt straks thuis.
0: Eigenlijk de huishoudelijke taken.
1: Ja, dat hoort erbij, hè, als je mis twee bent.
0: Klinkt niet sexy, maar het is wel nodig natuurlijk. Hey, laten we dan eventjes de middag een klein beetje oprokken. Wat kunnen we draaien?
1: Ja, Jovink met Brommerskieken.
0: Uurtje lekker los!

0: Welcome to the Mailbag Corner.
1: Mailbag.
2: Dirkie.
3: Er moet meer gedirkmailbagd worden.
4: Oké. Okay.

je dit in films gezien of misschien zelf al over nagedacht dat je met zo'n enorme ghetto blaster onder het raam van je geliefde gaat staan om dan zijn of haar favoriete liedje te laten horen? Ja, of dat je zelf een liedje schrijft voor je geliefde. Nou, het kan bijna niet anders dan dat Anto dat heeft gedaan met dit liedje. De enige hoorde je zojuist in

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is Kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-hervel.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-hervel.nl.
3: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
2: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-hervelds.nl.
4: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker.
7: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
11: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
12: Gamma.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Momenteel nog steeds vrij zonnig met enkele stapelwolken. Temperatuur momenteel zo'n 24 graden aan de noordwestkust tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. Vanavond een echte zwoele zomeravond. En vannacht dan koelt het af naar zo'n 16 tot 18 graden. Morgen op grote schaal tropisch warm met temperaturen richting de 35 graden. En daarbij is het ook zonnig. Donderdag opnieuw tropisch. Vrijdag dan zijn er ook lokaal kans op een beetje regen. In het weekend blijft het waarschijnlijk droog met 22 tot 29 graden. Het is exact 6:03. En het zijn de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. In het oosten van Nederland kan over een paar dagen ook niet meer worden gevaren over de IJssel bij Deventer. Door de lage waterstand gaat de sluis niet meer open. Het Twentekanaal was al dicht. De auto die na een politieachtervolging crashte in Amsterdam-Osdorp is vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Mogelijk liggen er nog explosieven in en daarom zijn huizen en gebouwen in de buurt ontruimd. De inzittenden zijn gevlucht. En een drukke dag voor president Trump. Hij heeft de Oekraïense president Zelensky en de Israëlische premier Netanyahu op bezoek. Ze gaan met z'n allen ook naar de uitvaart van senator Lindsey Graham, die Oekraïne altijd steunde.
2: Oké, dankjewel voor dit moment. Nog een blik op de wegen. ANWB verkeersinformatie. Van een echte spits is geen sprake, maar er is wel het een en ander aan de hand. Bijvoorbeeld op de A4 Den Haag Rotterdam tussen Den Hoorn en Benelux. Momenteel 3 kwartier over 13 kilometer komt daar door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Oud-Dijk en de grens 10 minuten. En de A16 Breda Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 20 minuten. Dat komt daar door wegwerkzaamheden. En de flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A2 Den Bosch-Utrecht bij 72.4. A6 Joure-Emmeloord 302.4. A12 Arnhem-Utrecht bij 111.9. En de A37 van de grens naar Hoogeveen bij 32.0. Mocht je nou zelf nog een flitser ergens tegenkomen, geef het door in de app van Flitsmeister.
1: Het is half zes geweest. We hebben nog een half uurtje. Lekker los te gaan. Laat je brein nog even breinen. Wat wil jij nog horen? Dikke hectiek of kwaliteitsmuziek? Een feesttentje momentje? Jij hebt, wij maken het recept. En dan nu weer een dikke vette klap.
4: Komt-ie dan, hè?

0: En de zomer van Oya Lele, aangevraagd door Mirte Veenstra uit Zwartemeer. Toch stiekem wel een beetje jammer. Dit is wel een beetje een guilty pleasure geworden of zo. Hij werd een keertje aangevraagd een paar weken geleden. Dat was ook de allereerste keer dat ik hem gehoord heb. Stiekem wel heel erg vrolijk. Maar goed, ja, cheerio heb je deze zomer. Zwoele zomernachten. En ik zag vandaag ook nog een liedje over een zonnebank, wat ook een hit schijnt te worden. Ja, dan sneeuwt deze toch een beetje onder. En dat is dan weer een ironische woordgrap in de zomer. Goed, tijd voor een serieuze zaken. Wat wil je horen in het uurtje Lekker Los? Vraag het aan in de Radio NL app. Henny Snijderberg uit Zevenbergen. Graag Blikkendag van Sven Versteeg. Voor alle gasten van Titanic Deluxe in Lara, Turkije. Waar wij momenteel verblijven. Met onze dochter en haar vriend en de kinderen. 4 keer. Kijk eens aan. Eerst nog even naar Timmy uit Ter Apel. Hey Timmy.
1: Hey Ivo. Een hele goede middag.
2: Yo, yo.
1: Hey, zou jij Dirkie van Henk Wijngaard willen draaien? Als aansluiting op Dick Mildijk natuurlijk.
2: Oh ja.
1: Hey, een hele fijne middag/avond. Later.
2: Trek het in.

0: niemand doet wat niemand doet. Of durft.
1: Uurtje lekker los. Complete chaos.
2: Wordt helemaal los.
3: Wordt dit uitgezonden?
1: Tuurlijk niet.

0: Sven Versteeg en Blikkendag. Het is er weer bijna tijd voor.
1: Finale klapper.
0: Hij komt er weer aan. We zijn op zoek naar een lekkere uitsmijter. De finale klapper. En hoe gaan we dat doen? Nou, traditiegetrouw per telefoon. Per ouderwetse telefoon. Dus tenzij je belangst hebt, pak nu even de telefoon en tik ons nummer in. Ja, als je in ieder geval weet wat je wil horen. Studionummer is echt ontzettend simpel. 088-0200-100. Zometeen pakken we willekeurig iemand die inbelt. En onder de voorwaarde dat we het liedje hebben, draaien we dat dan als finale klapper. Dus kom maar in, bel maar even naar de studio via

0: This is the finale.
1: Finale. Finale.
2: Oké, tik het nummer van de studio nu in je telefoon of op je dashboard als je natuurlijk moderne auto-installatie hebt. 088-0200-100. 088-0200-100. Zometeen halen we live in de uitzending, of nemen we live in de uitzending een beller op. Ja, en mits we het liedje hebben, gaan we dat liedje draaien als finale klapper. Zo simpel is het. Dus bel in naar de studio 088-0200-100. Radio NL met Ivo, goedemiddag.
3: Het is stil aan de overkant, het is stil. Ja, het is stil, dan gaan we snel door naar de volgende. Radio NL met Ivo, goedemiddag.
4: Goedemiddag,
3: met Jarno
4: Otten.
3: Hallo Jarno, zeg het maar.
4: Een nummertje van Graafse Bos, maar de hele boel op stijl.
3: Zo, hallo, dat is wel een zomerklappertje.
4: Dacht ik.
3: Mooi man, de hele boel op stelts. Ben jij zelf ook zo'n steltsdrinker?
4: Ja.
3: Wel hè? Nou, ja, doe mij maar gewoon een biertje hoor. Dat is al gek genoeg wat mij betreft. Dankjewel vriend, hoi hoi.
4: Super, hoi hoi.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
2: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
3: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Radio NL.
3: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
3: Evenemententerrein in Roden.
11: De Zomertour.
3: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Bakboord, stuurboord.
14: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 6 uur.
3: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. Op de A17 bij Moerdijk is een heftig ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. Daarbij is iemand om het leven gekomen. Ook raakte een onbekend aantal mensen gewond. De snelweg is in de richting Breda dicht en dat gaat waarschijnlijk uren duren. Het verkeer moet tot die tijd omrijden. Over een paar dagen kan er ook niet meer worden gevaren over de IJssel bij Deventer. Door de lage waterstand gaat de sluis daar vanaf zaterdag niet meer open. Het Twentekanaal was al dicht. Het is vooral een strop voor bedrijven die afhankelijk zijn van schepen. Ze moeten nu hun spullen vervoeren met vrachtwagens. Er wordt al uren gezocht naar de inzittenden van de auto die vanmiddag na een politieachtervolging crashte in Amsterdam-West. De BMW was gebruikt bij een plofkraak vannacht in Duitsland en de verdachten zijn gevlucht. Omdat er mogelijk nog explosieven in liggen, is alles in een straal van 100 meter ontruimd. Ook een verzorgingshuis. En bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zou maar één dode zijn gevallen. Dat is veel minder dan eerst werd gedacht. Gevreesd werd voor veel meer dodelijke slachtoffers, omdat in Kumamoto een winkelcentrum was ingestort. Wel zijn er tientallen gewonden en zitten bijna 50.000 huizen zonder stroom. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig en vanavond blijft het nog een tijd zomers warm. Morgen volop zon en dan wordt het 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het dan iets koeler. En dat was het ANP Nieuws.
17: 13 tot en met 16 augustus, Boerenrock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen muziek,

0: Kopenhagen.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Uniek.

0: Niederlings & Moor Shop in Shop aan de Meijerijstraat 50 in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Niederlings & Moor Shop in Shop.
1: Goedenavond, 6 uur geweest, Radio NL Verkeer van de ANWB. Van een echte spits is momenteel geen sprake meer, maar er is wel veel aan de hand. Bijvoorbeeld op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Hoorn en Benelux. Momenteel 37 minuten door een ongeluk. Weg is daar wel weer vrij, dus die file die gaat oplossen. A15 Europoort Rotterdam tussen Rozenburg Centrum en Hoogvliet. 5 minuten door een kapotte vrachtauto. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel. 23 minuten en dat komt daardoor een ongeluk. Controles gemeld in de Flitsmeister-app langs de A2 Den Bosch-Utrecht. Utrecht 70.8, de A6 Muiden-Lelystad 69.2, A7 Heerenveen-Groningen 168.1 en de ring A10 Amstel richting Koenplein bij 11.2. En voor een compleet overzicht van alle flitsers check je de app van Flitsmeister.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ivo Pasveer! En we knallen de dinsdagavond in met Jeffrey Heesen zometeen. André Hazes onderweg. En nu Robert van Hemert.
2: Dit is de muziek van

we loco worden toe. Je weet het, als je loco wordt, dan word je gewoon knettergek. En als er één ding is wat er niet op vakantie moet gebeuren, is knettergek worden. Stel je voor, hè, dat je loco wordt en je gaat naar het vliegveld toe. Nou, zie dan maar eens de juiste gate te vinden. Och, want er is in normale omstandigheden al een hel. Laat staan als je loco bent. Jeffrey Heesen bij Radio NL en Loco Loco. Het is de heerlijke dinsdagavond. Henk Dissel zometeen met Vlinderslag. En eerst terug aan 1983, de hoogtijdagen van de Nederpop. En ook André Hazes scoorde een joekel van een hit met De Laatste Trein.

0: Ja, je zou het misschien niet zeggen, Rory, maar ik was dus vroeger echt een geoefend zwemmer.
1: Echt waar?
0: Ja, ja, ik heb alle diploma's, nou sowieso ABC, maar ook allemaal reddingsbrevetten en zo heb ik allemaal gehaald. Nee, vroeger was ik enorm goed in zwemmen.
1: Echt waar? Nee, je maakt er geintje. Ik voel echt een grap aankomen nu.
0: Het is echt waar. Ik was vroeger echt heel goed in zwemmen. Zat ik dus laatst weer een keer in het zwembad, op vakantie. Ik kan er echt niks meer van. Ja, boven water blijven, dat lukt me nog net. Maar voor de rest, al die brevetten en zo, die kunnen zo weer de shredder in, wat mij betreft.
1: Even benieuwd, hoe zit het dan met... Want ik vind dit dan wel een lastige. Hoe zit die bij jou? De borstkrul.

0: De borstcrawl.
1: Dat is zoiets dat leer je dan met zwemles. Maar ik heb die een paar jaar geleden nog een keer geprobeerd. Ik dacht, nou, als ik nu weer op moet, zeg maar, dat gaat mis.
0: Ja, nee, dat is maar sowieso. Waarom leer je dat? Ik vond het echt altijd de meest onzinnige zwemmanoeuvre die je moest leren.
1: Omdat je dan sneller kan zwemmen.
0: Sneller kan zwemmen. Ja. Of weet je nog dat je door dat gat ook moest? Hè? Dat was echt de hel.
1: Vreselijk.
0: Verschrikkelijk. Maar goed, hè, daarna kreeg je wel altijd dat snoepzakje van je ouders als je diploma weer had gehaald. En dan was je dag weer goed. Zo is
1: ik durfde mijn C-diploma niet te halen.
0: Waarom niet?
1: En dat kwam omdat we hadden voor diploma A en B hadden wij een hele lieve juffrouw, juffrouw Annie. Uh-huh. Maar voor diploma C moesten wij naar meester Menno. En meester Menno was een beetje streng.
0: Ja.
1: Dus ik heb nooit mijn C-diploma gehaald. Ondanks dat misschien meester Menno achteraf super aardig zou zijn geweest.
0: Stel je voor dat meester Menno nu aan het luisteren
1: ja,
0: is.
1: Ja, dat zou wat zijn, ja.
0: Die Rory, die kan ik me nog wel herinneren.
1: Ja, dat was die ene die zijn C-diploma niet durfde te halen. Ja,
0: precies, dat zal ik waarschijnlijk nu nog steeds niet doen.
1: Ja, ach, ik ben ook een beetje C-garnituur, dus dat scheelt.
0: Nou, zo meteen Rory op de spriet. En dit is Damien van Os. Ja.

0: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie. Dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
6: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
7: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en Emma Lacroix.
8: Want ik ben rijk.
7: Ga nu naar Spotify en luister Rijk. Mede mogelijk gemaakt door Broodjeszaak De Nieuwe Rij uit Amsterdam.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
16: Oh my god.
15: Zo dus.
16: Wow.
15: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus. Dit is Radio NL.
17: Altijd aan.
15: Altijd aan.
17: Radio NL.
15: Weerbericht.
18: Vanavond is het nog lang warm en op de meeste plaatsen zonnig, al komen er ook wel wat wolkenvelden voor. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm met 30 tot 35 graden. En daarbij is het lekker zonnig, ja, dat lijkt me overbodige informatie. Donderdag wordt het in het binnenland opnieuw tropisch. Vrijdag naast zonnige periode ook wolkenvelden met lokaal een beetje regen. In het weekend blijft het waarschijnlijk droog, maar dan 22 tot 29 graden.
19: Oeh, lekker.
18: Nou, dat wou ik zeggen, ja. Lekker hoor. Kijken we eens even naar de verkeersinformatie. Het is rustig op de weg, zegt de ANWB. 7 files in totaal. Grootste vertragingen op de A8 Amsterdam-Zaandam. Bij de brug over de Zaan 13 minuten. En de A37, dat is knooppunt Holsloot richting Meppen in Duitsland. Meppen! Ja, precies, daar 11 minuten vertraging. Snelheidscontrole is ook gezien op de A2. Weert echt bij 202.1. De A6 Muiderberg-Lelystad 69.2. A7 Drachten-Groningen, daar staan ze bij 168.1. Dan door met de A10 Diemen richting de Zeeburgertunnel bij 11.2. A15 Deel richting Gorinchem 103.5. A28 Hogeveen richting Assen bij 153.4. Dan de A37 grens met Duitsland richting Hogeveen 32.0. De A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep bij 20.4. En de laatste voor dit moment op de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213.3.

0: voor mij.
1: Ferry de Lits en het perfecte plaatje. Ja, je zou denken dat dat dan te maken heeft met dat tv-programma. Hè? Dat het een open sollicitatie is om een keer mee te doen. Nou, hij is een keer hier geweest, Ferry de Lits, om te praten over dit liedje in de Radio Adel studio. Toen zei hij dat dat helemaal niet zo was. Dat het eigenlijk heel anders tot stand was gekomen. Dat hij het gewoon wel leuk vond klinken. En nou ja, wat dat betreft dus helemaal niks met het tv-programma te maken. Wel in de videoclip zie je hem dan met zo'n fotolijstje rondlopen. Dan duwt hij allemaal mensen in een fotolijstje. Dat gebeurt dan in het centrum van Eindhoven. Dus daar lopen veel mensen en daar is altijd wel wat te zien, zeg maar. Maar het is in ieder geval het perfecte plaatje om de avondshow mee te beginnen. En nou ja, niet helemaal. Daarvoor trouwens Wesley Bronkhorst nog. Ik drink rosé. En hij is erbij, hè. De Radio Wadel Zomertour in Roden. De hele line-up check je op radiowadel.fm. Robert Pater hoor je zometeen. En nu de nieuwste van Alex. De

0: en gezellig. Onze vrolijke Volendamse vrienden van Likkepep Circus Tent hoor je bij Radio Wadel. En als je gaat kijken in de Nederlandstalige muziek, zijn er heel veel liedjes over vrouwennamen. Zo heet bijvoorbeeld Anne Marie, Annabel, Het wordt niet zonder jou van Hans de Boy. Marianne of Marianneke, ook veel liedjes over gemaakt. Lieve Mathilde is ook nog een optie, zijn meerdere liedjes over gemaakt. Of althans een liedje in meerdere versie. Kitty uit Kansas City houd je ook nog natuurlijk. En ook populair is de naam Louise. Ja, Louise inderdaad, ja. Sterker nog, er zijn meerdere liedjes gemaakt over Louises. Bijvoorbeeld deze hè, van Circus Custers, maar je had ook nog...
1: Louise.
0: Ja, die heeft hem een beetje van de Louise-troon verstoten, denk ik.
1: Louise.
0: Ik denk dat tegenwoordig noem je het woordje Louise, noem je die naam samen met een liedje. Dan denk ik inderdaad dat heel veel mensen aan Gers Pardoel denken. Maar je had ook nog deze uit België. Ik zit me dan af te vragen, zijn er zoveel mensen die een Louise in hun leven hebben en die een ode aan Louise willen brengen? Nou ja, deze kwam uit België dus van de gasten van Clouseau. Nog steeds iconen daar. Dit is... Louise op Radio Wadel.

wat een uithaal, hè? Oké, het was niet helemaal Louise, maar wel Louise. Dat is dan op zijn Vlaams. Het waren de gasten van Clouseau.

ik zie echt steeds meer leuke foto's van hem voorbij komen met zijn vriendin, zijn Rosalie. Volgens mij hebben ze het helemaal gezellig met z'n tweeën. Chris Bauer hoorde je. En vanavond een vent is morgen absent. Dat is natuurlijk een mooi gezegde dat al jaren leeft op een tegeltje. En waar nu ook een liedje over gemaakt is. Hey, stel je voor, je gaat vanavond nog eventjes ergens frietjes halen. Pas op, het kan gevaarlijk zijn. Ja, er is nieuws uitgekomen. Er is ergens een vrouw en die heeft verwondingen opgelopen aan het eten van frietjes. Ja, dat wil je horen toch? Al was het maar voor je eigen gezondheid. Blijf luisteren. Okay.

0: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
1: Wij zijn de mannen.
0: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl. Basters Autoservice Rijen. Voor onderhoud, APK en bandenservice. Wij zorgen dat je auto in topconditie blijft. En wist je dat we ook werken voor leasemaatschappijen? Kijk op bastersautoservicerijenbv.nl of kom langs aan de Kempenbaan.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: of mastertools.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Piratenfestijn. Zaterdag 24 oktober in Maaskantje. Tickets en info. Megapiratenfestijn.nl.
1: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: CeraVe'sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Radio NL.
5: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
6: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio
5: Evenemententerrein in Roden.
6: De Zomertour.
5: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
9: Single Snow, zet de tijd op 7 uur.
10: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. De regio Twente heeft om financiële steun gevraagd vanwege de sluiting van het Twentekanaal. De sluiting heeft grote economische gevolgen. Bedrijven moeten hun spullen nu met vrachtwagens vervoeren, maar daar kan veel minder in dan in schepen. Minister Karremans heeft nog niet gereageerd op het verzoek. De mensen in Amsterdam-Osdorp die zijn geëvacueerd voor ontploffingsgevaar worden opgevangen in een buurthuis, meldt AT5. In hun buurt crashte een auto die was gebruikt bij een plofkraak en mogelijk liggen er nog explosieven in. De verdachten zijn gevlucht. Ook een verzorgingshuis is ontruimd en het Rode Kruis biedt hulp. Justitie is druk met het onderzoek naar de bekladding in 2 dorpen bij Den Bosch, maar heeft nog niemand aangehouden. Vanwege de komst van minderjarige asielzoekers werd op meerdere huizen in Engelen en Bokhoven kwetsende teksten gekalkt. De politie bekijkt camerabeelden en surveilleert extra. En komt Madonna naar Pride Amsterdam? De organisatie wil er niks over zeggen, maar maakt het wel de gerucht aan. Pride heeft namelijk een bericht van Madonna gedeeld dat ze vandaag op social media zette. Het is geschreven in het Nederlands. Ik heb iets waarover ik wil praten, maar ze legt het verder niet uit. Dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Morgen schijnt de zon volop en het wordt dan 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het iets koeler. En dat was Staan B-nieuws.
13: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
14: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
15: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
14: Kijk op ProStop.nl.
16: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
17: De nieuwe single Ik mis je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
18: Dus ik mis je als ik hier niet ben.
17: Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress?
10: Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: Uniek in de

0: Park in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Een hele goede avond, je bent bij Radio RL. Het is 7:05 en dit is de actuele verkeersinformatie van de ANWB. Nou, zie ik dat goed? Ja, geen files meer, dus dat is lekker. Wel een aantal snelheidscontroles gezien door Flitsmeister. Onder andere op de A2 Weert richting Echt bij 202.1. De A6 Muiderberg richting Lelystad bij 89.2. Dan de A7, dat is Drachten Groningen bij 168.1. De A10 Diemen richting de Zeeburger Tunnel staan ze bij 11.2. De A15 dan Deel richting Gorinchem 103.5. De A28 Hogeveen richting Assen bij 153.4. Dan de A28 Assen-Hogeveen andere kant op bij 160.4. A37 dan, grens met Duitsland richting Hogeveen 32.0. En de A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij 20.4. Laatste voor dit moment die staat op de A50. Dat is Apeldoorn-Zwolle bij 213.3.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Zo, een heerlijke zomeravond. Radio RL is bij je met Sander Kwarten en de tapster uit Tijuana.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Dinsdagavond en Romy Montero. Wat doe jij dan?
1: Wat doe jij dan?
0: En ook nog Sander Kwarte hoorde je lekker zomers op deze dinsdagavond. De tapster uit Tijuana.
2: Ja, dames en heren, het is weer komkommertijd. Ook bij Radio NL.
0: Ja, dat hoort ook echt bij de zomer, hè. Komkommertijd, veel mensen op vakantie. Er is eigenlijk weinig echt nieuws te melden. En het nieuws wat er is, ja, dat is allemaal ellende in de wereld. Dus daarom hier aandacht voor het belangrijkste, onbelangrijke nieuws van dit moment. En ja, bijzonder verhaal voor McDonald's. Want die krijgen namelijk een serieuze claim aan de broek van een vrouw. Die zou haar mond hebben verbrand nadat ze frietjes had gegeten van McDonald's. Ze zou ook echt serieuze brandwonden hebben gehad, onderzocht en dat soort dingen. En nu is er dus een rechtszaak gaande. Ja, ik denk dan, volgens mij zijn die niet zo heel warm, toch? Die worden al nauwelijks echt gebakken, zeg maar. Dus ja, hoe krijg je dat voor elkaar? Maar ja, blijkbaar moet je ze toch niet te snel opeten. Dat is de les die we hieruit leren. Het onterecht ontslag van een secretaresse komt een Limburgs bedrijf duur te staan. Want volgens de rechter wilde het bedrijf van de vrouw af. Alleen maar omdat de nieuwe directeur, waar zij dus mee moest samenwerken, haar niet mocht. Nee, ze vond haar niet hij vond haar niet aardig. Ja, terwijl zij daar wel alles deed. Ze deed ook de administratie en ze beheerde de bedrijfsauto's. Maar ja, ze werkte er ook al lang. Maar dat vond de werkgever maar niks. En die moet daar nu wel een schadevergoeding van bijna een kwart miljoen betalen. Nee, dan is het ook wel een lekker ontslag natuurlijk. Als ik ooit ontslagen word, dan hoop ik dat het ook zo is, zeg maar. En ken je bultrug Timmy nog? Je weet wel, die bultrug die aanspoelde een aantal keren in Duitsland, ook het Nederlandse nieuws haalde en die uiteindelijk voor de laatste keer aanspoelde en toen dood werd verklaard. Maar er zijn nu critici die zijn ervan overtuigd dat het misschien wel helemaal niet Timmy was die uiteindelijk dood werd aangetroffen. Want ja, de bultrug had dezelfde verwondingen als Timmy, maar ze hebben ergens sporen gevonden dat hij toch nog zou leven. Dit wordt een complot, theorie van hier tot je wilste, zeg maar. Er gaat een onderzoek komen. Een DNA-onderzoek naar bultrug Timmy. Nee, want dat wil je natuurlijk wel uitgezocht hebben. Of het de juiste bultrug was. Belangrijk, kan ik mij voorstellen. Nou, ben je weer op de hoogte? Kunnen we door? Dat is wel fijn, hè? Wolter Crusoe en nu Billy.

Kafke, die heet Ouder Wordt. Ja, collega Brabander, hè, deze Kafke. Ik word meteen hier weer gecorrigeerd op mijn bij de uitspraak. Ik had het net over die vrouw, hè, die wonden zou hebben overgehouden. Die brandwonden zou hebben overgehouden aan een McDonald's maaltijd. Omdat zij, ik zei friet had gekocht en die had opgegeten en die was te warm. Maar nu zegt Alex uit de wijk, ja, het is patat hoor, ja. Nee, dat is natuurlijk de echte discussie. Dat snap ik ook wel. Daar zouden ze eigenlijk gewoon een keer een rechtszaak over moeten hebben. Is het nou friet of patat? We moeten het een keer uitzoeken met z'n allen. Voor eens en voor altijd dat Nederland het eens wordt en dat we er gewoon vanaf zijn met z'n allen. Dat we gewoon weten wat het is. Friet of patat? Nee, dat is een grapje hoor. Ik ga weer van de hartbewaking af als je het niet erg vindt. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Dit is John de Bever op Radio WRL.

0: de concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
1: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in berekeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
1: Lieve mensen, al die handen, handen zagen.
0: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026. Claim nu je gratis Vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
2: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: Konings.
1: Dat is amore.
0: Er hangt iets in de lucht. Amore hoor je bij Radio RL. Hey, als ik zeg, denk eens aan een bekende snor. Een snor die iedereen kent. Waar denk jij dan aan? Zou bijvoorbeeld die kunnen zijn van de man met ja, niet zomaar de bijnaam De Snor. Hè? Dat is natuurlijk niet voor niks. Johan Derksen heeft natuurlijk een hele bekende snor. Salvador Dali, weet je wel, die kunstenaar. Die had ook, tenminste dat zie je dan op foto's, zo'n hele kenmerkende krulsnor. Charlie Chaplin, die had dan weer zo'n heel klein snorretje. Ja, over kleine snorretjes gesproken. Er was ook nog een heel klein snorretje uit Duitsland. Maar laten we het daar niet te lang over hebben. Nou ja, conclusie, er zijn genoeg mensen met bekende snorren. Maar heb je wel eens de snor bekeken van Peter Schreiber, een Nederlandse zanger. Die heeft nou ja, ook gewoon een aantal leuke liedjes gemaakt, maar was tevens bekend om zijn grote snor. Je moet hem voor de grap maar eens googelen. Je kent hem verder van dit liedje, Nooit Meer Verliefd. En die was wel weer eens leuk om te draaien op Radio NL.
2: Het is net of elke plaat die je hoort erover gaat.

0: podcast. Radio NL.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: De grootste in Nederlandstalige muziek.

0: Gezongen. Serieus, het enige dat hij zingt is het niveau van mijn grappen, hoor je dat? Het was de Titanic. Vorige week waren zij de kapiteins van het schip hier bij Radio Wadeel. Hadden ze helemaal de Hollandse nieuwe te pakken. Helemaal Hollands dus, met de Titanic. Daar zou ik nog eens mijn punt bewijzen over die grapjes. Dit is Annabel.
1: Iemand zei dit is Annabel.
0: Ja, dat was ik, ja.
1: Ze moet nog naar het station.
0: Hans de Boy, ja.
1: Neem jij...

De Shorties en Anne-Marie. En hoor je dat applaus? Ja, dat is voor jou als je vorige week de Nijmeegse Vierdaagse hebt gelopen. Jongen, wat een prestatie. Vind ik dat toch weer elk jaar. Iedereen die daaraan meedoet, blaren trotseren en dat soort dingen. Maar wel gewoon dat kruisje in ontvangst nemen dan. Ja, je hoorde Nijmeegse icoon Ronnie Ruijsdaal even op de radio. Vandaar dat ik erover begon. Toen nog als onderdeel van de Johnny's in het jaar 2000. En Anne-Marie, daar heb je net weer zo'n meisjesnaam in een liedje. Daar hadden we het net even over natuurlijk. En daarvoor hoorde je trouwens ook nog de nieuwe van Marco Schuitmaker. Die heet Loesu. En die ga je waarschijnlijk nog heel vaak horen op Radio Wadel. Zeker op zo'n prachtige avond als vanavond. Het is een heerlijke zomeravond. Een zwoele zomeravond, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Om met Rutger van Barneveld te spreken. En ja, hopelijk kun je er een beetje gebruik van maken. Misschien zit je gewoon wel lekker in de tuin vanavond. Of zit je lekker te barbecuen. Nou, dat kan overigens ook in de tuin. Misschien heb je gewoon wel alle raampjes open in de auto. Omdat het gewoon wel even lekker is. Maar ben je nog wel onderweg? Of ben je iets heel anders aan het doen? Zometeen doen we het rondje Nederland. En daarbij is jouw hulp weer nodig. De vraag is, wat ben jij op dit moment aan het doen? Ben je nog hard aan het werk? Ben je aan het klussen in je schuurtje? Zit je dus lekker in de tuin of ben je iets heel anders aan het doen? Laat het weten in de app van Radio Wadel en deel het met de rest van Nederland.

Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.

0: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beekendonk.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
6: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier. Radio NL.
10: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
10: Evenemententerrein in Roden.
11: De Zomertour.
10: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Bakboord, stuurboord.
14: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 8 uur.
12: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. Voor Spanje geldt nu een geel reisadvies om de bosbranden daar, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het betekent dat je naar Spanje op vakantie kunt, maar dat je vooraf wel goed moet kijken of het op je bestemming veilig is. De grote natuurbrand bij Madrid is bijna onder controle en belangrijke wegen zijn daar weer open. Minister Karremans heeft nog niet gereageerd op het verzoek van de regio Twente. Die wil financiële hulp nu het Twentekanaal dicht is vanwege de droogte. Daardoor lijden bedrijven die van het vervoer van schepen afhankelijk zijn financiële schade. Ze maken extra kosten omdat ze goederen op een andere manier moeten vervoeren. De man die gisteren in Parijs 3 vrouwen aanviel is naar een psychiatrische afdeling gebracht. Hij zou al langere tijd in de war zijn en werd daar eerder al voor behandeld. De man ging de vrouwen te lijf met 2 grote keukenmessen. Het gebeurde bij de Sacré-Cœur. 2 raakten zwaar gewond, maar zijn niet in levensgevaar. En bij het homo-monument in Amsterdam is de herdenking begonnen van de aanslag op de Pride in Berlijn. Mensen is gevraagd om bloemen mee te nemen en kaarsjes aan te steken. Burgemeester Halsma is er ook, zout een toespraak. Bij de aanslag in Berlijn vielen dit weekend 1 dode en 29 gewonden. Dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Morgen schijnt de zon volop en het wordt dan 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het iets koeler. Ook de dagen erna is het zomers. En dat was het ANP-nieuws.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
17: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
19: De nieuwe single Ik Mis Je van Gideon is uit. Een warme Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
20: Dus ik mis je als je hier niet bent.
19: Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
21: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar €5,49. Lidl, je verdient het.
22: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
23: Hey, goedenavond. Dit is Radio Warel. Er is zowaar nog een file gemeld op de A50 Os Arnhem bij Rijnsburg. 5 minuten. En ook nog een aantal snelheidscontroles. A2 Weert Echt bij 202.1. De A6 Muidenberg Lelystad bij 69.2. De A7 Drachten Groningen 168.1. De A10 Diemen richting de Zeeburger Tunnel 11.2. A15 Deel richting Gorkum bij 103.5. A28 Hogeveen Assen bij 153.4. En de laatste voor dit moment. Op de A37 grens met Duitsland richting Hogeveen bij 32.0.
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
24: Rory Jonker.
23: Ah, heerlijk, zo'n zomeravond. Het rondje Nederland komt eraan. En ook Rutger van Barneveld.
12: Dit is de muziek van

0: stukje blues op de radio. De wereld aan hoor je. En ook ja, de populairste van dit moment, Rutger van Barneveld. En toepasselijk op zo'n avond als vanavond, hè, zwoele zomerdag. Ja, heb je dat weer gehoord net in het nieuws? 35 graden morgen. Nou, ik heb de korte broek maar vast aangetrokken. Ik hoop dat jij ook lekker ergens in de zon zit vanavond. En anders de komende dagen lekker in de zon kan vertoeven. Ja, het is de zomeravondshow van Radio Wareel. En ook het zomers rondje Nederland. Wat ben je aan het doen vanavond? Deel dat vooral even in de app van Radio Wareel. Koen uit Leiderdorp die zegt, nou Rory, ik doe op dit moment helemaal niks. Lekker met een biertje naar jou aan het luisteren. Wat een heerlijke avond. Nou, ik ben het met je eens, Koen. Ik was het heel even buiten in de reclame. Ja, lekker. Henriette uit Slagharen, die is pakketten aan het bezorgen. Druk onderweg dus nog. Annemiek uit Veenendaal, die zegt, hoi Rory, Leda en ik zijn nog gezellig druk bezig bij de pakketshop. En of ik Wouter even sterkte en succes wil wensen. Want die gaat namelijk morgen geopereerd worden aan zijn hart. Dus sterkte en succes van ons en de klanten, staat hier. Ja. Nou ja, inderdaad ook heel veel succes, Wouter, als je luistert. En toi, toi, toi, zou ik zeggen. Zet hem op daar. Dan is er een berichtje van Daan uit Klazinaveen. Hey Daan, jongen.
1: Hey, hoi, jongenlootje.
0: Hey.
1: Goedemorgen, kerel.
0: Ja, hallo.
1: Ja, ja. Ik zit weer lekker met de beentjes omhoog in de lucht. Weer lekker naar jou te luisteren.
0: Kijk.
1: Nog steeds vanaf de camping.
0: Oh, heerlijk. Op de camping.
1: En,
0: oh,
1: zo ja. Zo tussendoor.
0: Ja.
1: De grote Henkie Wijngaard.
0: Ja.
1: Draaien met de witte fiets.
0: Oké, ja, Henk Wijngaard. Oh,
1: nou, door jongen, gootje. Houden we.
0: Dat vind ik nou onsmakelijk, Daan, die boer tussendoor. Morgen, dan is het weer Wijngaard woensdag. Hè? Ik verwijs je graag even door. Dan gaan we heel veel Henk Wijngaard draaien weer. En aan de telefoon is Saskia uit Sint-Nicolaasga. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey Saskia, jij hebt goed gezelschap.
2: Ja, zeker. Ik heb een hele knapper op de tramtafel.
0: Dat wou ik zeggen, ja. Dat zijn we toch met elkaar eens, ja. Ik heb meestal niet zo heel veel verstand van wie er wel of niet knap is, maar in dit geval wel, zeg maar.
2: Ja, zeker. Het vrouwtje belde vanmiddag of ik tijd had om hem vandaag nog onder handen te nemen. Dus vandaar dat we s'avonds aan het werk zijn om over deze hond weer mooi en klitsvrij naar huis te laten gaan dadelijk.
0: Ja, want voor de duidelijkheid, het gaat niet over een man. Het vrouwtje belde vanmiddag om eens onder handen te nemen. Je hebt daar een heel mooi lief hondje in de trimsalon. Want dat is wat je doet,
2: ja.
0: Hè?
2: Ja, dit is een stokhaar Duitse heil. Ja, ik heb een trimsalon, dat klopt.
0: Oh ja, ja precies. Dus,
2: ja.
0: Druk vandaag?
2: Ja. Ja, met het vakantie is best wel veel mensen die toch nog even de hondvlucht willen laten doen voordat ze op vakantie gaan, even lekker kort. Of,
0: ja, inderdaad, ja.
2: De hond is wezen zwemmen, die vies is of in de sloot heeft gelegen.
0: Ja, och, ja dat krijg je ook met dit weer natuurlijk. Ja, dat moet er allemaal even uit, want anders zou stinken ook.
2: Ja.
0: Hey, ja, vertel, die hond, want je hebt een foto meegestuurd, hier een grote Duitse herder. Hoe heet deze?
2: Ik weet het ook niet.
0: Ah, maar

0: van ons. En succes met de trimmen nog even.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, dat was Saskia vanuit de trimsalon. En als je ook even van je wil laten horen, dan ben je van harte welkom. De app van Radio RL staat voor je open. Of je nou druk aan het werk bent, op vakantie bent of aan het genieten bent van de zon. Laat maar weten in de app. Dit is nieuwe muziek, Belinda Kinnaar. Het is mijn leven. Oh.

genieten zonder spijt. En ook Django Wagner hoorde je nog met die mooie ogen hebben mij bedrogen. Nou, kijken we nog eens even in de app voor het Rondje Nederland. Johnny uit Steenwijk is lekker uit eten geweest net met de familie Klein, stuurt hij. Oh, hopelijk heb je lekker gegeten, Johnny. En dan nu lekker uitbuiken, zou ik zeggen. En Jolanda uit Haarlem, die is lekker aan het darten met Michel samen. En het is warm, stuurt ze. Ja, kan ik me voorstellen, als je binnen bent, je zit binnen te darten, dan is het warm. Dan wil je misschien eigenlijk wel naar buiten op zo'n heerlijke zomeravond. Dan wil je in ieder geval wel Spaanse gitaar. Dacht ik zo. En laten die nou net zitten in dit liedje, de nieuwe Dean Saunders.

0: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Rijk is de nieuwe hit van Mick Harren en

0: Piraten Verstijn. Zaterdag 24 oktober in Maaskantje. Tickets en info. Megapiratenverstijn.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat

De Gebroeders Co. en Proud to be Fout. Deze week de Hollandse Nieuwe bij Radio Areel. En daarvoor de BB Band of de BB Band, zo je wil. Leuk dat zij best wel wat muziekgeschiedenis in zich hebben. Want daarna zijn ze met een aantal mensen doorgegaan naar Pussycat. Toen zijn er weer een paar doorgegaan naar Bots. En uiteindelijk naar VOF de Kunst. Dus wat dat betreft zat er heel wat muziek in dat ene bandje dat daar samenkwam. Stille Willy van ze hoorde je bij Radio Areel. Met nu Marco de Hollander.

0: Dennis van Dijkhuizen en is het stiekem toch liefde op Radio Warel met de nieuwste Yves Berendsen zometeen.
1: Het laatste rondje.
0: En eerst maar eens even op zoek naar het allerlaatste liedje van vanavond. Het allerlaatste verzoekje dat we hier gaan aanbieden op de dag. Wat mag dat zijn? Dat is in jouw handen. Nou ja, nu is het wel zo. Elke avond is een andere themaavond. Daar zit er even een labeltje aan waar we een klein beetje rekening mee moeten houden. En zo gaan we vanavond op zoek naar dialectliedjes. Het is Dialect Dinsdag. Dus ik ben heel benieuwd, wat kun jij bedenken in een dialect of streektaal? Een liedje uit, nou ja, misschien wel het dorp waar je vandaan komt, of de stad of de provincie. Ja, of misschien ben je al je hele leven lang fan van een liedje uit een andere provincie. Dat kan natuurlijk ook, hè. Ben je fan van boerenrock of van Limburgse liedjes of van Friese dingen of zo? Het zou allemaal zomaar kunnen natuurlijk. Het is allemaal welkom in Dialect Dinsdag, afdeling van het laatste rondje. Gaan we zo meteen lekker afsluiten met een dialectliedje. Laat maar weten in de app. Nou, dan zou je kunnen zeggen dat het nu volgende liedje... Nou, dat is wel van gasten die heel vaak zingen ook in dialect en streektaal. Maar ja, dit valt dan weer daar net even buiten. Dus dan mag die officieel niet meedoen. Maar het is wel prachtig. Wacht, ik ga het even stilmaken. Dan zeg ik tegen jou, zet je radio hard en geniet hier even van. Want dit is zo mooi. Bukkers en hou van mij.
2: Ik hoor...

0: Eve Berendsen, misschien is het tijd.
1: Het laatste rondje.
0: En ja, het is inderdaad wel tijd om de allerlaatste uit te gaan zoeken voor vanavond. Dankjewel voor alle suggesties in de app van Radio Maril. Het is Dialect Dinsdag en ik vind het mooi om te zien dat er ook best wel uit alle delen van Nederland liedjes komen. Ja, dat spreekt dan altijd tot de verbeelding natuurlijk. Jesper uit Sint-Michiels, Gestel, die zegt, zou je voor het laatste rondje Jan Biggel met Lelijke Linda even willen draaien? Nee, dus niet Lelijke Linda, hè, want dan was geen dialectliedje geweest. Nee, het is echt Lelijke Linda in dit geval, hè, dat dat even duidelijk is. Gerwin uit Nooit Gedacht heeft ook een prachtige, de Heino's met Lieve Lieveling. Oh, die is wel leuk, die ga ik nog een keer draaien, denk ik. Meerte uit Capelle, die komt met, ja, een echte Zeeuwse klassieker, heb ik mij laten vertellen. De Lamaquetta's met kapitein Rooibos, wereldberoemd onder de Zeeuwen, over de Schelde en de Noordzee. Ja. Nou moet je weten, Meerte, ik heb wel eens een nachtuitzending gemaakt hier op Radio Waddel. En in de nacht mag alles, hè. Dan slaapt iedereen die belangrijk is, zeg maar. Dus dan mag je eigenlijk alles draaien wat je wil. En toen heb ik dat ding al wel eens gedraaid. Toen werd hij ook aangevraagd door een Zeeuw. Ja, door wie anders. Ja, maar dat ding dat duurt 16 minuten of zo, hè. Dus dan moet ik gewoon nog een kwartier aan mijn programma vastplakken. Dat is misschien een beetje onhandig. Maar misschien dat ik hem wel een keer op vrijdagavond kan draaien. Of, nou ja, tussendoor. Maar wel leuk inderdaad, de Lamaquetta's. Annie uit de Bochten van Bukkers komt van Ruben uit Aalten. Is ook heel leuk natuurlijk. Maar er komt ook een berichtje binnen van Antje uit Stavoren. Die zegt even de Bounty Hunters met Scootjesielen. Dan moet ik je eerlijk zeggen, ik moest net heel even luisteren. Ik ga een liedje draaien dat ik nog nooit eerder heb gedraaid op Radio Waddel. Maar het is wel toepasselijk, want het is Scootjesiel tijd natuurlijk op de Friese meren. En dan een ode aan het Scootjesielen, dat moet natuurlijk niet ontbreken dan. Je hoort hem nu op Radio Waddel. Spreek je morgen voor de avondshow.

0: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag. Lekkere van Albert Heijn. Deze week in de bonus, AH Galia en Cantaloupe Meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor 21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
10: Radio NL.
11: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
12: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
11: Evenemententerrein in Roden.
12: De zon.
11: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Bichel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
15: Single Snow, zet de tijd op 9 uur.
13: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. In Amsterdam-Osdorp hebben bomexperts explosieven uit de auto gehaald die vanmiddag crashten bij een politieachtervolging. Het gaat om een grote hoeveelheid, meldt RTL Nieuws. De auto was gebruikt bij een plofkraak. De verdachten zijn na de crash gevlucht. Arrestatieteams waren huizen binnengevallen, maar er is niemand opgepakt. In Ridderkerk is een flat van 16 verdiepingen ontruimd toen een koolmonoxide-melder afging. Dat is al eerder gebeurd daar. Het leidde er zelfs toe dat de gaskraan wekenlang werd dichtgedraaid. De bewoners worden opgevangen in een restaurant. Of ze later vanavond weer naar huis kunnen, is niet bekend. Bij het homo-monument in Amsterdam zijn de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Er waren honderden mensen. Sommigen legden bloemen neer. Er waren toespraken van burgemeester Halsema en de voorzitter van het COC. Bij de aanslag in Berlijn vielen dit weekend een dode en 29 gewonden. En FIFA-baas Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat de rechten van het WK voetbal moet beheren. En dat wil hij doen door aandelen te verkopen. De Europese voetbalbond UEFA is tegen. Voetbal raakt zijn ziel kwijt en wordt handelswaar, zegt een woordvoerder. Bij de plannen zou ook de familie van president Trump betrokken zijn. Dan het weer van Weer Online. Vanavond nog warm. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het iets koeler. Ook de dagen erna zomers. En dat was het ANP-nieuws.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op toei.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Ja? Echt serieus?
19: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
20: 18 plus speelbewust.
21: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
22: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
23: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
24: Is de muziek van

bella donna. Quattro formaggi. Buongiorno.

0: Nederlandse Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rulga.

0: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
6: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
5: Evenemententerrein in Roden.
6: De zon.
5: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Bakboord, stuurboord.
9: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 10 uur.
7: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. Er was een enorme opkomst vanavond bij het Homo-monument in Amsterdam. Duizenden mensen herdachten de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. De herdenking begon met een minuut stilte en onder andere burgemeester Halsma hield een toespraak. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten tientallen mensen gewond. In een gevangenis in Brabant is een steekpartij geweest. Daarbij raakte een gevangene gewond. Het gebeurde vrijdag al, maar is nu pas bekendgemaakt. De dader zat eerder gevangen in Roermond en daar zou hij ook iemand hebben neergestoken met een vork. De chauffeur die betrokken was bij de moord op Peter R. de Vries. Een flat in Ridderkerk wordt zo langzamerhand een probleemflat. Er is al een paar keer koolmonoxide gemeten. En vanavond was het weer raak. De brandweer sloot meteen het gas af. De bewoners werden in de tussentijd geëvacueerd. Twee hebben het giftige gas binnengekregen, maar zijn nu weer oké. En een vrouw in het Noord-Hollandse Oostwoud is beschoten toen ze peddelend op een subboard zat. De kogel kwam uit een luchtbux en ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt NH Nieuws. De politie wist de schutter al snel te achterhalen en gaat uit van een ongeluk. Hij zou onzorgvuldig met het wapen zijn omgegaan. Dan het weer van Weer Online. Vannacht heldere periode en het kwik daalt naar 16 tot 20 graden. Morgen volop zon en dan wordt het op grote schaal tropisch warm met 30 tot 35 graden. Maar op de Wadden en langs de stranden wat koeler. En dat was het ANP nieuws.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.

0: in of doneer.
1: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal,

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL. Elke keer is het vuurwerk.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.

0: net zo makkelijk retour.
1: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel.

0: Dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Hoi van Ethos.
3: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
10: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
2: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
1: Evenemententerrein in Roden.
2: De Zomertour.
1: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 11 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De mensen in de Amsterdamse wijk Osdorp kunnen terug naar huis. Vanmiddag knalde een auto met explosieven aan boord na een politieachtervolging tegen een gebouw aan. Die auto is nu weg. De inzittenden zouden betrokken zijn bij een plofkraak in het zuiden van Duitsland, maar zijn nog steeds niet gepakt. Op de grens van Brazilië en Argentinië is een Nederlandse man omgekomen bij een ongeluk met een boot. Hij voer met 7 anderen bij de Iguaçu-watervallen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, behalve dat de man is verdronken. 2 andere Nederlanders liggen in het ziekenhuis. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg nog meer campings ontruimd. De brandweer is bang dat de natuurbrand aan de kust bij Lacanau weer oplaait. Zo'n 4000 toeristen moesten hun biezen pakken. Bij Biscarrosse is de brand onder controle. Zo'n 15.000 mensen die waren geëvacueerd kunnen weer terug. En de Ecuadoraanse wielrenner Richard Carapaz heeft de profronde van Surhuis ter Veen gewonnen. Hij bleef de deen Mats Pedersen en Bauke Mollema voor. Carapaz won gisteren ook al het criterium in Boxmeer en de weken daarvoor 2 etappes en de bolletjestrui in de Tour de France. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht heldere periode en het kwikt dan naar 16 tot 20 graden. Morgen volop zon en dan wordt het op grote schaal tropisch warm met 30 tot 35 graden, maar op de Wadden en langs de stranden wat koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Ja? Echt serieus?
10: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
14: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
3: Dit is de muziek van Radio NL.
16: Elke keer is het vuurwerk, het hangt in de lucht. Nee, we doen niet aan uw werk, het hoeft niet zo vlug.
3: Radio NL.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
8: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. Mediamarkt.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Radio NL.
11: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
11: Evenemententerrein in Roden.
13: De Zomertour.
11: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Bakboord, stuurboord.
16: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 12 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bewoners van een flat in Ridderkerk kunnen terug naar huis. Die werd ontruimd nadat er koolmonoxide vrij was gekomen. Een paar maanden geleden was het daar ook al meerdere keren raak. Volgens de veiligheidsregio zit er ergens een gaslek. Tot dat is gedicht hebben de bewoners voorlopig geen gas. De Israëlische premier Netanyahu is bij president Trump geweest. Ze hebben het over de oorlog in Iran gehad. Ze gaven na afloop geen persconferentie. Opvallend was dat Netanyahu via een zijingang van het Witte Huis naar binnen ging. Of dat iets over de relatie tussen de twee zegt, is gissen. In een huis in Frankrijk werden 5 dode baby's gevonden in kartonnen dozen. En de politie denkt dat de moeder de baby's vermoord heeft. Er wordt nu onderzoek naar gedaan. De moeder zou een aandoening hebben, zwangerschapsontkenning. Je hebt dan nauwelijks in de gaten dat je in verwachting bent. En in Frankrijk zijn in amper 2 maanden tijd bijna 1000 mensen opgepakt voor kindermisbruik. Dat is meer dan 2 keer zoveel als normaal. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Lihanna begin juni. De regering riep toen op om zaken over kindermisbruik voorrang te geven op andere zaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere en zwoele nacht met minimaal rond 18 graden. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het iets koeler, er steekt daar 's middags een frisse westenwind op. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Dit is de muziek van

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In Beekbergen, vlakbij Apeldoorn, is een zorgcentrum ontruimd omdat er een felle brand woedt. In het zorgcentrum wonen jongeren met psychische problemen. Meerdere mensen zouden volgens de lokale omroep rook hebben ingeademd. Het vuur is tot in Zutphen te zien, de oorzaak van de brand is toch niet bekend. In de Japanse regio Kumamoto zijn twee mensen om het leven gekomen na een explosie in een winkelcentrum. Het gebied werd eerder op de dag getroffen door een zware aardbeving, waardoor een deel van het gebouw al was ingestort. Ook zitten meerdere mensen in Japan nog vast in hun huis. Ook in Arnhem is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Daar kwamen een paar honderd mensen op af. In Amsterdam was een grote herdenking bij het Homo-monument. Die werd door duizenden mensen bijgewoond. Morgenavond staat er nog een herdenking gepland in Utrecht. En de schaatsbaan in het Canadese Calgary is gered van de sloop, melden Canadese media. De overheid steekt tientallen miljoenen in de renovatie van de verouderde ijsbaan. Die was gebouwd voor de winterspelen van 1988. De baan staat bekend als een van de snelste ter wereld. Doordat hij op hoogte ligt, zijn er veel wereldrecords gereden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere en zwoele nacht met minima rond 18 graden. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het iets koeler, er steekt daar 's middags een frisse westenwind op. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dit is de muziek van Radio.

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 2 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In het Gelderse Beekbergen woedt een zeer grote brand in een zorgcentrum. Een deel van het pand is ingestort. De bewoners, jongeren met psychische problemen, zijn geëvacueerd. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Op een camping in de buurt zijn 185 kinderen geëvacueerd vanwege de rook. Een Amerikaanse jongen van 16 moet levenslang de cel in omdat hij op zijn school 4 mensen dood heeft geschoten 2 jaar geleden. Hij had het moordwapen voor kerst gekregen van zijn vader, die ook terecht staat. Zo greep hij niet in toen de tiener een altaar had gemaakt waarin andere schoolschutters werden aanbeden. De Iraanse revolutionaire garde heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse militaire doelen in het Midden-Oosten, zegt het Amerikaanse leger. De Amerikanen hebben alle raketten onderschept. Volgens Amerikaanse media zou een basis in Jordanië een van de doelwitten zijn geweest. En in het Zeeuwse Vrouwenpolder is een jongen van 12 vermist, meldt de regionale omroep. Hij spreekt Frans en rijdt op een e-bike. De politie heeft de hele avond naar hem gezocht.